0: wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht zit overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: bijna niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht.

0: Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drums, please!

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor

0: donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
2: Jouw wekker in het weekend.

0: nou niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met

0: 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
1: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer informatie.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl.
2: Hallo.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Rotep-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.
2: Hallo

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Ochtendhumeur. Met Ronald Koers.

0: Halverwege.
1: Suzanne Freek en Halverwege. Deze show is nog niet halverwege, die is net begonnen. Hartelijk goedemorgen. Het is zaterdag 23 mei. Ik ben vanochtend onderweg naar de studio. Het is al gewoon warm. Ik was aan het fietsen naar de studio toe en ik had zoiets van... Jeetje, ik had liever mijn auto om me heen gehad. Er zit airco in. Maar goed, het belooft een mooi Pinksterweekend te worden. Want we hebben gelukkig ook nog die dag extra. Nou, tot 10 uur is dit het ochtendtumeur. Niet met Ronald en Marco, maar alleen met Ronald. Marco, die geniet van een vrije dag. En natuurlijk krijg je wat je wel normaal gesproken van ons gewend bent. Heel veel muziek. En zometeen om 8:30 het weekendweerbericht. En natuurlijk de nieuwsfeitjes. Verder hebben we de gebruikelijke items. Dus ik zou zeggen, word lekker wakker. Pak die kop koffie, eet dat croissantje. En we gaan lekker verder met muziek. Terug naar de jaren 80. Dat is die hele bijzondere clip. Misschien kun je hem nog wel herinneren. Die tekenfilm. Daar stapte hij, de zanger Morton Harkett, die stapte in die clip. En toen ging die clip, tenminste in die tekenfilm. En toen ging die clip helemaal in getekende versie. Leuke clip. Goeie plaat. Ik zeg hartelijk goedemorgen.

geïnspireerd op de Star Sisters, hoorde je Candyman van Christina Aguilera. Nog een opvallend berichtje voorbij komen, want Karl Lagerfeld noemde zijn kat Choupette. En dat was zijn grote liefde. En jarenlang ging het verhaal dat ze na zijn dood honderden miljoenen zou hebben geërfd. Maar overigens, ja, dat blijkt dus eigenlijk wel gewoon een hardnekkige mythe. Want onder de Frans recht kan een dier namelijk helemaal geen erfenis ontvangen. En de kat woont nu in Parijs bij Lagerfelds voormalige huishoudster. En die zegt zelf niets uit de nalatenschap te hebben ontvangen. De beroemde modekat leverde nog wel wat op met campagnes, maar van een steenrijke rentenierskat is dus geen sprake. Ja, dan zie je dat, hè? Die mythes, die verhalen, de rijkste kat ter wereld. Nou, dat verhaal kwam dus gewoon lekker onder de steentjes in de kattenbak. En niet alles is altijd wat het is. Hier is Status Quo, en dat is wel wat het is.

Begin 2011 kwam deze plaat in de Nederlandse top 40 en heeft daar 10 weken op de eerste plaats gestaan. Dat was Alain Jordan, Alexis Jordan en Happiness. Ik weet niet of je van wielrennen houdt, maar de organisatie van de Giro d'Italia heeft wielrenners gevraagd om niet langer in lege bidons te plassen en die daarna langs het parcours weg te gooien. Supporters rapen de flesjes vaak op als souvenir, soms zelfs kinderen. Maar dat leidde volgens de Giro tot ongewenste situaties. De oproep verscheen na de 9e etappe in het officiële juryrapport. En twee renners kregen inmiddels al een boete voor ongepast pasgedrag tijdens de koers. En volgens de organisatie moet het imago van de wielersport beter beschermd worden. Ja, dat is toch niet zo lekker. Ik bedoel, sta je daar, gooit iemand zo'n bidon naar je toe, denk je, oh, dat is leuk. Maar als hij dan warm aanvoelt, ik zou hem laten liggen. Want je krijgt er toch best een bittere nasmaak van. Zometeen na Acta en de Munich heb ik het weekend weerbericht voor je en de nieuwsfeitjes. Maar eerst zijn we verkeerd verbonden.

0: Tegenwoordig met al die social media en die is het heel moeilijk nog om verkeerd verwonden te zijn. Maar een paar jaar geleden was het de normaalste zaak van de wereld. Door de Agda en de Munnik. En daarmee is het exact 8:30.
1: Nieuws.
0: Spoorbeheerder ProRail moet een boete van 2,75 miljoen euro betalen, omdat er vorig jaar te veel storingen waren die grote gevolgen hadden voor de dienstregeling. In 2025 waren er 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie maximaal 520 mogen zijn. In 2024 bleef ProRail met 507 storingen onder de grens. En bij een verkeersongeval in het Gelderse Eerbeek zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families van de slachtoffers op de hoogte gebracht. En op de plek van het ongeluk wordt nog onderzoek gedaan. De gemeente Ridderkerk stapt naar de Raad van State vanwege een conflict met de provincie Zuid-Holland over de verdeling van woningen. De provincie wil dat de gemeente opnieuw gaat samenwerken via Woonnet Rijnmond. Maar Ridderkerk kiest er liever voor hun eigen lokaal systeem te hebben. Volgens het college grijpt de provincie te veel in de gemeentelijke vrijheid. En daarom is nu officieel beroep aangetekend en vraagt de gemeente ook om een voorlopige voorziening, zodat de verplichte samenwerking voorlopig wordt tegengehouden.
1: Weekend weerbericht.
0: Dit weekend krijgen we te maken met een rustig en overwegend zonnig weer. Zaterdag loopt de temperatuur flink op en in het binnenland een zomerse waarde met rond de 27 graden. Aan de kust blijft het dankzij een matige wind iets koeler. En ook zondag en maandag verlopen grotendeels droog met geregeld zon. En af en toe trekken er wat wolkenvelden over, maar de kans op regen blijft zeer klein. Daarmee zijn de omstandigheden prima voor buitenactiviteiten en evenementen tijdens het Pinksterweekend.

0: Letterlijk betekent Quiero gewoon ik wil. En ja, heerlijke plaat. Je hoorde Julio Iglesias hier in het ochtendhumeur. Ik heb nog een heel opvallend bericht. Want bij een filiaal van Albert Heijn in Zoetermeer zijn bijna alle winkelwagentjes verdwenen. De supermarkt roept klanten nu via social media op om de karretjes alstublieft terug te brengen. En volgens de winkel zijn 3 van de 4 wagentjes spoorloos verdwenen, terwijl ze pas net nieuw waren aangeschaft. De manager hoopt dat de leners zich alsnog bedenken en de karretjes terugzetten. En onder het bericht reageerden veel mensen verbaasd en noemen sommigen vooral een kwestie van slechte opvoeding. Ja, ik had eventjes zoiets van, ze letten altijd op de kleintjes. Dat is in dit geval niet helemaal gelukt. Het is er weer tijd voor. Op zaterdagochtend hebben wij natuurlijk altijd een plaatje over het ochtendweer in het ochtendroulette. En ik heb het rad hier naast me staan en ik ga er een zwengel aan geven.
1: De ochtendroulette. Draai je genre.
0: Daar komt hij. Hij gaat. Ja, ik zie het. Hij komt.
1: Het genre van vandaag is reggae.

was de soundtrack van een van de 50 Shades film. Door de Liam Payne en Rita Ora en For You. In de Amerikaanse staat Ohio sloeg het schrik even toe toen een 91-jarige vrouw nergens op reageerde. Ze nam haar telefoontjes op, haar auto stond nog thuis en ook aan de deur bleef het stil. Agenten gingen daarom polshoogte nemen en vreesden voor het ergste. Maar eenmaal binnen volgde een verrassende ontdekking. De vrouw bleek gewoon in haar slaapkamer te zitten. En fanatiek te gamen en ze was bezig met het zetten van een nieuwe highscore. Volgens de politie was ze vooral dankbaar dat iedereen zich zo'n zorgen gemaakt had. En ik kan me toch wel voorstellen als je echt bezig op hard op weg bent om een nieuwe topscore neer te zetten. Dat je dan niet zo blij bent dat iemand je komt scoren. En wat ik me dan afvraag, wat speelt een 91-jarige? Ja, dat stond helaas niet. Ik heb nog aan het zoeken geweest. Het stond helaas niet in het bericht. Maar blijkbaar geldt dus op 91-jarige leeftijd ook. Eerst die topscore, dan de rest. Ik dacht dat alleen bij mijn kinderen was, maar het is voor alle leeftijden. Terug naar de top 40. En dan doen we met Somber en 12 to 12 hier in het ochtendhumeur.

0: Mel C samen met Lisa, Left Eye Lopez en Never Will Be The Same Again. Vandaag staat het centrum weer in het teken van de jaarlijkse Pinkstermarkt. Bezoekers kunnen langs zijn 250 kamerstuinen en genieten van live muziek en entertainment. En op het Koningsplein treedt vanaf 1 uur de countryband Savannah op. En samen met zanger Dick van Altena. Later op de dag start daar ook het avondprogramma met verschillende Nederlandstalige artiesten. En het hoogtepunt is vanavond om 7 uur het optreden van coverband Kaliber. En bekend om hun feestelijke liveshows. De Pinkstermarkt duurt tot 5 uur vanmiddag. Het muziekprogramma op het Koningsplein loopt door tot ongeveer 10:30 vanavond. En laten we eerlijk wezen, kijk eens om je heen. Het is echt heerlijk weer. Dus dat belooft een leuke en gezellige Pinkstermarkt te worden vandaag. En vanochtend, toen ik inderdaad onderweg naar de studio was, waren al heel veel kraampjes aan het opbouwen. En zag je de standhouders een beetje binnendruppelen. Dus nee, het wordt een leuke dag. We zijn aan het eind van het eerste uur ochtendhumeur, maar niet getreurd. Zometeen na 9 uur een uur lang muziek en luchtige informatie. Tot zo.
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low. With a love song that he made, find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack.

0: 150 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 2 plekken in de regio Rotterdam problemen op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij de keteltunnel. De weg is ook dicht. Omrijden richting Den Haag kan via de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de Frambinoordbrug. Die is ook dicht tussen knooppunt. Althans de A16 is ook dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Omrijden kan via de ring van Rotterdam. De parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met zeker 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Mariano David en Born with a Broken Heart. Goedemorgen bij het tweede uur van het ochtendhumeur.
1: Het is zaterdagochtend, de zon komt op.
0: Reken maar.

vandaag alleen Ronald. Welkom bij 2 uur, tot aan 10 uur is dit het ochtendhumeur zonder Marco, die geniet van een vrije dag. Het is vandaag Wereld Schildpaddag. Het is ook Wereld Vismigratiedag. En het is dag van de geluksmunt.

0: terug in de tijd. En dat deden we met Mai Tai en Female Intuition.
1: Sport.
0: De licentiecommissie van de KVB keurt de overname van Vitesse door een groep regionale investeerders goed. De licentieproblemen van de Arnhemse club lijken daarmee opgelost. De overdracht van de aandelen moet nog formeel worden afgerond bij de notaris. En dat moet wel voor 15 juni gebeurd zijn. Aangezien dan de deadline is waarop clubs hun begroting moeten indienen voor komend seizoen. En Feyenoord krijgt de Kuip in handen. De Rotterdamse club Stadion Feyenoord en de vereniging aandeelhouders Stadion Feyenoord hebben daar een overeenstemming over bereikt. Volgens Feyenoord is het samengaan van de club en stadion van cruciaal belang om de Kuip op te knappen en te verbeteren. En Thomas Duivenvoorde is aangesteld als nieuwe trainer van de Graafschap. De 39-jarige coach is de opvolger van Marinus Dijkhuizen. Duivenvoorde was dit seizoen al assistenttrainer bij de club uit Doetinchem. En natuurlijk veel meer sport vanmiddag in de extra lange Ridder Sportshow. We zijn bij de wedstrijden RVVA Spijkenisse, Bolnes, Elegantierboys, wat een rot woord. En natuurlijk zijn we uitgebreid aanwezig bij de derby Rijzoord Slikkerveer. En de Ridder Sportshow is vanmiddag live te beluisteren tussen 2 en 6 op Radio Ridderkerk.

0: When a Woman. Je hoort ze hier in het ochtendhumeur. Ik heb nog een opmerkelijke bruiloftschap gevonden. Want in het Brabantse Hees krijgt zelfs nog juridische gevolgen. Want een vriendengroep dumpte daar afgelopen week 59 kippen in de tuin van een kerstvers bruidspaar. En volgens dierenorganisaties waren de dieren er slecht aan toe. Sommige kippen waren kaal geplukt, verzwakt en konden nauwelijks meer lopen. Hulpverleners zijn uren bezig geweest om alle dieren weg te halen en op te vangen. En meerdere organisaties hebben inmiddels aangifte gedaan van dierenmishandeling en willen dat de daders opdraaien voor alle kosten. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dit is zeker een hele erge slechte bruiloftschap. En daar waren de kippen natuurlijk de dupe van. Maar één ding is wel zeker, ze hadden in ieder geval wel een eindje bij het ontbijt. Dus dat is dan wel weer lekker. Maar ja, kan je nooit doen, zo'n grap. Zometeen heb ik het weekend weerbericht voor je en de nieuwsfeitjes. Maar eerst muziek van eigen bodem met Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: En daarmee is het er weer tijd voor. Ochtendhumeur.
1: Nieuws.
0: De provincie Zuid-Holland onderzoekt in de Gorssel of er schadelijke stoffen zich via het grondwater verspreiden. En daarvoor zijn speciale pijlbuisjes geplaatst. Het gaat om onderzoek naar zogeheten zeer zorgwekkende stoffen die eerder nog niet werden meegenomen. De Gorssel is een van de 20 gesloten stortplaatsen in Zuid-Holland waar nu extra onderzoek plaatsvindt. De eerste resultaten worden begin volgend jaar verwacht. En de gemeente Ridderkerk maakt zich zorgen over nieuwe vervoersplannen van de RET. Volgens de gemeente verdwijnen meerdere bushaltes en moeten reizigers vaker overstappen, waardoor reistijden langer worden. En vooral ouderen en inwoners die afhankelijk zijn van de bus zouden daar last van krijgen. Het gaat onder meer om wijzigingen rond de nieuwe RNET 146-lijn en andere busroutes in Ridderkerk. De MRDH neemt op 8 juli besluit over de plannen. En de gemeente Ridderkerk stapt naar de Raad van State vanwege een conflict met de provincie Zuid-Holland over de verdeling van woningen. De provincie wil dat de gemeente opnieuw gaan samenwerken met Woonnet Rijnmond. Maar Ridderkerk kiest liever voor een eigen lokaal systeem. Volgens het college grijpt de provincie te veel in de gemeentelijke vrijheid. En daarmee is nu officieel beroep aangetekend en vraagt de gemeente ook om een voorlopige voorziening, zodat een verplichte samenwerking voorlopig wordt tegengehouden.
1: Weekend weerbericht.
0: Dit weekend krijgen we te maken met rustig en overwegend zonnig weer. Zaterdag loopt de temperatuur flink op, met in het binnenland zomerse waarde rond de 27 graden. Aan het kust blijft het dankzij een matige wind iets koeler. En ook zondag en maandag verlopen grotendeels droog met geregeld zon. Af en toe trekken er wat wolkenvelden over, maar de kans op regen blijft klein. Daarmee zijn de omstandigheden prima voor buitenactiviteiten en evenementen tijdens het Pinksterweekend.
2: On a

0: Dat deden we met Lisa Stansfield en The Real Thing.
1: Shownieuws.
0: Prentje Oosterhuis viert volgend jaar haar 30-jarige artiestenjubileum met een eenmalige show in Koninklijk Theater Carré. Het concert is op 9 mei en staat in het teken van de hoogtepunten uit haar carrière. Oosterhuis brak door met Total Touched en scoorde later solo hits als De Zee, Vlieg met me mee en ook maakt ze al jaren deel uit van The Ladies of Soul. En zangeres Vrouwkje brengt op 2 oktober haar tweede album uit. De plaat krijgt de titel Kijk je naar mij en volgt op haar succesvolle debuutalbum Noodzakelijk Verdriet. De 24-jarige zangeres schreef alle nummers zelf en produceerde het album grotendeels alleen. En deze zomer trekt Vrouwkje ook langs openluchttheaters in Nederland en België voor een solotournee. En Hanna van Vliet en Ilke Pannenburg verwachten hun eerste kindje. Dat maakte het actrice koppel bekend via social media met een reeks foto's van de zwangere buik van Pannenburg. Van Vliet is onder meer bekend van series Anne Plus en Dag en Nacht. En het stel heeft sinds 2015 een relatie. Nou, dan gaan we eens eventjes, dat waren de showbiz nieuwtjes. We gaan eens kijken wie zijn de jarigen in showbizland. We beginnen met Robin Tjonpangi. Dat is een Nederlands voormalig acteur. En hij wordt vandaag 41. En je kent hem van de rol Rudy Heisteen in de serie Kees & Co. Heidi Rains, Brits zangeres uit de Sugar Babes, zij wordt 43. Kelly Monaco, zij wordt 50. En Jochem van Gelder, hij wordt 63. Harry Piekema, Nederlands acteur, televisiepresentator, stemacteur en regisseur. Hij wordt 67. En 93, lentes jong alweer. Joan Collins, Brits actrice. Heb ik er nog eentje voor je. Jewel, Amerikaanse singer-songwriter, actrice en schrijfster. Zij wordt vandaag 52 jaar.

Zat in de jaren 80 een mega hit met Monica, maar ook deze mocht er wezen. Je hoorde Circus Custers en Verlief. Het is bijna zover. Alle wandelliefhebbers opgelet, want van maandag tot en met donderdag 4 juni wordt in Ridderkerk weer de avondvierdaagse gehouden. Ruim 2250 wandelaars lopen 4 avonden door verschillende wijken van de gemeente. Nieuw dit jaar is de start- en finishlocatie bij voetbalvereniging Slikkerveer. Deelnemers kunnen daar iedere avond vanaf 6:30 vertrekken. En inschrijven voor de individuele lopers kan nog tot en met 30 mei via de website van de avondvierdaagse Ridderkerk. Nou, wil je nog eventjes over nadenken en hoe kom ik daar nou? Nou, surf dan gewoon even naar onze website. Dat is rtvridderkerk.nl. En wij hebben ook zo'n verschrikkelijke handige app. Als je die downloadt op je mobiel, dan heb je ons altijd bij je. En ook het laatste nieuws van Ridderkerk. En zelfs de programma's. Dus mocht je op vakantie gaan buiten Europa en je kan gewoon Radio Ridderkerk niet missen, zet de app op de telefoon en je hebt ons altijd bij je. Snel terug naar de muziek. Hij is in Nederland voor een serie optredens. Ik heb het over Harry Styles, ex One Direction. En zijn laatste hit, American Girls. Je hoort hem hier, bij ons.

15 jaar geleden dat deze plaat hoog in de Nederlandse hitlijsten stond. Je hoorde Adele en Set Fire to Rain. En daarmee zijn we het einde van het ochtendtumeur van deze week. Niet getreurd, volgende week zijn we er weer tussen 8 en 10. En natuurlijk dan compleet. Zometeen na dit programma. Heel veel plezier met prettig weekend. Daar hoor je alle ins en outs over de regio. En heel fijn Pinksterweekend. Tot volgende week. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was.

0: binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam en Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield, de weg is ook dicht. Verkeer kan via de parallelbaan, maar daar heb je inmiddels bijna 3/4 vertraging. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerensdam, Hendrik Ierewambacht en waar ook ter wereld die via de ether of digitale wegen naar het gezamenlijke programma van RTV Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Welkom bij uw wekelijkse informatieve programma en we noemen dat Prettig Weekend. Ook vandaag zijn we weer tot 12 uur bij u. Mocht u na de uitzending nog meer willen weten over wat er in de gemeente gebeurt, dan verwijzen we u naar de website en de app van RTV Ridderkerk. Daarop vind je de meest actuele informatie over het Ridderkerkse. En voor informatie over de gemeente Zwijndrecht en Hendrik Ierewambacht kijk je op de website van Atos RTV. Beide websites worden voortdurend bijgewerkt met belangrijke informatie over het verzorgingsgebied daar. Techniek van dit programma is weer in de rustige en vertrouwde handen van Remco Veldhuizen. Muziek wordt, zoals bijna altijd, verzorgd door Kees Ples Junior. Althans, dat is nu even een beetje andere Kees geworden. Mijn naam is Erik Harman en ik neem u tot 12 uur mee in.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen. Ik zie niemand in jassen rondlopen. Kan dat?
2: Klopt. Ja, dat kan.
1: Ja, dat kan heel goed, hè. Ja, want het is super stralend weer, zullen we zeggen, vandaag. Want de afgelopen week was een beetje dubbel, denk ik.
2: Ja, een beetje wel. Ja, in eerste instantie natuurlijk nog niet heel warm. Maar de temperaturen die krabbelden langzaam wat op gedurende de week. In het begin was het soms nog wat fris. Mm. Maar in de loop van de week werd het natuurlijk wel steeds beter.
1: Yeah.
2: Ook nog wat regen natuurlijk in de eerste helft van de week. Tot en met woensdag toch wel regelmatig neerslag.
1: Ja. En daarna was het warm.
2: Klopt, ja.
1: Zeg maar gewoon heet eigenlijk.
2: De temperatuur die ging met flinke sprongen omhoog inderdaad.
1: Ja, dit zijn dan de zomerse waarden?
2: Ja, dit zijn wel zomerse waarden. In de klimatologie hebben we de categorie warme dagen, dat is 20 plus. Zomerse dagen 25 plus en daar zitten we dus nu in.
1: Ja, ja. Precies. Ja, ja. Ja, bijna 30 plus, maar dan komen we misschien...
2: Dat is tropisch.
1: Ja, precies. Ja, daar komen we misschien wel op. Eerst nattigheid en nu drogigheid. Dat is... Beetje voorjaar, zoals het voorjaar zit?
2: Ja, we hebben natuurlijk een hele droge aprilmaand gehad met nauwelijks neerslag. Vervolgens de eerste helft van mei toch wel best nat eigenlijk. En nu komt er weer echt een langduriger droge fase aan.
1: Dat langduriger, daar zullen we het over gaan hebben. Ja, ja, wat wordt het weer vandaag? Ik heb Pinkstermarkt.
2: Het is Pinkstermarkt, prachtig weer. Misschien een beetje te warm soms, zeker voor de standhouders denk ik die in de zon staan. Maar... het is ook een beetje vochtig warm op het moment. Niet al te veel wind. En die temperatuur die gaat natuurlijk nog verder oplopen vandaag. We staan onder invloed van een hoog drukgebied. Dat ligt op dit moment boven Duitsland. En of Centraal-Europa eigenlijk. Daar staat een zuidoostelijke stroom omheen met die aanvoer van die warme lucht. Tegelijk zien we een koufront boven de Noordzee liggen. Daar zitten een aantal actieve onweersbuien ook op. Maar dat blijft allemaal op de Noordzee. Misschien dat de bewolking het noordwesten van het land gaat bereiken, maar onze omgeving niet. En eigenlijk krijgen we dit weekend een wisseling van de wacht tussen twee hoge drukgebieden. Dat hoge drukgebied waar we vandaag mee te maken hebben, dat gaat wegtrekken naar het oosten. Maar dus wel die hoge temperaturen vandaag tot 29 graden. En op een enkele beschutte plek wordt de 30 misschien wel gehaald. Dat bij een eerste instantie nog een zuidelijke wind, zwak van kracht, en dan die wind die gaat in de loop van de dag draaien naar een meer westelijke richting. En dan vannacht gaat de wind doordraaien naar een noordelijke richting. En dan krijgen we te maken met het volgende hoge drukgebied, wat eigenlijk dit weekend in stelling wordt gebracht boven de Noordzee. En daar gaan we de komende week mee te maken krijgen. Vannacht helder, denk ik, temperatuur van een graad of 14. En dan morgen opnieuw een zonovergoten dag, dan bij een noordoostelijke wind. Temperatuur morgen een graadje lager dan vandaag, denk ik. Een graad of 28, maar ja, dat zullen we niet echt merken.
1: Nee.
2: En gewoon volop zon, droog weer ook. Dus ja, een prachtig weekend.
1: Ja, een heel mooi weekend. En volgende week?
2: Ja, volgende week houden we dit weertype. We zien wel dat het hoge drukgebied aan de wandel gaat langzaam. Met het centrum, dat ligt dan eerst nog boven Duitsland op maandag. Maar dat gaat terugtrekken richting het zeegebied tussen de Britse eilanden en IJsland. Dat staat op zich wel garant voor stabiel hoge drukweer. Maar de windrichting die gaat draaien halverwege de week. Dan zien we maandag, dinsdag nog hoge temperaturen. Dan zitten we echt nog wel op een graad of 28, denk ik, op die beide dagen met veel zonneschijn. Maar vanaf woensdag dan gaat die wind draaien naar een noordelijke richting. En dan komt er een stuk minder warme lucht binnen. En dat zullen we denk ik met name op de woensdag merken. Zoals het nu eruit ziet, krijgen we even een forse temperatuurovergang. Want woensdag misschien nog maar een graad of 20, 21.
1: Ja.
2: Wel droog en zonnig. En dan de dagen daarna dan gaat die temperatuur langzaam wel weer omhoog richting de 25 graden.
1: Okay.
2: Met nog steeds die zon. En het blijft tot het eind van de week droog.
1: Ja,
2: tot dus, het volgende weekend blijft het droog.
1: Dus dat is deze zekerheid horen we niet graag.
2: Nee.
1: Niet vaak.
2: Nee maar het gros van de berekeningen die wijst erop dat het langdurig droog blijft. Hè, tot en met volgend weekend. Mm-hmm. Zo'n 80% of meer van de berekeningen.
1: En dan durf je de stelling wel aan.
2: Dan durf ik het wel aan.
1: zo is het wel. Is het nou extreem voor het...
2: Nee, op zich niet. Hè. Het is de laatste week mei, eerste week juni. Daar hebben we dit vaker. De laatste tijd is het natuurlijk wat frisser geweest. Hè? Zeker de eerste helft van mei. Echt warme dagen hebben we nog niet gehad. Of zomerse dagen. Het gebeurt vaker rond deze tijd van het jaar. Ja.
1: Okay, het
2: is niet heel uitzonderlijk.
1: Het is
2: boven gemiddeld, maar het is niet uitzonderlijk.
1: En dan houdt het ook op. Ja, precies. Nou, ik wens jou een fantastisch mooie week.
2: Ja, ook zo.
1: En dan spreken we elkaar later.

0: nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Inderdaad, Prettig Weekend is het programma waar je naar zit te luisteren. En we gaan meteen van start met een heel interessant onderwerp. Wat is nou een schildklier? Wat doet die? En waarom is het nodig dat er nou een hele week lang aandacht aan gegeven wordt? Aan de telefoon hebben we Marlies Moor over de Week van de Schildklier. En Marlies is directeur van schildklier.nl. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Fijn om er te mogen zijn.
1: Ja, dat is geen enkel probleem. Ja, de schildklier, we horen er wel eens een klein beetje over. Ik heb last van mijn schildklier, maar wat is het nou precies?
2: Ja, dat is bijzonder, omdat er toch in Nederland bijna 1 miljoen mensen last van hebben. En de schildklier is een orgaan. Eigenlijk ligt hij laag in je hals. Dus hij draait als een klein vlindertje tegen de luchtpijp. En hij zorgt voor je hele stofwisseling. En dat betekent dat hij invloed heeft op alle processen in je lichaam. Of het nou je hartslag is, of je stemming, et cetera. En er zijn heel veel mensen die daar last van hebben. Heel veel vrouwen vooral. En die daar medicatie voor krijgen.
1: Ja, want wat is nou een symptoom van last hebben van je schildklier?
2: Nou, heel zware vermoeidheid. Dat is een symptoom die bijna iedereen herkent. Maar ook kouwelijkheid, dat je langzaam kan denken. Een soort brain fog noemen ze dat, hè? Mist in je hersenen. Heel veel last van spieren, gewrichtspijnen. Dit zijn de symptomen als je een te traag werkende schildklier hebt. Maar je kan ook het te snel werken in de schildklier hebben. En dan heb je hele andere klachten. Dan kan je heel gejaagd voelen en geïrriteerd zijn, nerveus. Ook die hele zware vermoeidheid, gevoel van uitputting. En weet je wat nou zo lastig is? Dat mensen die hier last van hebben, die komen bij een huisarts en die vertellen hierover. Maar voordat dan de diagnose er is dat je het aan je schildklier hebt. Dat kan best lang duren, omdat die symptomen zijn natuurlijk vrij algemeen.
1: Ja, en dan dan loop je daar een poosje mee rond. Maar wat voor invloed heeft het dan op je leven? Ja, als je constant moe bent, die snappen we.
2: Ja, maar het kan echt extreme vormen aannemen. Je moet nadenken dat er zo'n tussen de 75.000 en 100.000 mensen in Nederland niet meer kunnen werken hierdoor. Niet hun eigen kind naar het voetbal kunnen brengen of achter op de fiets kunnen tillen. 'S Avonds uitgeput op die bank liggen en vaak overdag ook. En het frustrerende, hè, dat zeggen wij ook, de frustrerende van een schildklier, dat is dat je het niet ziet. En dat maakt het voor mensen echt ingewikkeld. Mm-hmm. Want dan kun je het ook heel moeilijk uitleggen van, ik kan als gisteren, we noemen het de onzichtbare frustratie. Gisteren zag je me nog staan dansen, maar jij weet niet dat ik vervolgens 3 dagen helemaal uitgeput op de bank lig.
1: Ja.
2: Het heeft heel veel invloed op energie, maar ook je stemming en je concentratie en eigenlijk je hele functioneren van het algemene dagen.
1: Ja, dat maakt ook meteen duidelijk waarom sommige huisartsen niet meteen denken van, dat zou wel eens een schildklier kunnen zijn.
2: Ja, wij kennen echt veel verhalen op onze website schildklier.nl. Zie je ook heel veel ervaringsverhalen van mensen die daar lang hebben gezocht naar die diagnose. En dan krijg je eindelijk de diagnose dat het een schildklieraandoening is. Dan is er gelukkig medicatie voor. Dat is levothyroxine. Dat is zeg maar het synthetische schildklierhormoon. En dan krijg je dat voorgeschreven. Maar dan duurt het nog een aantal maanden voordat de goede dosering heeft. Dat je goed bent ingesteld, heet dat. Dus het is echt een ingewikkelde aandoening.
1: Ik denk dat een heleboel mensen, ik ook niet, geen idee hebben waar die schildklier nou precies allemaal voor zorgt. Want je zou kunnen zeggen van, als je er last van hebt, haal maar weg dan. Maar dat is natuurlijk ook niet een optie.
2: Nee, dat is helaas. Zijn er zo'n 800-900 mensen in Nederland die schildklierkanker krijgen elk jaar. En dan wordt vaak ofwel de halve ofwel de hele schildklier verwijderd. Maar dat betekent dat je ook heel veel klachten krijgt. Dat lost weliswaar dat probleem op, dat de kanker uit je lichaam gaat. Maar door het tekort aan schildklier hou je ook heel veel restklachten. En als je gaat kijken naar, ik vertelde al eerder over die hele groep mensen die een te traag werkende schildklier hebben, dat daar toch zo tussen de 75.000 mensen gewoon niet kunnen functioneren. Daarvoor hebben we nu in het Erasmus MC een heel mooi onderzoek lopen. En dat kun je ook via een heel aantal ziekenhuizen in Nederland aan je arts vragen. Waarmee we gaan kijken hoe we die restklachten kunnen gaan oplossen.
1: Mm-hmm.
2: Dat noemen wij de T3-T4 Hypotrial. Maar als je kijkt onder schildklierstudie.nl, dan lees je daar alles over.
1: Ja, dus te veel om even uit te leggen.
2: Veel te veel. Maar schildklier.nl, dat is de website. Wij zijn namelijk de enige patiëntenorganisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van deze patiënten. En op dus onze website schildklier.nl kun je werkelijk alles vinden over onderzoek, over ervaringsverhalen, maar ook alle aandoeningen met symptomen. Ook allerlei manieren om jullie te ondersteunen. Of ik zeg jullie, jij hebt het, begrijp ik zelf niet.
1: Dat hoop ik, dat weet ik niet. Ja.
2: Nee, die luisteren en die wel een schildklier aandoening hebben. En we geven workshops om mensen te ondersteunen. We hebben zelfs een hypo-woordenboek om de vermoeidheid in de juiste woorden te kunnen uitleggen. Dus er zijn echt een heleboel handvatten om je leven toch iets beter te maken. En volgende week staan wij natuurlijk door het hele land met allerlei stands waar onze vrijwilligers staan. En we staan werkelijk van Zeeland tot Groningen tot Friesland tot in alle hoeken van Nederland. En we geven ook twee grote informatiebijeenkomsten in Rotterdam en in Groningen. Dinsdagavond in Groningen en donderdagavond in Rotterdam in het Erasmus. En dan gaan we samen met artsen, duiken we in een onderwerp. En in Groningen gaan we echt kijken naar het onderzoek. Wat gebeurt er en wat komt er aan? En moet je altijd behandelen? Dan gaat het vooral over schildklierkanker en de struma's, de knobbels en de borrels die je kunt hebben en de gevolgen. En in het Erasmus, en dat zullen de luisteraars ongetwijfeld herkennen, gaat het over gewichtsschommelingen. En dan komt er een dokter, Mariette Been, komt vertellen over wat je daaraan kan doen en hoe het komt. Want heel veel mensen hebben overgewicht bij een schildklieraandoening. En dan leer je dat vet een orgaan is dat ziek kan zijn. En dat het niet zo simpel is van eten ze minder gebakje of zoiets.
1: Ja.
2: Dus heel veel activiteiten. Ik hoop dat er ook heel veel mensen langskomen bij de stands waar vrijwilligers staan die er alles over kunnen vertellen.
1: Ja, aanstaande donderdag dus voor de mensen hier in de regio in het Erasmus MC. Moeten mensen zich aanmelden als ze langs willen komen?
2: Ja. Ja, als ze op onze website staan, dan zie je met de schildklier.nl zie je meteen alles over de week van de schildklier. Dan zie je de hele agenda waar je je kunt aanmelden.
1: Juist, en dan weten jullie in elk geval wie en hoeveel mensen er gaan langskomen. Ik hoop op een.
2: Ja, en dan weten we hoeveel plakken cake we moeten hebben klaar liggen. Ja.
1: Dat klinkt interessant. Dat klinkt heel erg interessant. De week van de schildklier dus. Het begint allemaal op de 23e. Het eindigt op volgende week vrijdag. Dan is die week van de schildklier klaar. Dan zitten jullie werk erop dit jaar?
2: Nou, helemaal niet. Nee, wij werken het hele jaar door met een heel actief team en ondersteund door meer dan 100 vrijwilligers in het land aan het geven van meer informatie, maar ook zorgen voor lotgenotencontact, dat je met elkaar erover kan praten. Dat doen we online, dat doen we fysiek. Maar we hebben ook besloten Facebookgroepen waar je met elkaar kan sparren, waar alleen maar mensen met elkaar kunnen overleggen die zelf of die allemaal een schildklieraandoening hebben. We hebben een schildkliertelefoon die je kan bellen voor vragen. En ook door het jaar heen nemen we webinars op over allerlei onderzoeken, over allerlei onderwerpen. Vind je ook allemaal op onze website. We hebben een eigen YouTube-kanaal met een eindeloze lijst van webinars waar het gaat over de schildklier en de overgang, het schildklier en je hart. Je kan het zo gek niet verzinnen of je verzint het daar. Dus wij blijven het hele jaar ons ontzettend inzetten voor al die mensen die last hebben van een schildklieraandoening. Maar deze week willen we er heel veel extra aandacht aan geven.
1: En dat hebben we dan met alle vormen van plezier gedaan. Heb je zin in een ritje, dan kun je dus dinsdag naar Groningen. Heb je minder zin, of wil je minder ver gaan, dan is de aanstaande donderdag in het Erasmus MC in het Rotterdamse. Marlies Moor, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen.
2: Heel graag gedaan.
1: En heel veel plezier.
2: Mooie uitzending.
1: Precies, dankjewel. Fijn weekend.
2: Hetzelfde, dag.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: is de voorzitter.
1: Ja?
0: De secretaris.
1: Ah, dat is mooi. Dat is hartstikke goed. Dus, kijk, het rode lampje brandt. Dat betekent dat we op dit moment de microfoons aanstaan. Dus ja, de hele wereld kunnen jullie horen. Dat is een beetje wat... Goedemorgen. Want
2: goedemorgen.
1: Vorige week zaterdag vierde het Christelijk Mannenkoor Excelsior uit Hendrik de Wambacht met een prachtig concert het 100-jarig jubileum. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Gefeliciteerd. Ja, een 100-jarig jubileum. Die komen wel voorbij, maar niet te veel.
2: Nee, en het is inderdaad een hele tijd natuurlijk, 100 ja. jaar. We zijn zelf niet bij de oprichting aanwezig geweest. Zo oud zijn we niet. Maar het is wel een heugelijk feit. En we zijn ook heel blij dat we er aandacht aan hebben kunnen besteden. Middels het concert wat we vorige week hebben gegeven.
1: Ja, ja. 100-jarig jubileum. Dat betekent dat er heel veel archiefmateriaal is.
2: Er is heel veel archiefmateriaal. Dan moet ik wel zeggen, in de loop van de tijd hebben we ook wel wat. Want het was zoveel. En de een wil heel veel bewaren en de ander iets minder. Dus we hebben de meest interessante dingen hebben we wel bewaard.
3: Ja.
2: Vanuit het verleden. Maar er is ook heel veel weggedaan. En er is ook nog contact geweest met de historische
3: genootschap
2: in Hendrik de Ambacht. Ja. Om te vragen van oké, zit er nog materiaal tussen wat jullie kunnen gebruiken?
1: Ja, zeker. Ja. En dat is ongetwijfeld ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Want zo eenvoudig is het ook wel weer.
2: Klopt,
1: ja. Wat voor de ene interessant is voor de andere minder interessant.
2: Nee, dat klopt.
1: Ja, precies. Maar hebben jullie nou nog leuke verhalen opgeduikeld uit de afgelopen 100 jaar?
2: Nou goed, ik ben zelf plus minus 15 jaar lid van het koor. En dus daarover kan ik wel vertellen. Over het verleden, ja, er is heel veel gebeurd natuurlijk. Ook de tijden veranderen ook, hè?
1: Gelukkig
2: Kijk,
1: wel.
2: Kijk, toen het kantoor werd het koor werd opgericht. Ja, dat was natuurlijk toch een hele andere tijd als nu. En ik kan wel vertellen over hoe ik het nou heb binnen het koor. Ja, hoe was het toen? Ja, dat is alleen maar gisteren natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat weet je niet. Het was een vriendenclub. Ja. Die zijn begonnen met het koor. En dat heeft stand gehouden. En dat is gegroeid. En gegroeid totdat het een behoorlijk groot koor was. Ja, en wat je nou wel ziet, wat ik zelf heel jammer vind, is dat het... het aantal leden loopt heel erg terug. En de leeftijd van de leden is ook behoorlijk aan de... hoge kant.
1: Ja, ze uitstellen van het ras.
2: Nou ja, goed. Ja, en dat is gewoon...
3: wel.
2: Ja. Ja. Ja. En dat is heel jammer, want... ik durf het geen cultuurerfgoed te noemen, maar ik denk wel dat het koren zijn toch wel van belang. Niet alleen voor hetgeen wat ze bieden, hè, qua zingen bedoel ik, maar ook als gewoon een sociaal gebeuren. Ja. Dat zie je heel erg binnen ons koor. Het zijn toch wel redelijk mannen op leeftijd. Ja. En wij oefenen op donderdagavond. Natuurlijk oefenen, dat staat voorop. Maar ook het sociale gebeuren vind ik heel erg belangrijk. En dat is ook heel erg belangrijk binnen ons koor, denk ik. Ja. Ook met ziektes of met ja...
1: Ja, kortom, jullie willen graag nieuwe leden.
3: Zeker.
2: Ja. Dat u het zo raadt, dat vind ik ja.
1: Ja, kom ik zomaar spontaan.
2: Ja.
1: Nee, maar ik denk dat een heleboel koren dat hebben.
2: Ja.
1: Maar ik denk zeker hele specifieke koren dat die dat nog meer hebben.
2: Ja. Nou, ik weet binnen in Zwijndrecht en in Ambacht weet ik sowieso al dat er al twee koren gestopt zijn op pas.
1: Ja.
2: Ja, en je ziet het gewoon gebeuren dat de animo voor dit soort koren, ja, dat is er niet meer.
1: Maar hoe komt het dan? Maar dat is eigenlijk een beetje de key-vraag.
2: Ja. Nou, ik denk dat het, maar Taak, als je denkt van...
3: Ik denk ook dat het komt, de kerken die... krijgen minder bezoekers. Dat loopt terug. Dus bij christelijke koren zie je dat ook teruglopen.
1: Ja. Maar is er zo weinig jeugd in de kerkgemeenschap... Ja. In het Hendrik de Wambacht te vinden? Dat
3: ja. In. Ja. En de jongeren die gaan liever naar een... in ons geval een jonge mannenkoor.
1: Ja.
3: En die zeggen, ja, wij gaan niet gauw bij de wat oudere mannen zingen.
1: Nee.
3: Dus jonge mannenkoren hebben wel... Een bestaan, maar bij ons wordt dat moeilijker.
1: Ja, maar wel 100 jaar geleden was het christelijk mannenkoor Excelsior ook een jonge mannenclub.
3: Ja, toen wel. Ja. Toen was natuurlijk ook weinig anders te doen dan
1: dat is
3: zingen.
1: Dat is weer wat anders.
3: Zoveel mensen hebben het overal te druk voor. Dan zeggen wij, dan moet je zeker komen zingen om een beetje te ontstressen.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, Het valt niet mee om nieuwe leden te krijgen.
1: Maar is het dan te maken met het repertoire wat je hebt? Of de sfeer die er is onderling? Of?
2: De sfeer onderling totaal niet. Dat wil ik even heel duidelijk zijn. Dat is het totaal niet. Kijk, het repertoire wat we zingen is het repertoire wat we zingen. Wij zijn geen gospelkoor, we zijn geen shantykoor. We zijn een christelijk mannenkoor, Excelsior. En daar heb je een repertoire bij. Mm-hmm. Nou, dat zingen we. Natuurlijk, er wordt ook wel afgewisseld met Engelse...
3: Ja, met de kers, met carols.
1: Maar de basis is een christelijk man.
3: Ja. Dus christelijke muziek, klassieke muziek, wat we brengen.
2: Ja.
3: En ook wel eens, net zoals Het Dorp hebben we wel gezongen.
1: Dat is inmiddels ook klassiek, toch?
3: Dat ook. En You Never Walk Alone.
1: Ja, wel bekend.
3: Ook dat hebben we ook wel gezongen.
1: Dat noem je dan een klassieker. Dat is een klassieker.
2: Ja. Nee, dat klopt. Maar nogmaals, het blijft wel een christelijk mannenkoor. Ja. We zijn geen gospelkoor of wat dan ook. Nee, we zijn het christelijk mannenkoor Excelsior. Ja. En daar zijn we ook heel, heel blij mee. Maar de animo om te komen zingen voor zo'n koor, die is niet groot, denk ik.
1: Nee.
2: Terwijl wat wij wel proeven tijdens optredens, dat het vaak wel wordt gewaardeerd. Als ze ergens optreden.
1: Ja, dat is een beetje dubbel.
2: Ja, dat is het dubbele. Ja. En dan zou je denken, oké, als het gewaardeerd wordt, probeer eens mee te komen zingen.
1: Ja, als je stel je voor, dit gesprekje over jullie concert of wat ook, heeft erop toe geleid dat mensen denken van, ik wil dat gewoon eens een keertje gaan meemaken.
2: Ja.
1: Kan dat?
2: Ja, natuurlijk.
3: Altijd.
2: Ten alle tijden. Dat hebben we ook in het tijdens het concert verwoord. Dat ik heb gezegd, denk je dat het wat voor je is? Heb je twijfel? Als je twijfel hebt, moet je een keertje langskomen. Want anders kan je nooit een zeggen, die twijfel is terecht, nee.
1: Ja.
2: Dus als je twijfel hebt, kom gewoon een keertje langs. Elke donderdagavond in de Open Hofkerk in Hendrik Edo Ambacht. Om 8:00 beginnen we. De repetities duren 2 uur met een pauze. Even een kwartiertje pauze tussendoor. De repetities zijn onder leiding van Ilona. Ilona is... Ja, ik moet zeggen, streng, maar er wordt ook heel veel gelachen.
1: Ja.
2: Snap je? Dus dat is een beetje...
1: Het is streng als het moet en lachen als het
3: moet. Ze legt de lat muzikaal hoog.
2: Ja.
3: Ze zegt, jullie worden ouder, de stemmen worden ouder, dus daar moeten we hard aan werken om dat op peil te houden. En dat krijgt zij wel voor elkaar.
1: Ja, okay.
3: En ze is ook van huis uit zangpedagoge.
1: Dat scheelt.
3: En dat scheelt heel erg, zeker. Ja.
2: Ja, dus nogmaals... Een oproep aan alle heren en ook jonge heren. Heb je twijfel van ik wil een keertje proberen? Kom langs.
3: Ja.
1: Ja. Want dat, en dan gewoon eventjes donderdagavond. Elke donderdagavond?
2: Elke donderdagavond. Ja,
1: dat mag een keer een feestdag zijn. Maar...
2: Ja, dat mag een keer. Ja. Schildmansstraat in Hendrik Ido Ambacht, de Open Hofkerk. 8:00.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dan komen mensen er overal en die komen daar naartoe en die komen dan gezellig.
2: Wat u zegt, het is ook wel een beetje een streekgebeuren. Want het is natuurlijk, het koor is gevestigd in Hendrik Ido Ambacht. Maar we hebben uit Zwijndrecht, Alblasserdam.
3: Hardingsveld.
2: Ja, dus het is ook wel een beetje een streekgebuur. Ja. Uit de Ridderkerk hebben we op het ogenblik niet zoveel heren.
3: Nee, die passen er nog wel
2: tussen. Ja, dus ook die zijn van harte welkom.
1: Oké, en zijn er dan nog speciale stemmen waar jullie naar op zoek zijn?
2: Nee.
3: Bassen zijn altijd welkom. Maar hoge tenoren zijn ook welkom.
1: Ja,
2: ja.
3: Alle soorten stemmen die kunnen ingepast worden.
1: Daar is het niet afhankelijk van.
3: Nee. Iedereen die kan zingen, die is welkom.
1: Ja. Ja, of iemand die denkt dat hij kan zingen. Of misschien twijfelt of hij kan zingen.
2: Ja, maar nogmaals, als je twijfel hebt. De enige manier om een antwoord te krijgen of je twijfel terecht is. Is om het een keer te doen.
1: Ja.
3: En een heleboel mannen zijn geen... zangers, maar wel koorzangers. En dat is een heel groot verschil.
1: Ja, het verschil of je nou in je uppie op een podium kruipt met een microfoon in je vingers. Of je doet het met z'n allen. Dat scheelt er sowieso wel een heleboel.
3: Maar dan heb je heel veel steun aan elkaar. Dan zeg je, maar ik kan niet zingen, hoor je heel veel mannen zeggen. Maar als ze in een koor zingen, dan komt dat wel goed.
1: Dan lukt het weer wel. Ja, dat mooi is dat.
3: Ja.
1: Dat mensen dat niet in de gaten hebben. Nou, het christelijk mannenkoor, Excelsior, het is duidelijk. Jullie zoeken mannen om, laten we zeggen, over 100 jaar, 200 jaar het jubileum te kunnen
3: zien. Ja, dat zou mooi zijn.
2: Daar hebben we een hard hoofd in, ben ik heel eerlijk in, zoals het nou is. Maar we kunnen echt wel mannen gebruiken. En we willen toch heel graag nog een aantal jaren doorgaan.
3: Ja.
2: En dat zou gewoon heel fijn zijn.
1: Ja, maar dat is toch, het mag niet verloren gaan, maar dat klinkt lastig. Als er op een gegeven moment geen leden meer zijn, geen mensen meer zijn, dan houdt het op.
3: Dan houdt het op.
2: We hebben ook contact, we hebben natuurlijk contact, maar we spreken ook natuurlijk met onze dirigenten. Kijk, die willen ook een bepaald soort kwaliteit leveren. En we zijn geen professionals, Maar het mag niet zo zijn dat als wij ergens zingen, dat de mensen denken, oh jee, wat staat daar nou allemaal? Hè? Ja. Dat zou een reden kunnen zijn, maar ik hoop dat dat niet gebeurt. Om te zeggen, jongens, we stoppen ermee. Ja. Maar daar denken we nou nog niet aan. We willen gewoon nog door. En met het aantal leden die we via deze oproep krijgen, zijn we heel blij.
1: Ja.
2: Ik ga het tenminste vanuit dat de mensen komen.
1: Ja, we zullen het zien. Hè? Ja, kortom, ik ga het nog één keer proberen. Wil je zingen en zing dan mee. Kom dan elke donderdagavond of kan het iets één keer op een donderdagavond.
3: Ja.
1: Naar de Open Hofkerk aan de Schilpanstraat in Hendrikie de Wambacht.
3: Ja. En er ligt voor de bezoekers dan een cd klaar. Dus komen ze niet terug, mogen ze die cd toch houden.
1: Ja, dat is fijn.
3: Ja. Dus, een welkomstgeschenk.
1: Dat is hartstikke mooi. Ja. Dank jullie wel dat jullie hier waren.
3: Graag gedaan.
1: Veel succes.
2: Bedankt voor je tijd.
1: Geen enkel probleem. En dan gaan we

Rijkswaterstaat vernieuwt het asfalt op de N915 tussen de kruising Noordeinde en de aansluiting van Hendrikje Wambacht van de A15. Die werkzaamheden vinden plaats tijdens een lange weekendafsluiting voor het autoverkeer, namelijk van 28 mei 9 uur 's avonds tot maandag 1 juni 5 uur 's ochtends. Ja, de N915 is deze periode dicht richting de A15 en de eerste en de laatste nacht is de weg ook weer dicht richting het Hendrikje Wambacht. Hou rekening met extra drukte om de omleidingsroutes die aangegeven zijn. Daar kan het natuurlijk extra druk zijn. Houd in de gaten dus donderdag 28 mei 9 uur 's avonds. Daar gaat die weg dicht. En 1 juni 5 uur 's ochtends gaat die weg weer open.

0: Bijna is het zover, want over een paar dagen dan gaat de avondvierdaagse in de Ridderkerk van start in het jaar 2026 natuurlijk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni trekken ongeveer 2250 wandelaars meer 4 avonden door de verschillende wijken van de Ridderkerk voor een sportieve en gezellige traditie. Er wordt gestart vanaf veld 3 van sportvereniging Slikkerveer en de organisatie zorgt natuurlijk voor een duidelijke en feestelijke startplek waar zowel de groepen als de individuele lopers elke avond vanaf 6:30 kunnen beginnen aan de route. Wie zich nog niet heeft aangemeld, die kan het nog steeds doen. Individuele lopers kunnen zich tot en met 30 mei inschrijven op de site van de Avondvierdaagse. Dat is www.avondvierdaagse-ridderkerk.nl. En op de eerste dag van de Avondvierdaagse, maandag 1 juni, ontvangen zij een persoonlijke startkaart waarmee zij alle 4 avonden kunnen meeluisteren. De Avondvierdaagse staat garant voor 4 dagen wandelplezier natuurlijk. En op de laatste avond worden de deelnemers feestelijk onthaald tijdens de traditionele intocht. Familie, vrienden en andere belangstellingen zijn van harte welkom om de wandelaars aan te moedigen en binnen te halen. Dat dus allemaal binnenkort in het Ridderkerkse. Zie je een hele lange stoet mensen voorbij lopen. Dat betekent dat de Avondvierdaagse weer van start is gegaan. Maar eerst krijgen we natuurlijk Pinksteren. En met Pinksteren dan wordt er altijd van alles georganiseerd. Zo ook bij het Huis ten Donk. Aan de telefoon hebben we Anja de Geus. Anja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Pinksterweekend op Huis ten Donk.
1: Ja.
0: Ja, wat mooi.
1: Dag van het Kasteel. En ja. ik heb het al een paar keer eerder mogen uitleggen. Dag van het Kasteel is een landelijk iets. Ja. En er staan alle kastelen en buitenplaatsen eigenlijk in de picture. Zoals een soort vaderdag en moederdag.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk superleuk om daar als Huis ten Donk aan mee te doen. En de Dag van het Kasteel is een officiële organisatie. En die geven altijd ieder jaar een thema mee. En dit jaar is het thema liefde.
0: Wat een mooi thema.
1: Ja, dat is een mooi thema. En daar kan je ook best wel heel veel mee. En we beginnen 's ochtends om 8:00 al met liefde voor jezelf door een klankschalensessie. Dat is echt een bijzondere belevenis, want dan lig je op de grond en dan gaat iemand die dat kan, die gaat met klankschalen werken. En dan hoor je die trillingen eigenlijk helemaal door heel je lichaam heen gaan.
0: Ja.
1: Dat is al een bijzonder leuke ervaring om mee te maken.
0: Dat is op de zondag.
1: Dat wordt gedaan in het park. Het is natuurlijk prachtig weer, dus superleuk.
0: Dat is op zondag, dat is op zondag toch, Anja?
1: Nee, maandag.
0: Op maandag, oké. Okay, ja.
1: Ja, op maandagochtend is dat. En om en daarna hebben we ontbijt en daarna met degene die daar aan meegedaan hebben. En dan is er om 10:30 is er een yin-yoga-sessie.
0: Ja.
1: En om 10:00 starten we een natuurwandeling met onder leiding van Aart van Dracht. Nou, ik denk dat ik Aart van Dracht niet meer hoef te introduceren in de Ridderkerk. Nee, hij weet natuurlijk van alles.
0: Ja.
1: Hij is ook al aan Huis ten Donkse wat 40 jaar verbonden. Dus dat is ook op zich hartstikke leuk.
0: Mm-hmm.
1: En om 12:30 hebben we een buitenlunch. En dan komt een chef-kok, die komt een prachtige menu maken voor ons. En dan zitten we aan lange tafels, Franse muziek op de achtergrond. Ja, het wordt allemaal mooi ingedekt. En gewoon heel bijzonder is dat altijd om mee te mogen maken.
0: Ja.
1: En we hebben om 1:00, om 2:00 en om 3:00 een klein mini-concertje van 30 minuten de stage. Van met een harpist en een fluitist bij het kinderspeelhuisje in het bos. Als je dan door het bos loopt of wandelt, dan hoor je die muziek van alle kanten. Dat is op zich ook al een mooie ervaring. En dan zijn er nog rondleidingen. Dat is een beetje het programma van tweede Pinksterdag.
0: Ja.
1: En de eerste Pinksterdag hebben we om 16:00 een concert.
0: Oké. Okay.
1: En het concert staat ook in het teken van liefde. Ja, daar moest ik eigenlijk mee beginnen. Liefde voor jezelf was de yoga.
0: Ja.
1: Liefde voor bourgondisch eten, dat is de lunch.
0: Ja.
1: En liefde voor de natuur is de wandeling met Aart van Dracht. En dan liefde voor de muziek, de muzikale wandeling, dat is ook weer zo ontstaan.
0: Ja, wat een mooi programma hebben jullie samengesteld.
1: Ja, ik vind het zelf ook leuk. En er komt veel belangstelling voor. Sommige elementen zijn al uitverkocht. Daar zijn we ook blij om. We merken ook dat het ook steeds meer gaat leven, de betrokkenheid van de inwoners van Ridderkerk. En daar zijn we eigenlijk ontzettend blij om. Want dit is een buitenplaats en het is de bedoeling, ja, dat iedereen een beetje het Huis ten Donk omarmt en dat we met z'n allen zorgen dat het huis in stand blijft.
0: Ja, want uiteindelijk, we kijken er allemaal naar. Tegenwoordig wat vaker, hè? Want ja, we staan wat vaker bij jullie voor de deur even stil. Zeg maar, als je moet wachten op het verkeer, maar ook dat wordt opgelost. Dat is weer een heel ander, verhaal. Zien er steeds meer mensen het belang of het mooie van het huis?
1: Ja, zeker. Zeker als ze hier binnen zijn. Ja, dat merken wij echt. We hebben nu ook maandelijkse rondleidingen. Iedere laatste zaterdag van de maand organiseren we rondleidingen. En die zitten nagenoeg altijd allemaal vol. Daar zijn we 4 maanden geleden mee begonnen. En dat is voor ons ook een leuke ervaring dat het dorp het ook zo goed oppakt.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk allemaal mooi. Ja, alles is een heleboel is te lezen bij jullie op de website?
1: Ja. Ja, buitenplaats het Huis ten Donk. We hebben een nieuwe website, die ziet er ook veel beter uit. En daar zijn we ook ontzettend blij mee. Ja, we werken hier met 50, 60 vrijwilligers om alles draaiende te houden. En we kunnen er eigenlijk nog steeds meer vrijwilligers bij gebruiken.
0: Oh, dus zelfs dat nog? Dus als je denkt van nou,
1: mensen bepaalde, mogen allemaal een mailtje sturen naar ontvangen@huisdendonk.nl.
0: Ja.
1: En dan worden ze uitgenodigd voor een gesprek. En dan gaan we met ze om de tafel zitten en dan kijken we waar hun talenten liggen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is wel een beetje een oudere groep, maar ook jongeren zijn welkom natuurlijk.
0: Ik denk juist.
1: Ja, juist. Ja,
0: ja want we hebben het wel eens meer
1: over. Die in huis werken, die worden ook op... we hebben ook al vaker uitgelegd, maar die worden op universitair niveau geschoold.
0: Mm-hmm.
1: Opgeleid.
0: Ja, het is niet zomaar dat je denkt van...
1: Het is niet... We hadden vroeger niet allemaal van die schoonmaakmiddelen en het moet goed blijven. Dat heet good housekeeping.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het was uitgelegd dat de gouden of de vergulde onderdelen niet met schoonmaakmiddelen gepoetst worden, maar met metallicpoeder. Of met een bepaald soort poeder waardoor het minder slijt.
1: Ja.
0: Een simpel voorbeeld, maar ja, wie zou erop gekomen zijn?
1: Ja.
0: Ja, dat zijn zo eenmaal zoals het is. Maar goed, als je daar eens naar wil kijken, dat kan.
1: Ja.
0: Moet je je voor al die sessies nog aanmelden? Kan dat?
1: Ja, je kan je alleen maar aanmelden en reserveren ervoor. Voor die natuurwandeling, daar hebben we best wel veel plekken. Kunnen we veel mensen hebben. En daar vragen we gewoon de intrede voor het bos voor. Dat is €2 per persoon. Dus daar is, daar is echt capaciteit genoeg voor.
0: Oké. En voor de rest lekker gewoon genieten van de Pinksterweekend.
1: Zo is het.
0: Dus zo. Ja, Anja, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. En ik wil jullie allemaal heel veel succes wensen.
0: En heel fijn weekend voor de boeg, Anja.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Ja.

En zo komen we richting het einde van uur nummer 1 van het programma Prettig Weekend. Strakjes na het nieuws, de boodschappen en de reclames van 11 uur zijn we graag bij u terug voor uur 2 van Prettig Weekend. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie.

0: Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je ongeveer een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso een kwartier oponthoud. Dus beter is het om de omleidingsroute via de ring van Rotterdam te volgen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Lieve luisteraars, welkom in het tweede uur van het programma Prettig Weekend. Je weet wel, het wekelijkse informatieve programma op zaterdagmorgen bij jouw lokale omroepen Atos RTV en RTV Ridderkerk. Ja, we gaan wat hebben. Franny de Wit is weer eens een keertje aangeschoven. Franny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lang geleden hebben we elkaar gesproken.
1: Ja, het is wel even geleden. Ja. Fijn dat ik weer aanwezig mocht zijn.
0: Ja, maar dat mag altijd. Ja. Ja, dat, maar dat weet je. Ja, dat weten we van elkaar. Dus ja. Dat is prima. Ja, de activiteiten van de Rijer Heem.
1: Ja.
0: Ja, het worden er steeds meer volgens mij.
1: Het worden er steeds meer. Ja, ja. Dat klopt. Ja. 28 mei volgende week hebben we een terrasmiddag.
0: Ja.
1: Dan komt Wilde Brouwer. Dus dat is een muzikale middag. En ja, als het weer goed is, gaan we dat in de tuin van Rijer Heem doen. We hebben natuurlijk een prachtige tuin. En bij minder weer, nou, dan verkassen we gewoon naar binnen. Dat is gelukkig altijd makkelijk natuurlijk. Dan gaan we naar het ontmoetingsplein. Dus ja. Dus ja, dat belooft een gezellige middag te worden.
0: Ja, dat is de 28ste.
1: Dat is de 28ste, ja.
0: Ik hoop een beetje aardig weer is.
1: Ja, het ziet er nog wel aardig uit volgens mij. Dus dat zou wel leuk zijn om dat buiten te doen.
0: Ja, ja. En dan?
1: Dan heb ik vrijdagochtend de 29ste een themabijeenkomst. En dat gaat over een zinvolle dag. Dat is echt voor wijkbuurtbewoners, voor Ridderkerkers in het algemeen. Wel een beetje vroeger was het 55 plus, maar dat verschuift natuurlijk ook wel bij ons. Zie je dat met dat soort dingen. Maar gewoon de mensen die moeten natuurlijk zo lang thuis blijven wonen. Dus dan gaan we vertellen over de dagbesteding, wat erin mogelijk is. IOT, individuele ondersteuning thuis, is er natuurlijk ook. Biedt Aafje aan, dus die komen ook wat vertellen. En over onze activiteiten van het ontmoetingsplein gaan we dan eventjes promoten.
0: Zo maar
1: van,
0: is het nou niet zo simpelweg dat als je een zinvolle dag wil, dat je die gewoon zelf kan invullen?
1: Ja, maar sommige mensen lukt dat echt niet. En soms mensen, als ze nu geheugenproblemen en dat soort dingen hebben, dan hebben ze gewoon een stukje ondersteuning nodig. Dus dat gaan we die ochtend ook vertellen. Dat je je daar niet voor hoeft te schamen, maar dat er gewoon is en die mogelijkheden. En dat je gewoon onder de mensen kan zijn. Mm-hmm. Ook een stukje eenzaamheid zien we natuurlijk ook in Ridderkerken. Eén tegen eenzaamheid, dat is gewoon heel belangrijk. Want die lopen er genoeg en die zijn er genoeg. Dus daar moeten we echt wat mee doen. Dus daar doen we ons steentje aan bijdragen.
0: Ja, dat is de 29ste.
1: Ja,
0: begint om 10 uur aanmelden.
1: Nee, hoeft niet.
0: Gewoon
1: binnenlopen. Kan je gewoon binnenlopen. Koffie staat klaar. Dus nee, dat hoeft niet. Nee.
0: Helemaal goed. En dan staat dus een leuke, maar probeer. Zie volgend vel. dus volgende bladzijde. Bruin Café in het ontmoetingsplein.
1: Ja, 30 mei is het Bruin Café. Ja, dat is elke maand is dat één keer. Dat is gewoon een gezellige middag, een hapje, drankje. Mensen kunnen een spelletje doen, maar uit ervaring is dat meestal niet gebeurt. Mensen gaan gewoon gezellig met elkaar aan tafel zitten. Praatje maken, zoeken contacten met elkaar. En dan, dat loopt altijd vanzelf.
0: Wat is er eigenlijk nooit? Er is eigenlijk altijd wel wat te doen bij jullie, hè?
1: Iedere dag. Ja. Van maandag tot en met vrijdag sowieso een ochtend- en middagprogramma. En op zaterdag dan Bruin Café één keer in de zoveel tijd. We hadden vorige week de voorjaarsmarkt, dus er is eigenlijk altijd wat te doen, ja.
0: Mensen zijn er tevreden over.
1: Dat mag ik wel hopen. Ja. Je kunt altijd dingen veranderen natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, soms zie je ook wel eens aan de doelgroep dat je een activiteit onder de loep moet nemen van, is dit nog wel voor onze bewoners of voor buurt, of moeten we daar toch iets anders mee? We organiseren natuurlijk ook wel eens iets wat echt alleen voor buurt is. Ja. En met Paas hebben we een high-tier georganiseerd alleen voor buurt. Want je merkt toch dat er dan ook een andere doelgroep eens een keertje naar binnen komt. En dat is ook soms ook wel eens belangrijk.
0: Ja, maar dat zijn jullie volgende inwoners.
1: Ja, dat kan. Daarom. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Dus, en soms is het voor mensen ook heel. Dan zien ze gewoon hun toekomstbeeld. Hè, dat ze natuurlijk. Dus dan kan het soms ook wel eens belemmerend zijn om toch over die drempel te komen.
0: Die snap ik wel een beetje.
1: Ja, want als je dan bij ons binnenkomt, denken mensen toch, het is een soort van bejaardenhuis, verzorgingshuis.
0: Het is je laatste woning.
1: Het is je laatste woning. En dan kom je daar binnen en moet het daar dan. En ja, je ziet vaak ook dat mensen toch wel opfleuren. Want dan zien ze weer oude bekenden. Gaan ze aan tafel zitten met zo'n Bruin Café. En dan is dat gewoon gezellig. Maar je moet wel die drempel over.
0: Ja.
1: Dus ja, dat kan soms lastig zijn.
0: Omdat je niet meer thuis kan zijn?
1: Ja, dat is gewoon soms natuurlijk zo. Ja. Dus soms is die stap gewoon nodig.
0: Ja, maar worden jullie inwoners dan nou ouder en ouder en ouder? Of komen ze later binnen?
1: Ze komen wel wat later binnen, ja. Je indicatie moet tegenwoordig natuurlijk, je moet wel heel wat mankeren. Ik zeg altijd, mijn oma was 65, die ging naar de Riedenborg toe. Dat komt toen gewoon. Ik bedoel, dat is nu allemaal
0: niet meer. Ja, maar toen heette er nog een bejaardenhuis.
1: Ja, dat is nu allemaal al niet meer. Dus je moet natuurlijk je indicatie. En dan is er thuis vaak al heel veel aan de hand en heel veel geprobeerd. En zorg ingezet. En dan, soms lukt dat dan gewoon niet meer. Dan komen ze gewoon toch naar ons toe.
0: Ja.
1: Dus dan.
0: En dan fleuren ze weer op.
1: Ja, meestal wel, want dan komen ze weer naar beneden. Komen ze in het ontmoetingsplein, kopje koffie met elkaar. En dan, ja, en bij de een duurt dat wat langer dan de ander. De een komt naar beneden en die gaat de hele dag niet meer naar boven. En de volgende vindt het gewoon ook heerlijk om op hun appartement te zijn. En dat mag gewoon natuurlijk.
0: Ja, er is niks mis mee.
1: Er is niks mis mee. Nee hoor, er is niks mis mee.
0: Nee.
1: Dus ze krijgen iedere week een weekoverzicht. Daar staan alle activiteiten op. Ja, daar kunnen ze aansluiten. En dan de een kijkt wel en de ander die halen we op. Die het niet meer helemaal weet. Dus dan lopen we even langs de kamers. En dan kom je naar beneden en dan loopt dat gewoon. Want je weet gewoon bij welke activiteit welke bewoner vaak toch wel aanwezig is.
0: Ja, precies. Ja, dus, ja. En, ja. En de nieuwe, die zoeken het. Die komen vanzelf weer weg.
1: Daar gaan we mee in gesprek wat ze willen.
0: Ja, hebben jullie nog genoeg vrijwilligers?
1: Nou, die kunnen we altijd gebruiken natuurlijk. Vrijwilligers zijn altijd welkom. En zeker voor 11 juni gaan we de Kom mee naar buitendag organiseren. Middag is dat. Dat is een soort speurtocht. Doen we dan door de wijk heen. Dan gaan we met de bewoners. En dan willen we eigenlijk zoveel mogelijk bewoners uit de rijreep naar buiten hebben.
0: Ja.
1: Dus als daar mensen zijn...
0: Dat klinkt ambitieus.
1: Ja, dat is altijd toch wel heel erg leuk. Ja. Dan hebben we heel veel vrijwilligers nu nodig... die met natuurlijk een bewoner even naar buiten gaan. De een loopt nog met een rollator. Maar er zijn er ook heel veel in een rolstoel. Dat is geen uren lopen. Dat is, ik denk dat het een 2-3 kilometer is. Het is maar een klein stukje. Maar dan moeten ze onderweg wat opdrachten doen. En als ze terugkomen, dan is in de tuin bij goed weer... en anders binnen is het Chanticor Rotterdam... Zeg ik het goed? Ja, die repeteert tegenwoordig bij ons. Moet even nadenken. Chanticor Rotterdam, die zingen dan bij ons die middag. Dus dat wordt ook weer een gezellige middag.
0: Ja, 11 juni.
1: Ja, ja. En dan is de vis volgens mij kibbelingen en haring.
0: Oeh, ja. dat is 11 juni. Dus kunnen mensen zich daar zomaar voor aanschrijven? Zijn het alleen voor inwoners?
1: Als je aan wil melden als vrijwilliger, kan je gewoon...
0: Nee, ik bedoel, om mee te doen aan die...
1: Ja, dat is even de vraag. Dat moeten we even kijken. Dan kunnen wat wijkbewoners natuurlijk aansluiten. Maar in principe is het natuurlijk dat bewoners en vrijwilligers sluiten daar natuurlijk allemaal aan. Dus dan is het vaak natuurlijk al een volle bak. Dus, maar goed, dat loopt altijd vanzelf.
0: Dat komt vanzelf goed.
1: Ja. Goed, en dan hebben we onze wandelvierdaagse nog, hè?
0: Ja, precies.
1: 29 juni gaan we 4 middagen lopen.
0: Ja.
1: En dat is een combinatie met de SER. Anjerhuis, Jasmijnhuis en de Riedenborg. En ieder vertrekt vanaf zijn eigen punt. En ook daar kunnen we natuurlijk vrijwilligers voor gebruiken om 4 middagen...
0: Even met iemand mee te lopen.
1: Ja, iemand mee te lopen. Maar kan je 1 middag, dan is dat ook prima. Hè? Ik bedoel, het college loopt ook ieder jaar met ons mee. En ik zag de toezegging alweer binnen. Die lopen bijvoorbeeld op dinsdagmiddag mee. Ik bedoel, die lopen ook geen 4 middagen mee. Dus dat is gewoon leuk. Iemand 1 middag een gezellige middag... te geven is ook al waardevol natuurlijk.
0: Ja, het is de avond vierdaagse, maar het is dan de middag.
1: Ja, s'avonds is dat voor bewoners gewoon niet meer te doen.
0: Nee.
1: Dan wordt het te laat en je zit met vervoer en nu gaat iedereen vanaf zijn eigen locatie en dan onderweg kom je elkaar tegen en dan is dat gewoon hartstikke leuk.
0: Ja,
1: precies. Een keertje bij de kinderboerderij, een keertje Plein Oost en dan gezamenlijk wat drinken. Dus dat is gewoon altijd erg leuk.
0: Ja.
1: Dat is echt een feestje 4 middagen.
0: Dat is een lekker druk programma.
1: Dat is heel, ja.
0: Ja, en daarnaast vakantie?
1: Ik heb nu vakantie, dus nee, dan is het geen vakantie. Want dan gaan we ook nog verder gewoon met onze zomeractiviteiten.
0: Precies,
1: we
0: zullen het later nog wel eens een keer over.
1: Heb ik net aan Wendy gevraagd om een nieuwe afspraak te plannen voor de zomeractiviteiten.
0: Dat komt helemaal goed. Leuk dat je er was.
1: Ja, vond het erg leuk weer.
0: Heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En een mooi weekend.
1: Hetzelfde.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Dat er niet alleen maar van alles en nog wat gebeurt in en rondom de verzorgingshuizen, et cetera. Dat is bijvoorbeeld zo aan de Oosterparkweg, is dat zo. Want daar er staat een heel mooi toernooi op de rit. Bij de Ridderkerkse Midget of Minigolf Club, de Hol Ridders. En wij waren daar aanwezig. Op een lekkere vrijdagavond zitten we lekker mooi in de schaduw bij de Hol Ridders. Toch, Henny?
2: Ja, dat klopt. We zitten hier de schaduw, of de zon is dan achter mij nou. Dus in het terrasje hebben we nou de schaduw. S'ochtends hebben we de zon volop. Ja, en dan is die bloedheet. Als het zeker zomers is 25 graden wordt, is het hier ook 35 graden.
1: Ja, dat was toch heerlijk, toch?
2: Ja, maar als het zo warm wordt, dan ga je wel zweten.
1: Ja, dat is niet de reden waarom we hier zijn. Het is gezellig, daar gaat het niet om. Dat is niet de reden waarom we hier zijn. Want 30 en 31 mei, best iets groots. Ja.
2: Dan zijn de combiwedstrijden van Nederland. De Nederlands kampioenschappen combi. En dat houdt in, dan gaan ze eerst op de korte baan spelen. Klaar zijn, gaan ze aan de lange baan. Nog een keer korte baan, lange baan, een keer korte baan. En dan de zondag gaan ze eerst lang beginnen. Korte baan en dan dat doe ik 5 keer weer. Dus. En dan alle punten bij elkaar. Wie de minste punten heeft, is Nederlands kampioen.
1: Ja, hoe komt het Nederlands kampioenschap bij de Hol Ridders terecht?
2: Nou, omdat we wedstrijdbaan hebben. En wij zijn, mag niet opscheppen, een van onze beste banen van Nederland.
1: Nou, mag je trots op zijn, hoor.
2: Ja, daar zijn we ook trots op. En ook omdat natuurlijk wij lang en kort in één communicatie hebben. Kijk, ergens anders hebben ze maar één baan, of lang of kort. En dan moeten ze naar een ander terrein om daar weer lang of kort te spelen.
1: Daar praat je dan heel makkelijk over. Lang, kort, combi, die snappen we het verschil tussen lang en kort. Maar voor de mensen die dan denken van, ja, ik ga daar gewoon een keertje naartoe en dan sla ik met zo'n stok tegen zo'n balletje. En wat het is, dat is het dan wel weer. Maar wat is nou lang en wat is nou kort?
2: De lange baan die is 12 meter lang. Dus meestal is dat de betonbaan. En de korte baan, dan zijn meestal platen die dan ook verwisseld omgelegd zijn te worden. En dan mag je ook niet staan. En die zijn 6 meter.
1: Dus dat mag je wel of niet
2: op? Niet op staan. Kijk, de betonbaan kan je gewoon overheen lopen. Maar de korte baan is meestal met platen. Dat kan ook verlegd worden naar andere dingen. Want we hebben ook in Putten hebben ze een hele grote hal. En dan leggen ze wel eens winters de korte baan neer. Dus wordt voor 2 dagen voor het weekend kort neergelegd. En ja, wij hebben natuurlijk tekort en lang. Dus we kunnen hier die combi op één terrein spelen in één weekend.
1: Ja, verschil tussen, als je nou, het is radio, dus we moeten het een klein beetje uitleggen. Ja. Als je de korte banen, als we die zien, dan zit vol met hobbeltjes en kuiltjes en bochtjes.
2: Gewoon, ze hebben 18 verschillende hindernissen. En die zijn dan door de bond gegeven hoe ze moeten wezen. De een is een hobbeltje op en dan twee hobbeltjes. Er is een baan, er zit één hobbeltje, er zit een gat bovenin. Dus dan moet je bovenin de balletje zien te krijgen. Ja, het zijn verschillende hindernissen, noemen we dat dan.
1: Ja, dat mag je zeggen, hindernissen. Want, en dan mag je ook nog eens een keer niet op die baan staan.
2: We hebben ook een loop en je mag er niet op staan. Dus je moet naast de baan slaan. Ja, en dan hopen dat ze in het gaatje komen.
1: Ja, dat is niet hopen, toch, voor die mensen die gaan komen.
2: De echte golfers, die weten waar ze hoe ze moeten slaan. Ja. Maar zoals wij, ik ook zeg maar, ik ben ook geen echte golfer. Die doet wel 3 keer, 4 keer over. Dat die dan eindelijk in het putje zit.
1: Ja. Nederlands kampioenschap, hoeveel mensen gaan er meedoen?
2: Aanstaande weekend hebben we gehoord zo rond de 45.
1: Maar er zijn er 45, ook amateur golfers?
2: Nee, er zijn echte golfers. Die komen, komen uit Leeuwarden, Drachten, Appelscha, Alsmeer, Heer Hugo Waard. En dan kun je zelf inschrijven of je mee wilt doen, ja of nee.
1: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand zomaar kan inschrijven.
2: Jawel, als je sporter bent bij ons in de bond, dan kun je gewoon inschrijven, kun je gewoon meedoen. Ik mag niet meedoen, want ik ben gewoon normaal lid. Vanwege omdat ik in het bestuur zit. Maar iemand die gewoon als sporter ingeschreven staat, die betaalt ook meer dan ik. Die mag altijd alle wedstrijden meedoen van de bond.
1: Dus je ziet hele rare dingen waarschijnlijk. Hele goede tegen wat minder goede.
2: Ja, tuurlijk. Er zijn erbij die natuurlijk heel goed spelen. Zoals mijn oudste zoon, die slaat hier afgelopen zondag ook weer 23. Ja, als ik mocht gaan golven, kom ik met 60 punten terug. Snap je?
1: Ja, die snap ik denk ik wel een klein beetje. Ik ken dat gevoel trouwens. Ja. Dat is denk ik wederzijds. 45 mensen die hierheen komen. Bondsvertegenwoordigers?
2: Bond?
3: Ja, mensen van de bond die dat allemaal regelen?
2: Ja, de bond regelt dit, ja. Die hebben ook de spullen nodig bij om te schrijven. Ja, en voor de rest moeten wij dan maar doen natuurlijk. Dan kunnen ze bij ons wat drinken. Ze kunnen ja, hier lekker op het terrasje gaan zitten om uit te rusten. Dus ja. Maar de bond die regelt het. Die maakt ook de bond, die maakt ook de datum bekend.
1: Ja, als je dat eventjes opzoekt, dan kan je dat bij de Nederlandse bond kan, ja. Dat, kan je dat terugvinden allemaal. Ja. Ja, dat is wel interessant, want nu is het lekker warm. Ja. Het is ook wel eens minder lekker warm.
2: Ja, kijk, we hopen natuurlijk dat het zo blijft zoals is. Want afgelopen zondag gaan we natuurlijk de Nederlandse kampioenschappen gewoon. Waar dan de teams mee spelen. Ja, ze waren om 8 uur waren ze klaar. Om dan zo'n 4 uur begon het storten hier ook. En dan moesten ze één ronde doen. Dus ja, wachten tot het droog wordt. En dan ben je laat thuis.
1: Ja, dat is yeah, part of the game. Hè? Als je buiten speelt.
2: Ja, ja als het al 's ochtends regent, dan ga je later beginnen natuurlijk. Want ja, met regen kun je golven. Dan blijft het balletje, dat rol niet. Ja, en als het dan droog is, gauw die banen droog trekken met de trekker. En proberen ze snel mogelijk weer te gaan verder gaan.
1: Ja, maar verandert die baan dan ook dan niet van kwaliteit of van gedrag?
2: Ja, kijk, zelfs met de warmte wordt het, dan krijg je aan de balletje al.
1: Sorry, ander balletje?
2: Ander balletje pakken ze dan al. Als het warmer wordt, dan pakken ze al een ander balletje. Want dan moet ze een balletje hebben die tegen warmte kan.
1: Ja, ja. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar als ik bij de holridders een balletje ga halen, dan krijg ik een balletje.
2: Ja,
1: ik
2: krijg een balletje. En die kan je alle banen mee slaan. Maar dat is logisch natuurlijk.
1: Ja, maar de mensen die echt meegaan voor de winst, zullen we zeggen.
2: Ja, die hebben echt veel ballen bij. Dus voor elke baan hebben ze sowieso een andere bal. De ene stuit harder dan de andere. De ene is hard, de andere is zacht. Maar dat is natuurlijk... Dan moet je sporten voor worden en dan ga je dat leren.
1: Maar dat betekent dat die mensen die kennen deze baan?
2: Ja, tuurlijk, ja. Ja. Deze gasten komen al jaren komen ze hier natuurlijk. Er zijn al mensen die ze bellen mij op, ken ik van de week een keer extra komen trainen. En dan doe ik de poort open en dan gaan ze lekker trainen. Noemen we dat dan?
1: Ja, trainen. Maar is dat dan gesloten voor de mensen die zo eens spontaan aankomen waaien? Nou, door de week heb ik het
2: door
1: over.
2: De week, ja. Wij zijn natuurlijk woensdag wel open voor iedereen. Zaterdag en zondag. Maar net zoals aankomende... Vrijdag is hij eigenlijk open voor de mensen die dan... Want is normaal dicht, dus dan blijft hij op de site ook dicht staan. Alleen die gasten komen wel trainen, want ja, die willen gewoon een dag van tevoren al... Ja, weer eventjes kijken hoe de banen erbij leggen.
1: Hoe het voelt is aanstaande vrijdag, dat praten we over de 29e ja. mei. Als je dan de top van Nederland wil zien, dan moet je hier zijn?
2: Ja, dan moet je eigenlijk het weekend al. Als je het weekend dan, het is mooi weer, kom lekker gewoon gezellig een bakje doen. En praat ook met de mensen. Dan weet je ook een beetje hoe het in de steel zit.
1: Ja, want dat kan gewoon. Je kan gewoon hier komen kijken.
2: Je kan gewoon komen kijken. Geen probleem. De poort is open. Het terras is open. Kantine is open. Ik zit achter de bar. En koffie is klaar. Dus...
1: Ja, kan niet missen natuurlijk. Nee, in principe niet missen. Voor de sporters. Wanneer gaan de wedstrijden los?
2: Nou, als het goed is, beginnen ze om 9:30. Ja, en dan moeten ze 5 keer spelen. Dus is 5 uur, 5:30 zijn ze klaar.
1: Dat is toch lang nog?
2: Ja, ze moeten 5 keer over de baan heen.
1: Maar als je dat in 20 slagen doet, zeg maar, dan...
2: Ja, dus minder dat je slaat, dus sneller zijn ze klaar. En dan zijn er, kijk, als wij met z'n vieren erop zouden gaan, als recreant... Dan moet je ervan uitgaan dat je deze grote baan, dan zit je 1,5 uur. Omdat wij 7, 8 keer... Te slaan.
1: Ja, als je dat al haalde.
2: Ja. Ja, maar het is in principe 6 keer slaan, 7 schrijven.
1: Ja oké. Okay. Anders komt er nooit een eind aan.
2: De regelt is eigenlijk. Maar ja. Deze mensen die dan zeg maar, voor de sporter hebben, zeg maar, ja, die 1 of 2 keer slaan ze erin. En als ze dan 18 banen, ze hebben 10 keer 1. Ja, dat gaat sneller als 10 keer 6.
1: Ja, dat is uiteraard dadelijk aan. Ja, aanstaand weekend, dus lekker naar de holridders komen. Ja. De toegang is gewoon gratis, toch?
2: Toegang is gratis en de koffie is er klaar. De andere dingen zijn lekker koud. Dus cola, sinaas, biertje. En je kan gewoon lekker komen vragen hier. Lekker zitten. En gewoon gezellig zijn.
1: Ja, en dan kan je tenminste even zien hoe het wel moet.
2: Ja, dan kun je gewoon... Je mag ook eventjes dan over de baan daarin lopen. Daarin. Kun je gewoon kijken hoe ze spelen.
1: Hartstikke fijn is dat. De aanstaand weekend dus. Ja. Naar de holridders. Gezellig aan de Oosterparkweg. Jullie weten vast allemaal wel waar het natuurlijk te vinden is. Toegang is gratis. En als je dan de top van Nederland wil zien in het Midget Golf, ben je van harte welkom.
2: De echte top komt, de beste van Nederland.
3: plastic.
2: Misschien, ja, misschien komt er nog. Nee, dat waarschijnlijk mag niet komen. Maar vorig weekend was er nog eentje. Ik kwam uit Duitsland. Die speelt in Apscha. En dat is een Duitser. Die was er ook nog dus. Ja, misschien die, dat hij er ook weer is.
3: Maar die mag toch niet mee naar het Nederlands kampioenschap?
2: Ja, als jij in Apscha lid is, wel.
3: Ah, oké. Okay. Nou, dat kan dus ook allemaal. Het is ingewikkelder dan je denkt.
2: Nee, ja, het is heel complex soms hoor. Maar als jij natuurlijk lid bent in een Nederlandse vereniging. Datzelfde natuurlijk. Als jij bij een voetbalvereniging. Een buitenlander mag ook, een voetbalvereniging mag dan ook overal spelen.
3: Ja, uiteraard. Dus. Nou, in ieder geval afsluitend voor dit gesprekje, dankjewel. Aanstaand weekend nogmaals. We komen naar de Oosterparkweg, naar de Holridders. Voor het Nederlands kampioenschappen combi
2: Mitchenkoff.

0: Het is vandaag zaterdag 23 mei. Voor degene die het misschien op maandagavond terugluisteren. Deze uitzending is natuurlijk gemaakt op zaterdagavond. Of op zaterdagmorgen. En traditiegebouw is er dan ook de Pinkstermarkt. Nou, dat kan natuurlijk niet anders. Of we gaan daar heen. We zoeken onze verslaggevers op. En die sturen we over die Pinkstermarkt heen. En vandaag is dat Ron in het Hout. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Goedemorgen.
1: Ja, het is heel druk.
0: Ja?
1: Maar mijn aandacht werd getrokken door een redelijk grote kraam. En daar staat met grote koeienletters op Mystery Bag.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dan weet jij dat ik even op onderzoek uitga om te kijken hoe dat nou precies zit.
0: En hoe zit dat nou precies?
1: Nou dat gaan we even vragen aan Fleur. Die zit hier bij me. Die zit hier bij die samen. En Thijs die is nu druk bezig. Fleur, ja. Mystery Bag. Ga hem eens even uitleggen.
2: We verkopen Mystery Bags. En dat is dus eigenlijk blindverkoop. Dus mensen weten niet wat erin zit. We hebben verschillende categorieën. We hebben sieradentassen, kindertassen, 18-plus tassen. En 18-plus moet je denken aan Easy Toys, sieraden, My Jewelry. En het loopt heel hard.
1: Hoe ben je nou in godsnaam tot dit idee gekomen?
2: Het is grappig, want het is nu wel een beetje een trend. En heel veel mensen die dan bijvoorbeeld sieraden verkopen, die hebben dan een klein stukje met dingetjes waar ze niet van af kunnen komen, doen ze in tassen. En dat zag ik vorig jaar. En dat liep dus heel erg goed. En toen dacht ik, waarom doen we niet gewoon een kraam van 8 meter met alleen maar mystery bags?
1: Ja, en we hadden net even een gesprekje en dan kom je daarvoor uit Limburg gereden nogal eens.
2: Ja, we gaan heel Nederland door. We staan morgen in Haren, maandag staan we in boven Karspel. Zeeland staan we, Limburg, Friesland.
1: Ja, nou Thijs staat erin. Dus Thijs, ik kan me voorstellen als dan 's ochtends vroeg die wegloopt.
3: Ja.
1: Dan denk je bij je eigen, waarom doen we dit ook weer? Oh ja, omdat we het leuk vinden. Zoiets, toch?
3: Ja, we vinden het sowieso leuk. Vroeg opstaan vinden we in principe ook geen probleem meer. En we hebben wel overal slaapadresjes. Dus we hoeven niet altijd uit Limburg te komen, gelukkig. Dus mochten we in Zeeland, is eigenlijk de enige provincie waar we niet ergens kunnen logeren.
1: En in Zuid-Holland dus al?
3: We waren gisteren, mijn moeder die gaat de Camino lopen. Dus we waren gisteren in Laren bij mijn tante. Dus dat is dan nu 50 minuutjes rijden geweest vanochtend. Dus dat valt wel mee.
2: En vanavond slapen we in Oosterwijk. Daar woont zijn opa. Ja.
1: Kortom, dat is dus geen gebrek. Maar ja, ik zei het, hè, het intrigeert mij dat je dan op een gegeven moment een kraan tegenkomt. En al langer, zo van Mystery Bag.
2: Ja.
1: Dat doet mij een beetje denken aan de grabbeltrom van vroeger.
2: Ja, maar dan met een nieuw tintje.
1: Ja, met een heel nieuw tintje. Ik ga niet zeggen wat er mij net verteld werd, maar dat is weer een heel ander verhaal. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig? Hoe lang doen jullie dit dan?
3: Dit? Mystery Bags? Nu... Ja, zoiets. 3/4 jaar, zoiets, ja. Ik denk dat we begonnen zijn bij de... Oh nee, een half jaar. Ja, sinds de kerst. Dus we zijn het eerst bij in Utrecht, op het Utrecht Winterspectakel zijn we begonnen. En nu doen we het iedere beurs, iedere markt zijn we er sowieso mee. En we hebben ook nog andere handel waarmee we komen. Alleen het was nu te warm voor de cannolis die ik normaal ook verkoop. Dus anders zouden ze hier wegsmelten. Dus die hebben we maar niet meegenomen vandaag.
1: Ja, maar misschien is dat wel een nieuwe trend, hè? Vloeibare cannolis.
2: Ja, dat het zou best lekker zijn.
3: Ik dacht ook nog aan cannoli-ijsjes. Want je hebt natuurlijk ook marsrepen, maar je hebt ook mars-ijsjes. Dus in dit weer is een ijsje natuurlijk het lekkerst.
1: Ja, maar dan moet je wel een goede koelbox hebben, God. En een goede vriesinstallatie.
3: Dat klopt. Misschien kunnen we de buren vragen of we bij hun in de koelbox mogen.
1: Ja, maar ik denk dat die koelbox niet zo groot is eigenlijk. Hey, maar hoeveel van die tassen, van die mystery bags, nemen jullie nou op een gemiddelde dag mee?
2: We hebben de hele bus vol, dus wel een paar duizend.
1: Ik wil het even uitleggen, dame, meneer. Een hele bus vol?
2: Ja, want we gaan van plek naar plek. We komen nu bijvoorbeeld een week niet thuis. En we hebben elke dag een markt. Dus we moeten wel gewoon voor elke dag handel hebben.
1: Nou, die zeggen, je komt een week niet. Dan is het niet open dat je huisdieren hebt thuis.
2: We hebben geen huisdieren, nee. die zou ik wel heel graag willen, maar helaas kan dat door ons werk niet. Nee.
1: Nou ja, goed, weet je kan niet alles hebben natuurlijk. Nou goed, het loopt als een dierenheer, want Thijs, dat is ook echt een marktkoopman.
2: Ja, maar dat moet je ook wel een beetje zijn voor de mystery bags. Het verkoopt zichzelf deels, maar ja, niet helemaal. We moeten wel de mensen over de streep trekken om een tasje wel te kopen.
1: Ja. Nou ja, goed. Ik ga ervan uit dat het een succes gaat worden. En volgend jaar gewoon weer terug naar de Pink Zwart?
2: Zeker. Volgend jaar zijn we er gewoon weer.
1: Nou, Erik, je hebt het gehoord. Dus als jij volgend jaar vrij bent en je wil een mystery bag, dan kan je op de Pinkstermarkt terecht. En dan moet het goed gaan komen. En ja, dan moet je maar even kijken welke je neemt. Hè. Want daar ga ik niet over beslissen.
0: Nee, precies. Daar zijn we. Daar is iedereen zijn eigen keuze. Want zo eenvoudig is het wel. Ron, dankjewel dat je eventjes daar was voor ons.
1: Ja, komt goed.
0: Geniet er nog eventjes van en dan horen we je straks in een ander programma nog een keer.
1: Is goed, man.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Waar we met een volgende onderwerp mee aan de gang gaan. Namelijk in de Grinzeepolder in het Ridderkerkse is een monument geplaatst voor vijf bemanningsleden die in 1940, in mei 1940, neergeschoten werden toen zij overkwamen met een bommenwerper. Aan de telefoon hebben we Daan Kaasjager. Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, want het is belangrijk, hè, om al die mensen te blijven herinneren.
2: Absoluut. Zij hebben hun leven gegeven in een strijd voor onze vrijheid, voor onze vrede.
1: Ja.
2: En daarom is het belangrijk om hun namen te blijven noemen.
1: Ja, want dat is zo is het. Kun je misschien het verhaal vertellen van deze?
2: Op 13 mei lag de Duitse troepenmacht voor de Moerdijkbrug. En die zou dus oversteken en de Nederlandse legerleiding besloot deze brug te bombarderen. Ja. Daar hadden we nog maar één bommenwerper voor.
1: Sorry, eentje nog maar?
2: Er was nog maar één over. We hadden 16 van deze bommenwerpers en er waren ongeveer 10 inzetbaar. En een aantal van hen was door bombardementen op Schiphol vernietigd, door ongelukken, door andere luchtgevechten vernietigd. Dus we hadden nog maar één bommenwerper die vliegklaar was.
1: Oké.
2: Deze bommenwerper werd dus voorzien van zware bommen. Voor de bemanning werden vrijwilligers gevraagd. En uiteindelijk heeft commandant Ben Zwageman met zijn bemanning zich aangeboden om deze vlucht te gaan doen. Hij heeft het commando overgenomen van zijn collega. Ze zijn op weg gegaan om deze brug te bombarderen. Ze werden vergezeld van twee Fokker G1 jachtvliegtuigen.
1: Uh-huh.
2: Het bombardement mislukte helaas. Dus de brug is niet vernietigd. En op de terugweg zijn twee van de drie toestellen neergeschoten. Waarvan eentje dus in de Grinzeepolder in Ridderkerk. Door Duitse vliegtuigen.
1: Dat denk ik een heleboel mensen niet weten. Hè, dat daar een vliegtuig neergekomen is.
2: Ik denk dat het onder oude Ridderkerkers echt wel een bekend verhaal is. Maar het is denk ik toch ook wel een beetje in de vergetelheid geraakt bij het grote publiek. En daarom is het des te belangrijker en ook des te mooier dat er nu een gedenkteken staat. Wat echt vlakbij de plek is waar ze zijn neergekomen.
1: Ja.
2: En wat hun namen herinnert en het offer wat zij gebracht hebben.
1: Dat is denk ik hartstikke goed. Jij was bij die onthulling?
2: Klopt. We hebben een toespraak gehoord van de burgemeester, van Jan-Paul Appon, van het Veteranencomité en van de Luchtmacht. We hebben ook een toespraak gehoord van de heer Ben Zwageman, die een volle neef is van de Ben Zwageman die ik zojuist noemde.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb zelf ook een korte toespraak gegeven waarbij ik het monument heb onthuld. En we zijn met z'n allen een minuut stil geweest. Ze hebben gedichten en een toespraak van de kinderburgemeester gehoord en van twee schoolkinderen. En zo zijn we eigenlijk met belangstellenden en met nabestaanden en betrokkenen hebben stilgestaan bij het offer wat deze man hebben gebracht.
1: Ja, jij bent van de stichting 13 mei 1940.
2: Klopt, ja, voluit de stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug 1940.
1: Mm-hmm.
2: En wij hebben ons doel eigenlijk om dit verhaal, dus deze vijf mannen, maar ook hun twee collega's die in Nieuw-Lekkerland zijn neergeschoten, dit verhaal te blijven herdenken. En wij doen het eigenlijk jaarlijks bij een monument bij de Moerdijkbrug. En wij willen daarin ook het verhaal doorgeven aan de jeugd. Dus we hebben ook een samenwerking met een school uit Dordrecht. En die schoolklas komt ook elk jaar bij het monument tijdens de herdenking. En ze dragen ook bij aan die herdenking door gedichten en bloemen te leggen.
1: Ja.
2: En in die hoedanigheid, omdat we het verhaal willen doorgeven, zijn we blij dat dit verhaal dus ook een vervolg krijgt in de Grinzeepolder op de plek waar één van deze vliegtuigen is neergestort.
1: Juist, precies. En dat is alleen maar terecht, denk ik. Wat ons getriggerd heeft, het is echt op 13 mei, hè?
2: Het is op 13 mei gebeurd,
1: ja. Precies, klopt, ja. Omdat op 15 mei de capitulatie van Nederland natuurlijk getekend is. In Ridderkerk. Daarom,
2: in Ridderkerk, ja.
1: Daarom lopen die datums, zeker in die periode van mei, heel erg dicht bij elkaar. En dat is allemaal om de mensen die hun leven gegeven hebben, toentertijd in elk geval, om die niet te vergeten. Toch, Daan?
2: Inderdaad. En er is heel veel gebeurd hier in de buurt, ook vanwege het feit dat er een brug lag, dus dat is nog steeds de brug over de Noord,
1: ja,
2: die de Duitsers niet wisten. Dus er was een hele drukke frontlinie hier in Ridderkerk.
1: Ja.
2: En midden in dat gevecht stort deze fokker neer. Met als tragisch gevolg dat zowel dus vijf mannen zijn overleden, maar ook dat we de laatste bommenwerper hebben verloren. En dat eigenlijk het bombardementswapen van de luchtmacht op dat moment ook is opgehouden te bestaan.
1: Ja, precies. En dat is in de tijd daarna is daar in elk geval genoeg verandering in gekomen. Daan, ik wil je bedanken voor je informatie van vandaag.
2: Graag gedaan.
1: En we spreken elkaar binnenkort vast wel weer eens een keertje als er weer wat te doen is. En anders wordt het volgend jaar mei. Fijn weekend.
2: Goed, fijn weekend. Dag hoor.

voor de mensen die het nieuws volgen, die weten dat de Ridderkerk gekozen heeft om een eigen woonruimtebemiddelingssysteem op te tuigen. Dus te stoppen met de samenwerking in Woonnet Rijnmond. Nou, de gedeputeerde staten die zijn het daar niet over eens. En daar komt het volgende berichtje over. Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk heeft besloten in beroep te gaan tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland om de provinciale aanwijzing over het woonruimtebemiddeling in stand te laten. Ook vraagt de gemeente de Raad van State om een voorlopige voorziening. De gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland wil met de aanwijzing afdwingen dat gemeenten in de regio opnieuw gaan samenwerken voor het verdelen van de woningen en één gezamenlijk systeem voor het aanbieden van woningen, namelijk Woonnet Rijnmond. Ridderkerk kiest juist voor een lokale regeling en een eigen woonruimtebemiddelingssysteem. Ridderkerk vindt dat de provincie met de aanwijzing te ver ingrijpt op de vrijheid van gemeenten om zelf beleid te maken. En eerder adviseerde ook de onafhankelijke bezwarenschriftencommissie van de provincie om de aanwijzing in te trekken. Maar volgens de commissie zijn de gemeenten volgens die commissie zijn de gemeenten primair zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom het woonruimtebemiddeling en dat de samenwerking in de regio vrijwillig moet zijn. De commissie stelde ook dat onvoldoende is aangetoond dat regionale woningzoekenden nadeel ondervinden van de aanpak van de Ridderkerk. Inwoners van Ridderkerk kunnen juist het voordeel hebben van het lokale beleid. Nou, Ridderkerk is teleurgesteld dat de gedeputeerde staten dit advies niet heeft overgenomen en de aanwijzing toch in stand houdt. Hiermee ontstaat de mogelijkheid dat de provincie een gemeenschappelijke regeling oplegt waarmee regiogemeenten verplicht worden samen te werken op het gebied van het verdelen van de woningen. Ridderkerk wil die verplichte samenwerking dus zien te voorkomen. En het college stapt daarom, heeft de stap genomen om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Daarnaast is een voorlopige voorziening aangevraagd waarmee de gemeente de Raad van State vraagt om te bepalen dat de provincie geen verplichte samenwerking mag opleggen zolang er nog geen uitspraak is gedaan in deze beroepsprocedure. Ingewikkeld verhaal. De gemeente Ridderkerk wil dus uit het samenwerkingsverband Woonnet Rijnmond om een eigen woonruimtebemiddelingssysteem. Provincie is het daar niet mee eens en de adviescommissie van de commissie is het dan weer eens met de gemeente. Nou, dan moet de Raad van State dan uiteindelijk maar een oordeel over vellen, want zo eenvoudig is dat. Ander bericht. 20 mei vonden in de gemeente Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Hendrikiedewambacht en Zwijndrecht een regionale controle plaats op onvergunde en dus illegale prostitutie. Aan deze actie namen de politie, de toezichthouders van de betrokken gemeente en het bestuurlijke interventieteam deel. Op meerdere locaties zijn controles uitgevoerd. In Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam was de controle goed. In Hendrikiedewambacht en Zwijndrecht is onvergunde prostitutie geconstateerd. En op het adres in Zwijndrecht werd daarnaast hennep aangetroffen. De situaties worden nader onderzocht en worden bestuurlijke en afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek mogelijk ook strafrechtelijke maatregelen genomen. Een regionale controle dus op onvergunde prostitutie.

Deze prettig weekend werd vandaag gemaakt door diverse programmamakers van RTV Ridderkerk en Atos RTV, Walter van Luik, Nico en Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor en Ron in het Hout. Techniek was weer in vertrouwde handen van Remco Veldhuizen. Mijn naam is Erik Harreman. Muziekkeuze was deze keer in handen van Wendy en Remco samen. En de redactie was van Hans Marijs, Wendy Harreman en de eindredactie Arjan het Jong. Tevens dank aan u als luisteraar, waar ook ter wereld, voor het afstemmen op ons programma. Voor het meer actueel nieuws over het uitzendingsgebied of het programma nog eens een keertje terugluisteren. Dat kan via de RTV Ridderkerk app of de website rtvridderkerk.nl. En uiteraard kun je ook terecht bij de Atos op www.atosrtv.nl voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Maart. Voor straks wensen wij u heel veel luisterplezier bij het programma Grenzeloos Weekend. En voor nu een heel prettig weekend allemaal.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond.

0: sector zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
2: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
1: Sorry?
2: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
3: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De eerste lopers van de Europa Run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag, op tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land, onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat heeft onder andere te maken met de afgesloten A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er wordt daar tot maandagochtend vroeg aan de weg gewerkt. De parallelbaan is wel open, maar daar heb je sowieso een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ.

0: voor een gezellige high tea heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
1: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Dit is Grenzeloos Weekend met

0: Ja, goedemiddag. Dat was net Jelly Roll die je hoorde. En die had heel veel zin om ermee weg te gaan rennen. Ja, en dan zou je misschien denken, het is zo lekker warm buiten. Waarom zou je nou weer gaan rennen? Nou mensen, ik kan je vertellen, het is nu Pinksterweekend. En dat betekent ook dat het Europa Run Weekend is. Dat betekent dat Aad er niet is, want Aad die doet natuurlijk niet mee. Het is een hartstikke mooi goed doel. Dus we hopen dat het hartstikke goed gaat en dat hij het niet al te warm is in Frankrijk op het moment. Het is in ieder geval niet te warm om karaoke te doen. Er was een ander team dat net heeft gedaan. Het is allemaal te volgen op de RopaRun site. Gewoon roparun.nl kan je alles vinden. Ja, dat is wel weer genoeg over RopaRun. We weten nu waar Aad is. Dat betekent dat we het alleen met Floortje en mij moeten doen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: Aad, goedemiddag.
1: Hallo, Floort. Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, Aad is nu lekker aan het runnen voor het goede doel.
0: Ja.
1: Maar ja, hij is net een uurtje onderweg, zei hij.
0: Ja, als het goed is hij net een uur geleden weggeschoten. En dan hopen we dat hij zijn eerste stint goed heeft volgemaakt.
1: Zeker.
0: Maar ja, dat gaan we allemaal nog wel horen volgende week. We gaan nu lekker door met Grenzeloos Weekend, want het is er natuurlijk nu wel gewoon. We hebben straks verslag van de

Pinkstermarkt. En we gaan het hebben over hoornaars. Ja, dat is weer echt zo'n naar onderwerp. En dan denk je echt weer, moet dat nou? Ja, het is misschien wel handig. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, hebben we nog hele lekkere muziek. Het is lekker warm, maar misschien een beetje beweging is ook wel fijn. Sta lekker op, ga lekker dansen. Hier is Belle Perez.

0: Dat was Belle Perez. We gaan door naar Ron in het Hout. Want op zaterdag 13 mei staat het centrum van Ridderkerk weer in het teken van de jaarlijkse Pinkstermarkt. Het is een gezellig evenement waar duizenden bezoekers samenkomen voor een dag vol sfeer, muziek en winkelen. En daar hebben we Ron naartoe gestuurd. Ron, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Meren. Ja, nou hoorde ik jou ambitie, moet ik zeggen. 13 mei, met 23 mei. Ik weet niet wanneer jij op weer gaat staan, maar dat maakt verder niet uit.
0: Het is in ieder geval vandaag, daar ben jij nu. Is het ook zo gezellig als dat hier in mijn tekst staat?
1: Ja, nee, dat maakt niet uit. Weet je, nou, zover sta ik natuurlijk niet bij de video vandaan. We zijn natuurlijk op de Pinkstermarkt. We staan nu hier op het Jongensplein. Nee, Koningsplein heet het tegenwoordig. En ook aan de kinderen is gedacht. Want er staat een bungee jump trampoline. De eigenaar daarvan staat hiernaast, dat is Pierre. Pierre, dit zijn de dingen waar je het voor doet, hè?
2: Ja, het is schitterend weer en mensen komen, ondanks de hitte, is het toch redelijk druk.
1: Ja, en nou heb jij hier natuurlijk een fantastisch plekje, want je staat eigenlijk het grootste gedeelte wel een beetje in de schaduw.
2: Ja, ook dat nog, een klein beetje. En de horeca, dus dan...
1: Sorry, de horeca de horeca is natuurlijk. En je hebt hier nog een lekker windje wat een beetje doorwaait.
2: Ook dat nog. Wat wil je nog meer?
1: Nou, waarschijnlijk dat het heel druk wordt. Hoe loopt het? Hoe loopt het tot nu toe? Is het een beetje druk bij jullie?
2: Ja, het loopt wel redelijk door. Dus ik ken ook veel meer reuring. Maar dat komt ook door de warmte, dat weet ik, dat wist ik al. Dus, maar het valt me boven verwachting mee. Dus
1: het rolt redelijk door om ons. Zijn er nou ook volwassenen die denken, ja, zeg ik, joh, ik wil even de keer spreken?
2: Nou, liever niet. Dat zijn duur in de elastiek. Dat zijn hele dure in de elastiek. Maar ik hou een beetje 65 kilo aan.
1: Ja, ja, dan moet je een beetje inschatten. En dan komt het vanzelf goed natuurlijk. Tot hoe laat zijn jullie hier? Tot 5 uur staan we hier nog. Dus als mensen nog willen komen, tenminste kinderen nog willen komen springen bij jou, dan kunnen ze...
2: Zijn ze van harte.
1: Ja, voor de horeca, op het plein. Ook voor de, zeg maar, voor de woonwinkel. Dus dat komt helemaal goed.
2: La Cuba.
1: Ja, we mogen geen reclame maken, maar gebruik maar weer, daar maak je uit. Geef verder niet. Dan wens ik je helemaal heel veel plezier vanmiddag en vooral heel veel succes.
2: Dankjewel. Bedankt. En alle luisteraars een fijne dag.
1: Dankjewel, Pierre. Nou, meiden, terug naar jullie. Maak er nog een mooie uitzending van.
0: Dankjewel, Ron. Zullen we een lekker plaatje gaan draaien? We hebben Taylor Swift voor je. Die zingt over Elizabeth Taylor.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Bij archeologisch onderzoek in Ottoland zijn resten gevonden van een boerderij uit ongeveer het jaar 1200. Het gaat om een houten vakwerkhuis met vlechtwerkwanden en vloeren van stro en leem, afkomstig van de eerste bewoners van het gebied. Archeologen denken dat de boerderij werd bewoond door veenkolonisten die het gebied in de 12e eeuw ontgonnen. De resten worden binnenkort weer toegedekt wanneer op dezelfde plek nieuwe woningen worden gebouwd.
2: De website Sliedrecht 24 meldt. In Sliedrecht is de kaartverkoop gestart voor de zwemvierdaagse van 2026. Het evenement vindt plaats van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni in zwembad De Lokhorst en wordt georganiseerd door zwemvereniging DWF. De deelnemers kunnen iedere ochtend en avond banen zwemmen in het binnen- en buitenbad. Wie vier dagen heeft meegezwommen ontvangt een medaille en een zogenoemd plonspakket met cadeautjes van sponsoren.

Dat was Johnny Camp met Just Got Paid. Ja, en wie ook net betaald, nou ja, niet per se betaald kreeg, maar wie heel veel donaties heeft ontvangen, is de Europa Run. We hadden het er net al even over. Het is een prachtig goed doel en het gaat over mensen met kanker. Maar dan gaat het over nog iets specifiekere groep mensen. Het gaat over mensen die palliatieve zorg nodig hebben. En het gaat niet alleen over het einde van het leven, maar juist over de kwaliteit van het leven in die laatste periode voordat je gaat. Het draait om comfort, aandacht en menselijkheid, om pijn en ongemak te verlichten, maar ook om ruimte te maken voor gesprekken, wensen en dierbare momenten met familie en vrienden. En dat is waar al die toppers van de Europa Run vandaag, morgen en overmorgen in de hitte voor gaan rennen. Doneren kan nog steeds als je gewoon naar europarun.nl gaat. Is misschien niet helemaal gepast, maar ja, het is zo'n mooi goed doel. Je kan het volgen op europarun.nl. Er zijn genoeg initiatieven om te steunen, want het gaat niet alleen naar één grote kas. Er is nog een ander deel van het verhaal, namelijk jaarlijks steunen ze meer dan 100 initiatieven in Nederland, België en Frankrijk. Allemaal met hetzelfde doel. Het leven draaglijk, warmer en waardiger maken voor mensen met kanker en hun naasten. Klinkt als een hartstikke mooi initiatief. En ja, soms hoort het er ook bij dat je iemand moet laten gaan. En daar zingt Passenger over. En dat gaan we nu laten horen.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Rensselaers Weekend.
2: Met nu het Rijnmond Nieuws.
3: Ik ben Martin van den Boogaert. De eerste lopers van de Europa Run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag op Tweede Pinksterdag op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oltgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. In Zwijndrecht wordt volgende week zaterdag het jaarlijkse schaapscheerdersfeest gehouden bij de Kiebelhoeve. Tijdens het evenement worden schapen geschoren en zijn er demonstraties van onder meer klompen maken, wolspinnen en mandenvlechten. Kinderen kunnen zich laten sminken, spelen op een springkussen en op de foto met publieksfavoriet Toppie. Op het terrein zijn daarnaast hapjes en drankjes verkrijgbaar en zijn mogelijk ook nieuwe dieren op de boerderij te bewonderen. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. De gemeente Ridderkerk stapt naar de Raad van State vanwege een conflict met de provincie Zuid-Holland. De provincie wil dat de gemeente in de regio samen woningen blijven verdelen via Woonnet Rijnmond. Ridderkerk kiest liever voor een eigen lokaal systeem voor woonruimtebemiddeling. Volgens de gemeente grijpt de provincie te veel in de vrijheid van de gemeente om zelf beleid te maken.
2: Weekblad De Brug schrijft over. Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Drechttunnel in de A16 gegund aan bouwcommissie DSH, bestaande uit Dura Vermeer, Spie en Heijmans. De tunnel onder de Oude Maas is bijna 50 jaar oud en krijgt een grote opknapbeurt om veilig en toekomstbestendig te blijven. Dagelijks maken zo'n 155 voertuigen gebruik van de tunnel, die ook belangrijk is voor internationaal goederenvervoer. De werkzaamheden starten volgens planning in 2028 en moeten in het najaar van 2030 zijn afgerond.

0: Dat was Tom Jones met If I Only Knew. En dat is wel een hele goede vraag, hè? If I Only Knew. Nou, laten we dan ook maar gaan stellen over hoornaars. Want ja, het is misschien wel handig om daar wat meer over te weten. Want de laatste jaren krijgen we ook in Nederland steeds meer te maken met hoornaars. Het zijn net wespen, maar dan een stuk groter en ook een stuk schadelijker. Dit is de tijd van het jaar om zoveel mogelijk overlast te beperken. Hoe dan precies, vroeg Aad Hogendijk. Hé, ken je die nog? Volgens mij wel. Dat vroeg hij aan imker Remco Huverman.
1: Nou Remco, vandaag gaan we het eens hebben over hoornaars in plaats van over bijen. Hoewel je als bijenhouder daar wel heel veel last van hebt. Wat is het probleem met die hoornaars? Zijn het toch gewoon lieve beestjes?
2: Ja, de hoornaars zijn, komen uit Azië. Dat noemen ze een exotische plaag is dat. En de hoornaars, een hoornaarnest eet minimaal 1 miljoen insecten per jaar. En ze beginnen in eerste instantie honingbijen en wespen te eten. En naarmate er steeds meer van die hoornaars komen, eten ze steeds meer insecten, ook nuttige insecten op. En kan op termijn een plaag worden.
1: Kunnen wij als particulier thuis nou eigenlijk zelf wat doen? Want het klinkt heel makkelijk, je pakt de vliegenmep en je mept ze dood. Maar ik denk dat het anders werkt bij hoornaars.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, je kunt het beter niet zelf doen. Maar het levenscyclus van de hoornaar bestaat eigenlijk uit 3 stappen. Dat is de overwintering van de koningin. Alleen, vervolgens begint ze met het starten van een heel klein nestje. Dat is op dit moment. En dat kleine nestje is vaak de grootte van een pingpongbal. Kan uitgroeien tot de grootte van een voetbal. Die zit meestal in een schuurtje, in een vogelnestje. En op dat moment zijn die nestjes gewoon heel klein. En zijn ze ook heel erg makkelijk weg te halen. En vanaf mei dan migreert dat nest de hoogte boom in. En dan kunnen ze uitgroeien tot een skippiebal. En het is met name op dit moment. Dat als mensen in de tuin lopen en we zien opeens zo'n klein pingpongbalachtig nestje hangen, dat dat gewoon heel fijn is. Als de mensen even naar de gemeente bellen of de gemeentewebsite melden van jongens, ik denk dat ik een hoornaarnest heb. En dan komt er iemand van de imkers, die komt even langs om te kijken of dat zo is en die haalt dan het nest weg. En ja, ga gewoon niet dat nest zelf weghalen van je zou het in principe wel kunnen, maar neem gewoon het risico niet. Want ja, zo'n hoornaar is aanzienlijk veel groter dan een bij of een wesp. Die angel is dus ook veel groter, dus als je gestoken wordt, heb je daar echt wel even last van.
1: Au, dus. Maar waar zit bij voorkeur zo'n klein pingpongballetje? Want die zitten op een verborgen plekje misschien, moet je goed zoeken?
2: Ja, meestal proberen ze een droog beschut plekje te zoeken. Dus dat is meestal in een schuur, een houten overkapping of een kast waar je je tuinstoelen hebt staan. Dus als je in je tuin nu op dit moment de boel aan het uitruimen bent, kijk even heel goed om je heen. Kijk vooral ook even omhoog onder een randje en zie je dan zo'n klein bolletje hangen. Dan heb je soms ook wel de kans dat de koning even naar buiten komt te kijken van wat hoor ik allemaal van herrie. Nou, dan heb je kans dat dat of een hoornaarnest is, maar het kan ook gewoon een Duitse wesp zijn of een Europese hoornaar die beschermd zijn. En daar doen we er natuurlijk niks aan. Dus kijk gewoon lekker goed rond en zie hem hangen. Meld het even aan bij de gemeente of bij waarneming.nl met een foto erbij. En dan krijgen wij de informatie ook. En als we dat met z'n allen doen en we kunnen 80% van de nesten weghalen, dan houden we gewoon de hele populatie met weinig energie op een laag niveau.
1: Is het nou zo dat we ook heel erg bang moeten zijn? Je hebt wel eens gezegd, bijen, laat ze gewoon met rust, die vliegen rond en die doe je niks zolang je ze niet slaat. Hoe werkt dat bij hoornaars? Zijn ze eng?
2: Ze zijn vaak eng omdat ze groot zijn en daar schrikken mensen van. Maar in principe doen ze mensen niets. Het enige wat die wespen wel doen is dat ze de nest beschermen. Dus als je onverwachts, dat je niet ziet, in de buurt van een nest komt en er zitten een aantal tientallen of honderden wespen in en je stoot daartegen. Ja, dan kunnen ze uit verdediging gaan aanvallen. En ja, die hele grote nesten die hangen eigenlijk pas vanaf juni tot en met september heel hoog in de bomen. Ja, dan hebben de meeste mensen daar eigenlijk ook geen last van. Heel incidenteel gebeurt het wel eens dat zo'n groot nest laag blijft hangen op dezelfde plek waar het primaire nest zit. Ja, en dan kan het wel eens incidenteel gebeuren dat de mensen daar wel, bijvoorbeeld iemand die in het groen werkt. Dat zie je in het buitenland wel, dat er af en toe zo'n groot nest, dat iemand de heg aan het snoeien is. Ja, en dan die kunnen dan wel aangevallen worden. Maar ja, goed, die kans is ook net zo groot met andere dingen die gebeuren in het leven, met bijen of wespen of wat dan ook.
1: Niet slaan, gewoon rustig blijven. In deze tijd, wat jij zegt, dus vooral op een beetje beschut plekje, zit dan een pingpongballetje, tennisballetje misschien. Als je denkt van, dat zou zo'n nest kunnen zijn, dan bel je. De gemeente, denk ik?
2: Ja, de gemeente. Ja, ga gewoon naar de website en naar de buitenruimte heet dat, geloof ik. Als je naar de gemeente site gaat en je typt het woord Hoornaar in, kom je automatisch op de plek van oké, joh, maak hier een melding van wat je gezien hebt. Dan vul je het formuliertje in. Nou ja, goed. En dan worden een aantal vrijwillige IMC'ers worden ingeschakeld om te komen kijken. Dus dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen.
1: Wat gaat het mij dan kosten?
2: Ja, helemaal niks. Ja, de enige moeite die je hebt is dan inderdaad wel tijd om het te doen. En daar zijn we met z'n allen blij mee als we zeg maar dit soort exotische plagen een beetje kunnen beheersen.
1: De boodschap is gewoon eventjes opletten en melden, in dit geval bij de gemeente.
2: Precies, klopt.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. De verzekeraar van Partycentrum De Theetuin in Ridderkerk looft een beloning uit voor tips over de brandstichting van oktober vorig jaar. De brand vond plaats op 1 oktober 2025 aan de Pruimendijk en veroorzaakte flinke schade aan het pand. Mensen die informatie hebben die kan bijdragen aan de opheldering van de zaak, worden opgeroepen zich te melden bij onderzoeksbureau ITEC. Volgens de verzekeraar worden alle tips vertrouwelijk behandeld. Het onderzoek naar de brandstichting loopt nog altijd.
2: Ja, dat is natuurlijk nog steeds heel naar nieuws dat dat afgebrand is. Maar ja, aan de andere kant is het goed dat er nu een beloning uitgereikt wordt. Hopelijk komt er dan wat meer initiatief. Dus nou ja, bij deze de oproep.
1: Ja, en dat is alweer het einde van ons programma.
2: Dat klopt, inderdaad. En dan wordt eigenlijk de vraag nu, wat ga jij doen deze week, meid?
1: Nou, ik heb vanavond een feestje. Dus ik was al bijna te laat hier vandaag. Want ik was heel druk bezig met mijn speeches maken. Dus ik heb vanavond een feestje. Daar heb ik wel veel zin in. En vanaf 4:30 ga ik mijn vriendinnen ontvangen. Dus,
2: Het is jouw feestje?
1: Ja.
2: Maar jij was al een tijdje geleden jarig.
1: Ja, ik was op 1 april jarig. Maar toen hadden we een toetsweek en vakantie. En
2: ik dacht, je maakt gewoon een grapje. Maar dat dan ook weer net niet. Dat je 1 april jarig was.
1: Nee, ik ben echt op 1 april jarig. Ja, het is echt tragisch. Ik weet het. Maar ik heb er gewoon wel echt heel veel zin in. Ga jij nog wat doen?
2: Niet zover ik nu gepland heb. Misschien aardsporten. Dat kan natuurlijk iedereen ook doen. Zoek een leuke plek op de route. Aanjagen. Dat klinkt ook weer zo heftig. Toejuichen. Dat is een mooier woord.
1: Ja. Want ze zijn er op maandag, toch? Zijn ze terug hier?
2: Ja. Kijk, moeten we heel erg hartelijk Timo bedanken voor de fijne techniek van vandaag. En Aad ook voor nog de redactie doen van vandaag. En dan, ik heb dus echt een heel leuk boek gelezen van de week. En daar stond dus op het einde, heb je natuurlijk het dankwoord. Maar de pagina daarna had je dus het niet bedankwoord. En we waren echt allemaal soort van, het was eigenlijk heel grappig. Dus dan heb ik eigenlijk er heel lang over nagedacht, wie zou je dan niet willen bedanken? Maar ik heb het nog niet. Ik weet het nog niet.
1: Voor dit programma? Dus, wie we niet zouden.
2: Nee, gewoon bedanken. Überhaupt. Oh. Wie zou je niet willen bedanken?
1: Nou, mooie filosofische
2: vraag. Wie was niet tot hulp? Gewoon om geen irrelevante reden. Gewoon. Weet jij het? Zou jij iemand kunnen bedenken?
1: Volgende week maken we niet bedankwoord.
2: Dus mooie filosofische vraag. Daar gaan we nog over nadenken. Ja, maar ja. Hè. Zou je echt iemand niet kunnen bedanken?
1: Nou, ja, nee. Nee, ja, ik kan niet.
2: Misschien bijvoorbeeld een Elon Musk of een Donald Trump zou je niet kunnen bedanken.
1: Ja, goed punt. Maar die is niet. Ja.
2: Ja, aan de andere kant.
1: Ja, zo kan je nog wel meer mensen bedenken die je niet hoeft te bedanken voor.
2: Ja, nou ja, alles. Precies. Maar als je daaraan denkt. Maar verder zou ik het ook niet zo goed weten.
1: Nee. Nou goed.
2: Dit is eigenlijk alles wat ik kan bedenken. En dat vraagt Doe maar zich ook af. Is dit alles wat ik kan bedenken? Ja, dit is alles wat ik kan bedenken. Blijf lekker luisteren tot de sport. Dit was Grenzeloos Weekend voor deze week. Tot volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het heeft te maken met omrijdend verkeer, onder andere van de A16. Van Rotterdam naar Breda is namelijk de weg dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor werkzaamheden. De parallelbaan is wel vrij, maar daar staat 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Omrijden kan beter via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs.

0: Duinen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een hartelijk goedemiddag allemaal. Het is 4 minuten over de klok van 2 uur. Op zaterdag 23 mei alweer in het jaar 2026. En dat betekent de laatste speelronde in de competitie. En oh, wat een wedstrijden hebben we voor je klaarstaan. We hebben dadelijk Bolnes, de Egelantier Boys. En daar gaat trainer Bolnes, de trainer van Bolnes, Mark van Zanten natuurlijk, afscheid nemen. Dan hebben we RVVA Spijkenisse. Daar valt ook nog wel wat te halen. En dan natuurlijk om 3 uur dan start de Neste Derby. Oftewel Rijshoort tegen Slikker Veer. Dan hebben we ook nog, eigenlijk van alles, dus zullen we zeggen. We hebben ook nog wat andere sporten wat voorbij komt. We zijn in ieder geval bij je tot 6 uur. Dus het wordt een lekkere, lange uitzending. Aan de andere kant van het glas, daar zit de man van de techniek. Zijn naam is David Muis. Op de lijntechniek, daar zit Gerda Veerman. Mijn naam is Ronald Hout en wij blijven bij je tot de klok van 6 uur. Dus reden genoeg om lekker te blijven zitten.

0: Ik zei het al, we hebben een vol bezet programma vandaag. En we gaan ook door tot 6 uur. Gewoon omdat het ongelooflijk spannend is. Maar daarover straks meer. Voordat we met het plaatselijke geweld gaan beginnen, gaan we eerst eens even kijken naar het landelijk geweld. Want de play-offs zijn natuurlijk bezig voor de Conference League. Donderdag hebben Ajax en Groningen tegen elkaar gespeeld. Dat werd 2-0. En ook FC Utrecht tegen Heerenveen. En dat werd 3-2. En de finale is aankomende zondag tussen Ajax en FC Utrecht om 11:45. En de winnaar van die finale, die gaat natuurlijk naar de tweede voorronde Conference League. En die worden gespeeld op 23 en 30 juli. Dan gaan we kijken naar de play-off voor promotie en degradatie in de keukenkampioendivisie. Even kijken hoor, want Willem II die speelde tegen Volendam en dat werd 1-2. En dan wordt vanmiddag nog gespeeld om 16:30 Volendam tegen Willem II. De return dus wel te verstaan. En de winnaar die gaat volgend seizoen verder en die gaat promoveren naar de Eredivisie. Dan gaan we kijken bij de dames, want daar is ook gespeeld. Gisteren werden er nog een x-aantal wedstrijden gespeeld. Maar ADO Den Haag tegen PEC Zwolle, die eindigde in 3-0. AZ Excelsior 1-0. Heerenveen tegen Ajax, die werd 1-3. FC Twente tegen PSV was 1-2. Feyenoord NAC Breda 3-0. En Hera United tegen FC Utrecht 1-2. En dan is de eindstand. PSV eindigt als eerste. En die gaan naar de Champions League. Net als Ajax. En Feyenoord op een hele verdienstelijke derde plaats geëindigd. En die gaan de Europa ook in. Dus dat is helemaal goed. Goed, dan gaan we nu eens even kijken. Want er is nogal wat aan de hand vanmiddag op voetbalgebied. De enige waarvan je zou kunnen zeggen dat het een redelijke makkelijke wedstrijd zou kunnen worden. Die is op de Bolnesse Berg, want Bolnes staat tweede en die gaan vandaag tegen de nummer laatste, oftewel de Eglantierboers. Op papier moet dat een hele makkelijke wedstrijd zijn en voor ons is daar natuurlijk gewoontegetrouw aanwezig. Arend Hollemans. Arend, goedemiddag.
1: Goedemiddag vanaf de Bolnesse Berg, waar het prachtig mooi weer is. Dat is ook wel eens lekker natuurlijk dat het mooi weer is. Maar ja, Bolnes, jij zegt het, een makkelijke tegenstander. Nou, ik denk dat Bolnes het vanmiddag toch nog vrij moeilijk gaat krijgen. Want de helft van de ploeg is afwezig wegens blessures, schorsingen en vakanties. En we hebben twee spelers die op de bank staan, die staan op scherp voor de gele kaarten. Ja, en volgende week heb je natuurlijk de eerste wedstrijd van de na-competitie tegen Schravendeel. En dat is dan wel een stukje belangrijker als dat vandaag nog. Want ja, de kans dat je nog kampioen kan worden is zeg maar gerust nul. Als je met 3-0 wint of 4-0. Of ze moeten met 3-0 verliezen en dan moeten wij nog met 8-0 winnen. Dus dat schiet allemaal niet op. Dat heb ik inderdaad. Dat is de aanvoerder van Molnes. Die komt gezellig naast me zitten. En dan komt er nog een vervelende jaar aanlopen. Maar we gaan het vanmiddag in de volgende opstelling doen. Jeremy Koetsier. Dat is een andere keeper. Dat is normaal. Dan achterin Jaros Wagerman, Rodney Verdammer, René Wilting, Stijn Lavoy. In de midden Sefayen, Clement Streden, Ali Sabai. Die de laatste paar weken gekiept heeft, speelt nu vanmiddag. En dan daarvoor staat Mitchell Kijkers met de punt naar voren. En voorin Nordin Adlijgen en Deli Hielkemeij, de aanvoerder van Bolnes. Nou, daar zullen we het vanmiddag mee moeten doen. En het is niet anders, toch?
0: Nee, dat is inderdaad niet anders. Wel even nog een detailtje. Want het is natuurlijk de laatste wedstrijd van Mark als hoofdtrainer.
1: Nee hoor, nee, want we hebben nog na-competitie.
0: Oh ja, je hebt nog na-competitie. Ja, dat is
1: wij spelen volgende week nog na-competitie tegen Schravendeli thuis op de Bolnesse Berg.
0: Tegen Schravendeli.
1: Ja,
0: dat klopt. Die had ik even niet in de gaten. Maar
1: en als je die wint, dan heb je nog een wedstrijd. Dus het is allemaal afwachten.
0: Ja, maar goed. Ja, goed. Hij zwaait af en we weten allemaal waarom. Dus ja, laten we in ieder geval lopen om op een hele leuke en attractieve wedstrijd. Ook zeker voor de neutrale kijkers. We gaan je dadelijk horen, Arend.
1: Oké, hoi.
0: Hoi.

0: Ja, zonnige klanken op een zonnige middag. Ja, het is buiten is het echt behoorlijk heet. Hier binnen is het eigenlijk best wel redelijk koel. Cool. Dat is wel lekker. Voordeel van een airco, zullen we maar zeggen. Ja, het zal u niet ontgaan zijn, maar intussen tijd is de 35e editie van de Europa Run van start gegaan. En onze eigen razende verslaggever rent zelf ook mee. Maar hij heeft tussendoor ook nog wel wat tijd om wat interviews te doen. Aad, wie heb jij bij je staan?
1: Sunny van Huffel, team 262. Daar zijn we mee op pad. We zijn er klaar mee. We gaan terugkomen naar Rotterdam, hè?
2: Ja, we zijn er echt klaar mee hier. We zijn nu op het startterrein aangekomen. We zijn al heel druk bezig geweest en iedereen is helemaal beu. We zijn dus klaar voor de start. Over een half uur gaan wij lopen en dan komen we als een gek terug naar Rotterdam.
1: Zo is het. Maar dat was een gek, dat duurt 3 dagen.
2: Ja, inderdaad. Ja, helaas kunnen we het niet sneller maken dan dat het is. Dus over 3 dagen hopen wij in Rotterdam op de Coolsingel aan te komen.
1: Ja, het is erg heet, het wordt nog heter. Wil jij vertellen, als teamcaptain zijnde, hoe zwaar het kan zijn voor het team om nu dan die Europa Run te doen?
2: Ja, zeker. We hebben jaren meegemaakt, was het echt heel slecht, heel koud, heel nat. Nou goed, dan kan je het tegen kleden. Op een gegeven moment ben je uitgekleed, zeg maar, genoeg. Meer kun je niet uittrekken. En vooral met deze hitte is het eigenlijk niet fijn. Vooral niet voor de lopers, niet voor de fietsers. Die zitten in de volle zon, die hebben geen bescherming. Geen schaduw. Dus snel kans op uitdroging. Dus het is elkaar goed in de gaten houden. Voldoende water, voldoende afkoelen. En hopen dat we er goed heen komen.
1: Ja, dit is de 35e Europa Run. Hoeveel is het voor jou?
2: Voor mij is het de 12e. En met veel plezier eigenlijk. En daarvoor deed ik altijd wel mee, maar op de achtergrond.
1: Wat drijft nou mensen, dat geldt voor jou denk ik net als ieder ander die ik zou vragen, om iets debiels als dit te gaan doen, om een paar dagen dag en nacht te gaan rennen?
2: Ja, ik denk dat je, ten eerste komt iedereen met het geëikte antwoord, hè? Het is voor het goede doel. Maar ik denk dat iedereen wel iemand kent die iets meegemaakt heeft. Kijk, bij mij gaat het er juist om dat het een doel is wat nou niet alleen om de onderzoeken gaat. Hè? Daar zijn al heel veel doelen voor. Tuurlijk is daar geld voor nodig. Maar wat bij mij eigenlijk de drijfveer geeft is dat dit eindelijk een doel is. Waarbij ook de mensen, hè, dus de patiënten, zeg maar, gewoon geholpen worden. Dus gewoon dat stukje dat ze nog even kunnen genieten. In welke fase ze ook zijn. Maar dat ze wel gewoon nog even niet na hoeven te denken aan wat er komen gaat.
1: Dit is een enorme sportieve uitdaging voor heel veel mensen. Ook voor mensen die niet per se lopen of fietsen. Hoe sportief ben jij hierin?
2: Nou ja, goed, je ziet me. Fietsen kan ik. Maar ik ben geen loper, ik ben geen fietser. Als het moet, spring ik bij. Goed, ik ben natuurlijk teamcaptain, jarenlang navigator geweest in de bussen en chauffeur. Maar ook dan, dit jaar zal ik volledig op het basiskamp aanwezig zijn. Maar ook dat is gewoon een hele grote sport. Zowel fysiek, maar ook heel erg als mentaal. Want je slaapt eigenlijk het minste van iedereen. Want zodra er een team terugkomt, moet jij er staan.
1: Ja. Het gaat gebeuren. We gaan onderweg naar Rotjeknooi.
2: Inderdaad, we komen eraan.

0: Ja, dat zijn van die heerlijke nummers, toch? En dat voor een heerlijke sportmiddag die we tegemoet gaan. Want oh, het wordt echt een hele mooie middag. Ik zei het al, we hebben, ja, het gekke is, we hebben 4 clubs, maar we hebben maar 3 wedstrijden. En dat heeft alles te maken natuurlijk met met de Neste Derby, moet je dan zeggen. Rijshoort tegen Slikkeveer, want die spelen dadelijk tegen elkaar. Maar we gaan eerst eens even kijken in de West 2, in de eerste klas C. Want daar speelt RVVA. En RVVA speelt vandaag thuis tegen Spijkenisse. Nou, RVVA staat 4e. Spijkenisse staat 1e. En Selwyn is weggevallen. Nou, het is hopen dat de verbinding is weggevallen. En dat Selwyn zelf niet is weggevallen. Want dan gaat het niet helemaal goed komen. Het was dus de bedoeling dat we over zouden gaan. Ja, hij is er weer. Selwyn, ik hoor dat je net weg was gevallen. Ik hoop dat jij nog recht over hem staat. Dat je gewoon ook recht over hem blijft staan. Jij bent voor ons bij RVVA Spijkenisse. Ik denk nog een aardige wedstrijd vanmiddag.
1: In theorie wel. Ik hoop dat dat het weer geen roet in het eten gooit. Want het is echt bloedverziekend heet hier op het sportpark.
0: Hoef je mij niet te vertellen. Ik heb het hele ochtend op de pinkstermat gelopen. Dus.
1: Ja, dat geloof ik. Nee, het is echt heel warm hier. Dus iedereen zit ook lekker op de tribune in de schaduw. Het veld wordt ondertussen dus gestrooid. En meestal rennen spelers die dan nog even een balletje aan het trappen zijn. Heel hard weg. Doen ze nu niet. Begrijpelijk. Laat maar lekker even dat koude water overheen komen. Het kan inderdaad op de papier nog een hele leuke wedstrijd worden. Spijkenisse natuurlijk vorige week meer dan verdiend kampioen geworden van de eerste klas C. Dus die gaan promoveren. Voor hun staat niks meer op het spel. Ik zat net nog even met het bestuur van Spijkenisse te praten en gevraagd, joh, hebben jullie het nog laat gemaakt vorige week? Zegt ze, nou, het bestuur niet. Maar de spelers, die des te meer. Want die zijn vanaf de club nog met een bus het centrum ingegaan en die hebben het daar tot de late uurtjes nog feest gevierd. Dus het was gezellig in Spijkenisse vorige week. RVVH vorige week nog gewonnen natuurlijk van concurrent Nieuwehoorn. Schitterende goal in de allerlaatste de minuut van de officiële speeltijd, waardoor ze met 0-1 weggingen. En door die overwinning werd Spijkenisse ook weer kampioen. Dus die waren er ook weer blij mee. Vandaag staat er nog van alles op het spel. Als RVVH weet te winnen en de twee ploegen boven hun weten te verliezen of punten te verspelen, dan zou er nog na competitie in zitten. Maar ik moet zeggen, ik hoor hier her en der ook een beetje zo van, we zouden het ook niet heel erg vinden om iets langer aan de ploeg te bouwen en nog een beetje in die eerste klasse te blijven. Dus we gaan zien wat het gaat brengen. Maar vooralsnog gaat wel gewoon, als het kan, dan gaan ze gewoon puur voor de overwinning natuurlijk. En dat gaan ze doen met de volgende 11. In de goal Van Es achterin, Silva Diaz, Ruiz, Eggers en het Zand. Middenveld bestaat uit Blaak, Dos Santos en Hollander. En de voorste linie bestaat uit De Witte, Ben Hadou en Sam Sin. Dan hebben we op de bank nog een zestal spelers zitten. Namelijk Toby Obiku, waarvan we weten dat hij gaat vertrekken bij RVVH. Sonbeek, Van de Biese, Jugwels, Gros Santana en reservekeeper De Vries. En dat zijn de mannen die het moeten gaan doen voor trainer Manuel Vissers hier op het sportpark. Waar iedereen nu naar binnen is. En we nog een minuutje wachten en dan komen ze naar buiten en dan gaan we zo beginnen hier rond.
0: Nou, het lijkt me een strak plan. En goed, dan hopen dat mensen niet bevangen gaan worden door de hitte. Want dat is natuurlijk ook wel even een dingetje. Maar ik neem aan dat er ook extra drinkpauzes worden ingelast.
1: Zeker weten. Ik zie al hele ladingen bidons bij de dugout staan. Dus er gaat ongetwijfeld drinkpauzes komen. Dus merken we vanzelf. Maar ik gok inderdaad na een minuutje of 25 dat er even wat gedronken kan worden.
0: Nou, dan is het maar goed dat wij tot 6 uur doorgaan. Want dan kunnen we de hele wedstrijd meepakken. Goed, wij horen je straks. En dan hopelijk met doelpunten aan de goede kant.

Ja, de nationale voetbalploeg van de Democratische Republiek Congo moet voor het WK voetbal 3 weken in quarantaine. Wegens de ebola-uitbraak in het Afrikaanse land. Doen de voetballers dit niet, dan lopen ze de kans om gastland de Verenigde Staten niet binnen te komen. We hebben Congo heel duidelijk gemaakt dat ze de bubbel van 21 dagen moeten handhaven voordat ze op 11 juni naar Houston komen. Dat zei Andrew Giuliani. En dat is het hoofd van de WK Taskforce in het Witte Huis. Die maatregel moet gewoon voorkomen dat het ebola-virus zich tijdens het WK verspreidt in de Verenigde Staten, Canada of Mexico. Ja, we leven gewoon in een hele rare wereld als het daarom gaat. En het is niet anders. Als je dan inderdaad mee wil doen, ja, je moet dan 3 weken in quarantaine. Ja, so be it. Het is wat dat betreft is een hele rare wereld waarin we leven. Dus laten wij nou maar proberen om een beetje de vrolijke dingen op de voorgrond te zetten. Ik ga eens even kijken naar David of er al ergens is afgetrapt dat jij hebt gehoord. Nee, er is nog nergens afgetrapt. Ja, ze hebben het ook allemaal warm. Dus ik denk, nou, dan gaan we eerst maar naar muziek voordat we zo meteen live naar de velden gaan.

0: Ja, en er zijn twee wedstrijden in die tussentijd begonnen. En een van die wedstrijden, dat is RVVA Spijkenisse. En daar is natuurlijk Selwyn Frentzen. Ja, Selwyn, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben echt niet jaloers op jou. Want jij staat daar best wel in de hitte en in de brandende zon. En ik zit hier gewoon lekker bij een airco. Dat is best prima uit te houden. Maar ik denk dat het bij jou net even iets anders is.
1: Nou, Ron, die airco, daar ben ik misschien wel een tikje jaloers op. Maar ik zit gelukkig wel lekker in de schaduw op de tribune. Dus dat is een stuk beter uit te houden. Er is hier inderdaad afgetrapt. We zijn wel geteld 31 seconden bezig. Terwijl er voor de wedstrijd door de aanvoerder Jesse Eggers nog even bloemen werden uitgereikt aan de aanvoerder van Spijkenisse voor het behaalde kampioenschap natuurlijk. Tos die is gewonnen door Spijkenisse. En daardoor hebben ze gedraaid. Zodat RVVA de eerste wedstrijd met de... Of de eerste helft moet ik zeggen. Met de gezicht naar de zon speelt, dus naar de kant van het Gemini College. We zijn hier nu een minuutje bezig. Er is Spijkenisse leek het even te gaan proberen, maar er kon heel makkelijk ingegrepen worden. Uit de tegenstoot was het RVVA die wat probeerde. Daar werd een hensbal gemaakt bij het aannemen van de bal. Dus is het nu een vrije trap voor Spijkenisse in de eigen 16. Zijn wij een minuutje onderweg met de logische stand van 0 tegen 0.
0: Nou, helemaal goed. 0 tegen 0. Ja, dan... gaan we niet naar... Nee, jawel. Ja, de een zegt nee, de ander zegt ja. Jongens, even eenduidend worden. Ja. Wij hoorden net even een heel gek verhaal. Daar gaan we toch eens even wat verder over praten. Straks om 3 uur, dan begint de Neste Derby. Oftewel, Rijswoord tegen Slikkerveer. En daar hebben we alles vooruit de kast getrokken. Want daar hebben we 3 verslaggevers. En een van de 3, dat is Ruud van den Berg. Ruud... Nou hoorde ik net een heel gek verhaal over iets met een parkeerplaats. Goedemiddag trouwens.
2: Goedemiddag allemaal. Ja, hier vanuit het zonovergoten Rijswoord. Ik heb geen idee wat er met een parkeerplaats aan de hand is. Maar ongetwijfeld zal die te klein zijn. Want het is, wat je al zei, een bijzondere dag vandaag voor Rijswoord en Slikkerveer. Ze spelen tegen elkaar. 2 verenigingen die elkaar heel goed liggen. Qua voetbal, maar ook qua vriendschap. En dus het zal best die parkeerplaats die zal wel overlopen. Dus kom als je deze kant uitkomt, dan op de fiets. Ofwel lopend. Ja, het is een hele bijzondere wedstrijd ook. Hè? Niet alleen omdat de twee partijen nu tegen elkaar voetballen. En het hier echt helemaal afgelaaid is met... rode en witte petten. Het is hier super druk. Weer super gezellig. Oude voetbalvrienden zien elkaar weer. En het is wel niet daarom zo mooi dat die twee clubs elkaar met regelmaat weten te vinden. En ook voor Ridderkerk is dat heel bijzonder. Want ja, wij hebben nog steeds 150 jongelui op de lijst staan die graag willen voetballen. Maar we hebben een gesloten beurs, dus dat gaat niet. Nog een veldje erbij, overheid, ik zeg het nog maar even. Een veld erbij en wat kleedkamers. En dan kunnen we ook die jongelui verder brengen. Hey, we hebben een lijst. Daar staat natuurlijk in de belangrijkste periode. Nog los even van het feit dat Ridderkerk of Slikkerveer 1 puntje hoger staat dan Rijswoord. Wij staan net 1 puntje lager. We hebben het vorige week weggegeven bij EBOA.
0: Hij blijft lastig, hè?
2: Ja, hij is ingewikkeld, ja. Maar dat betekent dat wij moeten gewoon winnen. Omdat het een derby is en wij graag van Slikkerveer winnen, sportief. En we zeg maar, in de eindlijst eroverheen gaan. Maar belangrijker is de periodetitel. De periodetitel is voor Rijswoord nog in beeld als Spirit en EBOH gelijk spelen of verliezen. Dus ze moeten allebei gelijk of verliezen. En wij moeten dan van Slikkerveer winnen. Dus dat staat bovenaan hier vandaag. En kijken wel wat de rest doet. Want dan pakken wij nummertje 3 in de periode. En dan gaan wij...
0: Ik ga je heel even onderbreken, Ruud. Want er is in de tussentijd al gescoord bij Selwyn.
1: Jazeker, 4 minuten rond op de klok. En Silva Diaz denkt vanaf een meter of 20. Weet je wat, ik haal eens uit in de verre hoek. En hij schiet hem schitterend langs de keeper van Spijkenisse in de verre hoek. Laag dus op RVVA na 4,5 minuut 1 tegen 0.
0: Helemaal goed, komen we zo meteen bij je terug. Ruud, maak je verhaal maar af.
2: Ja, nou, ik was gebleven bij het fenomeen dat wij de periodetitel zouden kunnen halen als het allemaal oké gaat. Dat moeten we dus nog zien. Maar die wedstrijd die moet dus gewoon gewonnen worden. We hebben alleen nog één probleem hier. We hebben nog geen scheidsrechter.
0: Ja, ik had begrepen dat hij geen parkeerplaats kon vinden.
2: Oh, is dat de boodschap?
0: Ja, dat horen wij tenminste. Vandaar dat ik ook gelijk begon er is iets met een parkeerplaats.
2: Ja, hij heeft zelf een fluitje bij hem, dus hij kan al wat regelen, toch? Of niet?
0: Ja, dan mag je wel lopen. Ja. Oh, hij is er in de tussentijd, hoor ik.
2: Ja, het gaat goed komen, natuurlijk wel.
0: Precies.
2: Ja. Dus scheidsrechter Sakir is er. Ik ga zo proberen aansluiting te vinden met de collega's Arjan en Yvette. En dan gaan we jullie de technische spullen doorgeven, zoals wie staat waar en hoe gaan we het veld in. Dus ik ben over een minuut of wat weer bij jullie terug. Ik meld me.
0: Is helemaal goed. Nou, dan gaan we even terug naar Selwyn. Selwyn, ik wil niet veel zeggen, maar dat is een lekkere start.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, Ron. Zeker 6 minuutjes onderweg. 1-0, dankzij die goal van Silva Diaz. En hij schoot hem echt lekker binnen, hoor. Het was een mooie aanval. Het is sowieso alleen maar RVVH nog wat aan het aanvallen is die eerste minuten. Want de champagne lijkt nog wel een beetje in de benen te zitten bij Spijkenissen. Of ze hebben het gewoon heel erg warm, dat kan ik natuurlijk ook. Maar in ieder geval, het was een mooie aanval over meerdere schijven. Kwam van de rechterkant af. Werd al meerdere keren geprobeerd te schieten, maar er stond er steeds iemand in de weg. Totdat de nummer 8, Dos Santos, dacht, weet je wat, ik zie hier Silva Diaz vrij staan, zal ik hem de bal eens geven. En die dacht, nou, ik ga gewoon snoeihard uithalen. En dat deed hij hartstikke mooi. En zodoende schoof die bal in de verre hoek laag erin. En dat was echt, gewoon een vrije goal. Ondertussen is het RVA dat alweer aan het aanval is. Maar deze belooft in de kiem te smoren. Want het is de keeper van Spijkenissen die de bal in zijn handen heeft. Maar ja, dat is wel even een ander begin dan de heenwedstrijd. Spijkenissen RVVA, daar was ik toen ook. En toen was het RVVA dat eerst een fout maakte via Jesse ergens op 1-0 kwam. En
0: ja, nou, dan ga ik je toch onderbreken. Want op de bal Nesseberg is er in die tussentijd ook gescoord. Arend.
3: Van Nesterpens die de bal slecht wegwerkt en de bal komt per ongeluk bij een speler van een van T-Boys terecht. En die tik hem langs de keeper 1-0-1.
0: Dan gaan we zo terug naar Arend. Gaan we nu even het verhaal afmaken bij Selwyn.
1: Ja, nee, dat is jammer inderdaad voor Manes. Maar wat ik wou zeggen is dat het dus een heel andere start is. Toen kwam Spijkenissen heel snel op 2-0. Werd het uiteindelijk zelfs 4-0. En nu is het dus RVH dat snel op 1-0 komt. Laten we hopen dat er nog meer in het vat zit. In ieder geval zijn wij hier 7,5 minuut onderweg met die stand van 1-0.
0: Helemaal goed. Gaan we terug naar Arend. Arend, ik weet niet hoe het kwam, maar je stond net even een klein beetje in de wind. We hebben meegekregen, het is 0-1. Een fout achterin, had ik begrepen.
3: Ja, het was een klein foutje van de laatste twee. Die stonden naar elkaar te kijken en er stond een speler tussen van Egeland Tierboys. En die tikt die bal op die spits. En die spits die tikt die bal heel rustig langs de keeper heen. De keeper werd ook totaal verrast dat hij daar stond natuurlijk. En daarom is het hier nu al 6 minuten gespeeld in die 1-0 achterstand voor Bonnes. En ik heb het je gezegd, Bonnes spelen in een fantasieopstelling. 4-5 man die er niet bij zijn. En dan is het toch wel een moeite. Eigenlijk moeilijk om met een smalle selectie dat op te vangen. En,
0: dit wordt weer een hele gekke middag, dat kan ik je nu al vertellen. Want we gaan weer terug naar Selwyn, want daar is ook weer gescoord.
1: Ja, het is 2-0, wat ik net al zei. Laten we hopen dat er meer in het vat zit. Nou, dat is er. Het is een aanval via rechts. Goede counter. Maxwell Samsin die Laurens de Witte vindt. En Laurens de Witte die schuift hem heel rustig onder de keeper door. 8,5 minuut onderweg. 2-0.
0: Nou, als dat zo doorgaat, dan heb ik dadelijk wat papiertekort om alles op te schrijven. Maar we hebben hier nog papier zat, hoor ik. Goed, Arend, ja, we zeiden het al, hè? Want het is inderdaad, ja, als je inderdaad op papier kijkt, dan zou dat in principe een hele makkelijke wedstrijd moeten zijn. Ja, maar je zegt het zelf al, hè? Ze zijn wat dat betreft natuurlijk redelijk gehavend.
3: Ja, dat kan je wel stellen, want de spitsen zijn geblesseerd en in de achterhoede staan twee anderen. Dus ja, dat is weer, en de keeper die de laatste paar weken gekiept heeft, die voetbalt nu, dus daar kan je nagaan. Hoe moeilijk Bonnes dun dat de selectie is. We hebben nu ook twee spelers van onder de 23 op de bank zitten. Maar ja, dat heeft er allemaal niks mee te maken. We moeten gewoon voetballen deze wedstrijd. En het is toch om des keizers baat. Want ik al zei, we moeten met 8-0 winnen. En dat gaat al niet meer. Het moet al 9-1 worden. En dan moeten hun ook nog eens verliezen met 3-0. Nou, die moeten ook tegen WCR ook gedegradeerd. Dus daar gaan wij niet van uit. En daar worden ook spelers gespaard tegen. Omdat we volgende week die belangrijke wedstrijd hebben in die na-competitie.
0: Ja, precies. Nou, laten we hopen dat Bolnes het nog recht kan gaan trekken. En dat het gewoon een hartstikke leuke wedstrijd gaat worden. En kijk een beetje uit als je te veel in de zon staat. Hè, want zo'n zonnesteek die heb je zo opgelopen. Ik weet niet, is Ruud in die tussentijd terug? Of is Ruud nog niet terug? Nee? Ja, probeer maar. Ruud, jij zou Yvette en Arja gaan opzoeken. Heb je ze in de tussentijd gevonden?
2: Ja, zeker. Ze zitten naast me gezellig in het ons bekende hockey bij Rijsoord. Een aangenaam en mooi om gast te zijn van twee zulke fijne voetbalvrienden. Nou, ik wil toch één andere voetbalvriend noemen. Dat is Wim de Rooij, die thuis waarschijnlijk voor de radio zit. We gaan ons best doen, Wim, om vandaag die drie punten te halen. Je weet, die schrijft altijd fantastisch mooie epistels in de krant. Wij gaan naar de opstelling van vandaag. Het is voor de Slikkerveers, de gasten, die mogen je eerst wat mij betreft.
4: Nou ja, wij beginnen vandaag, wij gaan uiteraard ook voor de drie punten. Maar wij beginnen vandaag met op doel Joris van Vught. Dan hebben we Mike van Dongen, Ryan van Dongen, Romein van Brugge en Leon Stekete achterin. Dan hebben we op het middenveld Dokkan Kuloep, Jesse Ringlever en Erik Kerkhoven. In de aanval Dokkan Moerad, Kasper Gerritsen en Ronald Capelle. Verder hebben we dan nog op de bank zitten Bas Vilders, Bas Mulder, Boy van Reden, Aaron Plezier, Sam Seifi, Denno Stoffels en John van Vught.
2: Dankjewel Yvette. Nou, de tegenpartij, dat zijn wij. Dat zijn de Rijsordenaren en niet helemaal onbekend, maar onze doelman Jesse Verveer staat natuurlijk weer tussen de palen. En hij zal proberen zijn goede inzet van de afgelopen weken voor te zetten. Thomas de Jong, rechtsachter. Timo Versteeg en Jeffrey Pols in het midden achter. En Vince van Es staat weer aan de linkerkant. Botelau, die staat weer te verbinden tussen achter en de voorhoede. Waarin Kevin Versteeg, de aanvoerder, en Tijmen de Beer het middenveld beheersen. Muffelaai Krollers, die is een tweede spits, maar dan een beetje hangend. En Michael Harding en Danny Haasdijk, die zijn in de frontlinie geplaatst. Dan zijn er nog een paar jongelui die op de bank zitten. Het is een sterke bank vandaag. Als ik mijn papiertje kan omslaan tenminste. Ja, dat gaat lukken. Nou, Sam Jerdens, die zit op de bank. Brent IJsselstein, Jeremy Boshart, Mitch Swaap, Renzo Ras, Kinsey Hout, Lucien Lisse en Joel Hassas. En Joel. En dat betekent dus dat we met een volle bank gaan proberen zometeen. Want het zal best wel pittig zijn voor de mannen. Na 60 minuutjes zullen er al wat kaarsjes uitgaan met deze hitte.
0: Ja, en ik ga je toch weer onderbreken, Ruud. Want er is weer gescoord bij Arend. Arend, nu aan de goede kant.
3: In de tiende minuut 1-1 geworden. Het is Noord-Rinhard Leijgen die een voorzit van Ali Sabou langs de keeper tikt. 1-1.
0: Helemaal goed. Ruud, we komen nog even terug bij jou, want je had je verhaal nog niet helemaal af.
2: Nou, ik was wel een eind op weg, want we zitten natuurlijk in de wachtkamer voor onze scheidsrechter. Hoe heet die meneer? Dat is Kakir, is het? Zakir? Moeilijk altijd. En dat betekent dat we nog niet van Kiet kunnen. Ik denk dat hij op zijn gemak hier nog een beetje aan het omkleden is. En hij is er al, is al aan het lopen. Hij staat al op het veld. De man is binnen. Kijk dan. En hij begint gelijk een sprint te trekken. Dus ook dat gaat goed komen. Neem een beetje water mee. Hey, maar dat betekent dat we nog niet zijn begonnen. Dat we,
0: maar jullie staan pas voor 3 uur, hè?
2: Ja, wij staan voor 3 uur. En ja, we krijgen zometeen nog een aftrap van onze jongens onder 6 en 7. Die mogen proberen om Jesse Verveer te passeren. Dat zal niet meevallen. Dus wij komen zometeen met je terug. Of Arjan, heb jij nog wat in te brengen hier? In deze toch wel hele gezellige tent bij elkaar.
0: Dag. Ja. Ja, Arjan? Nee of niet?
2: Nee, Arjan zit te zwaaien. Want nee, ik praat blijkbaar hard genoeg voor hem.
0: Ja, maar als Arjan naar jou zit te zwaaien, dan kunnen wij dat natuurlijk weer niet zien. Dat is, maar we zwaaien nee, wel even terug. Zo, nee. We zwaaien wel even terug naar hem. Zo zijn we dan ook.
2: En dit is voor de eerste keer dat we met z'n drieën zitten. Dus het is altijd even oefenen met z'n...
0: Ja, en dan in zo'n hokje met die hitte buiten. Nee, dat gaat heel gezellig worden. Ik hoop dat jullie dan ook extra drinkpauzes hebben.
2: Onze Jan was niet blij, want we zitten met z'n zessen zometeen in het in het bakkie.
0: Helemaal goed. Nou, dan gaan we afsluiten.
2: Dus wij komen bij je terug.
0: Ja, wij gaan weer terug naar Bonnes, want daar is weer gescoord. Arend.
3: Ja, en het is in de 12e minuut Bonnes op een achterstand. 1-2. En ja, ik vond die keeper er niet al te best uitzien. Want het is een hele hoge bal. Die is een getelefoneerde bal, noemen ze dat. Die kan gewoon de goal uitkomen. Denk ik, kan hem opvangen, maar hij blijft staan. En de spits die kan hem inknikken. 1-2.
0: Oké, nou, we hebben intussen tijd wel door dat dit weer zo'n hele gekke middag gaat worden. Nou hebben Gerda en ik dat wel heel vaak als wij hier samen zitten. Dat het altijd ergens wel iets gebeurt. De enige die op dit moment redelijk rustig is. Maar dan gaan we eens even kijken. Hoor. Ja, David is sowieso heel rustig. Dat is ons rustpunt. En we hebben nog een rustpunt. En die staat een paar meter hier verderop. We gaan even kijken hoe het daar is. Want daar was het intussen tijd 2-0. Ja, nou, het zou leuk zijn als ze daar nog wat bij kunnen zetten, Selwyn.
1: Ja, het zou zeker leuk zijn. Maar ja, het is nu even 7 minuutjes rustig. Maar de eerste 8 minuten was het hier ook niet heel rustig natuurlijk. Dus nee, het is hier bijna 2-1. Zo, dat was de spits van Spijkenisse die de bal op zijn voet had. Maar hij maait er volledig overheen. Dus dat is weer een gelukje. Het is sowieso de laatste 5 minuutjes Spijkenisse wat wel aan het aandringen is. Hoor. Ze zijn een beetje wakker geworden lijkt het. Maar echt gevaarlijk zijn ze nog niet geworden vanuit zichzelf. Tenminste, één keer was het wel een beetje hachelend. Toen was het Silva Diaz die zo mooi scoorde. Die de bal onder zich voelde vastslippen. En die struikelde daarna over de bal, waardoor er bijna ingeschoten kon worden. Maar die werd gelukkig op tijd weer wegverdedigd. Nu in ieder geval RVVH weer in de aanval. Ze gaan het weer eens proberen, maar ze gaan ook rustig naar achteren. Ja, het is warm, hè, jongens. 16,5 minuten onderweg met die 2-0 tussenstand. En RVVH, het was bij Knissen wat even de tempo aan het opschroeven was. En RVVH lijkt nu te denken, laten we even een beetje consolideren. Het mag wel even af en toe een tikje terug. Bal even in de ploeg houden. En daar valt wat voor te zeggen natuurlijk. Dus hier nog steeds 2-0 rond met inmiddels 17 minuten op de klok.
0: Ja, nou dan hoop ik voor jou dat als ze extra drinkpauze hebben, dat jij dat ook even doet. Want ze kunnen het natuurlijk.
1: Er staat een flesje water naast me. Komt goed.
0: Kijk. Ja, ik hoop wel in de schaduw, hè, want anders heb je dadelijk een flesje kokend water.
1: Zeker. Dan moet je. Er was een flesje thee geweest.
0: Ja, dan moet je er alleen nog een zakje in tangen. Nou, helemaal goed.
1: Precies.
0: Ja, nou, het was dus een, ja, eigenlijk best wel even een roerige start. Met een x-aantal doelpunten. We hebben er nu in die tussentijd, nou, zeg maar, 5 op de teller staan.

0: Ja, we zouden bijna vergeten dat er ook gefietst wordt. Dat is in de Giro. Vandaag de 14e etappe. En dat is een rit van 133 kilometer van Aosta naar het skidoord Pila. En het is de eerste grote bergrit met 5 zware beklimmingen. De start was om 1:05. En de aankomst wordt verwacht rond 4:15. Na 75 kilometer begint de kopgroep van met een voorsprong van 3 minuten 3 op het peloton aan de tweede klim van de dag. En dat is de klim naar de Duets. En die is 5,5 kilometer met een stijgingspercentage van 6,5% gemiddeld. Maar de laatste 3 kilometer is het wel degelijk boven de 8% qua stijging. Goed, dat eventjes voorop. We lopen richting het nieuws, pardon. Dus we gaan heel gauw nog eventjes langs de velden waar al gespeeld wordt. Om even voor de laatste stand van zaken geüpdate te worden. En we beginnen bij Arend. Arend, we zeiden het al. Ze zijn natuurlijk gehavend aan deze strijd begonnen. Hè. Gaan ze het nog recht trekken, denk je?
1: Ja, Bonnes krijgt wel de kans, hoor. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar krijgen de bal niet in de goal, dat is het vrijste bij voetballen om het doelpunt te maken. En het is niet anders. En nu is daar Egon Tierboys weer weg. Wordt die bal hoog voorgegeven en dan gaat hij over de keeper heen en over de lat via een speler van Molnes. En dan is dan een cornerbal, zeg maar. Zo. Ja, ik ben even een bal bezig aan het doen, staat hij. Ja, ouderdom, hè. Ja. Maar in ieder geval cornerbal van Egon Tierboys bij die stand van 1-2.
0: Helemaal goed. Dan komen we na het nieuws sowieso weer bij jou terug. Gaan we ook voor het nieuws nog even bij Selwyn kijken. Want dat was een behoorlijk flitsende start. Nu in iets rustiger vaarwater, Selwyn.
2: Ja, zeker weten. Het zit in de 22e minuut. Het staat nog steeds 2-0. En het is nu de storm van Spijkenisse-Lieden. Was die is weer gaan liggen. Stormpje. Dat is echt een storm, was het niet. En het is nu RVVH in de aanval met Lucio Hollander hier die de bal heeft. Die moet dan terug naar Thijs Blaak waarschijnlijk. Ja, dat gaat gebeuren. En het is een beetje breien, een beetje rustig aan. Het staat 2-0 voor. Het is lekker warm. Dus ze hebben ook niet heel veel haast natuurlijk. Maar je ziet soms wel, als er een kans is, dan flitsen ze in één keer eruit. Net Nadir Benhadou. Die had opeens de ruimte om door te gaan. Haalde daar nog een corner uit, maar als hij langs de keeper had gekregen, dan had Samsin daar helemaal vrij gestaan om in te tikken, maar dat lukte helaas niet. Maar het is een leuke wedstrijd om naar te kijken, en zeker voor Ridderkerks publiek met die stand van 2-0.
0: Helemaal goed. Nou, dan gaan wij even aan onze eigen kleine rust beginnen en dan komen we na de reclameboodschappen, het nieuws en de reclame bij jullie terug. Dus hou het voor ons allemaal in de gaten en wij horen u graag na het nieuws van 3:00.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 staat er op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda file op de Van Brienenoordbrug. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook file op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Daar heb je ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Ja, welkom terug in het tweede uur van de Riddersportshow van vandaag. En het is vandaag 23 mei en we gaan door tot 6 uur. En dat heeft vooral te maken met de wedstrijd die zojuist is begonnen. Een hele belangrijke wedstrijd, omdat beide ploegen 1 punt uit elkaar staan. En dan is het ook nog eens een keer een derby. Om precies te zijn, de Nesten Derby. Rijshoort tegen Slikkerveer. En wij hebben daar 3 man aanwezig. En als het goed is, hebben we nu Arjan. Arjan, de bal rond. Arjan, geef nog even 1 antwoord. Gaan we eerst even door naar Selwyn. Selwyn, wij hebben onze kleine rust gehad. Hoe is het bij jullie in die tussentijd?
2: Warm nog steeds op. Nee, er is hier ook een kleine rust geweest. We hebben even 2 minuten drinkpauze gehad, net in de 23e minuut. En het staat nog steeds 2-0. We zitten inmiddels in de 31e minuut. RVV had nog 2 goede kansen heeft gehad in de toen jullie met het nieuws waren. Eerst was daar via rechts de aanval eigenlijk die werd afgelegd door Thijs Blaak. Die legde hem diep. Nadir Benadou liet hem heel slim lopen, maar Laurens de Witte kon er net niet bij komen, waardoor die kans verkeken ging. En een half minuutje later was het Maxwell Samson die goed doorkwam op links. Die wilde hem op Nadir Benadou geven, maar gaf hem net een metertje achter hem. Dat was jammer, want dan had meer ingezeten. En Spijkenisse hebben we eigenlijk nog nauwelijks gezien sinds de vorige keer dat ik in de uitzending was. Dus tot zover, alles koekenwel hier zo. 32e minuut, 2-0.
1: Helemaal goed. Dan gaan we kijken of Arjan nu wel aanwezig is. Arjan, de bal rond bij jullie.
3: Nee, het is ook niet Arjan die... Het is Ruud die nog eventjes...
1: Ik krijg het door Arjan.
3: Nee, maar... de rol nog niet. Want het is hier toch één grote mist van vuurwerk. En ik moet eerlijk bekennen dat rood wel heel erg nadrukkelijk aanwezig was in dat vuurwerk. Maar wij hebben zeg maar, toch wel wat melding te doen over... Want je had het over de derby. Het is natuurlijk van belang hier op te voetballen en te winnen. Maar belangrijker is ook, er staan hier twee vrienden... clubs bij elkaar en het is gewoon genoeg om te zien hoe oude vrienden van elkaar hier elkaar ontmoeten. De tent is vol en er wordt door een jong Rijshoort wordt er gescoord en ik ga je nu even doorgeven aan Arjan, want die heeft nog meer moois te vertellen.
4: Ja, Ruud inderdaad, maar heb je ook gezien dat de assistent scheidsrechter aan het vlaggen was voor buitenspel bij dat doelpunt van de pupil van de week. Dat moet allemaal ook... Ja, precies. Maar goed, in ieder geval... het is gewoon een gezellige boel hier. Topweer en uiteraard dik bijna tegen de 30 graden aan, zou ik zeggen. Qua gevoelstemperatuur zeker. Maar qua sfeer, een opening van dit duel natuurlijk geweldig. Met alle jeugd van Rijshoort die hier met vlaggen langs de kant stond. Een erehaag te vormen voor beide ploegen die het veld opkwamen. Onder leiding van de scheidsrechter. Daarna het vuurwerk. En uiteraard de aftrap van de pupil van de week. En zometeen gaan we echt voetballen. En bij beide ploegen is natuurlijk best wel een connectie. Hè? Bij Slikkerveer bijvoorbeeld gewoon in de basis. Oudspelen van Rijshoort vanuit de jeugd. Kasper Gerritsen. Verder ook Mike van Dongen en Romein van Brugge. Die ook bij Rijshoort hebben gevoetbald. Maar waar hun roots nu weer bij de jeugd al van Slikkerveer liggen. En daar ook gaan finishen. En verder afwezig vandaag bij Slikkerveer omdat hij gebroken voet had. Jochem Kouwenhoven, oorspronkelijk Rijshoort, al een paar jaar, 3 jaar weer Slikkerveer erop zitten. En gaat komende zomer weer terug naar Rijshoort. Naast hem op de tribune zit ook nog eens vandaag afwezig Remco Buist. Waar we na afloop van deze wedstrijd ook afscheid van gaan nemen. Ja, en bij Rijshoort, daar zien we wat namen die natuurlijk weer uit de jeugdafdeling van Slikkerveer naar voren komen. Op de bank bijvoorbeeld Mitch Swaap en in de basis Botelau. Dus over en weer banden en connecties van Slikkerveer. En dan laat ik nog even buiten beschouwing dat trainer Gijs Zwaan natuurlijk onpartijdig. Hier natuurlijk ook in Rijshoort aan de Vlasstraat 6 jaar maar liefst trainer was. Ja, in die openingsfase probeert Slikkerveer uit te breken. Maar is het Timo Versteeg die de bal over de zijlijn schiet. Voordat Slikkerveer gevaarlijk kan worden. Dus de eerste schermutselingen op het veld.

0: Die zijn nu gemaakt. En we gaan ons opmaken voor een prachtige wedstrijd.
1: Nou, helemaal goed, Arjan. Ik weet niet of jij mij nu nog hoort, maar probeer even wat aan je kabeltjes te doen. Want jij hebt een ongelofelijke brom. Dus misschien kan je daar even wat mee doen. Ja, er wordt wat geroepen, maar er zit een stuk glas tussen. Dat hoor ik niet helemaal. We waren bezig met het rondje langs de velden. Dat betekent dat we ook uitkomen op de Bolnessenberg bij Arend. Arend, 1-2. Dat zou toch eigenlijk andersom moeten, hè?
2: Ja, Bolnes is ook de enige ploeg die aanvalt. En twee onmogelijke goals van Egan en Tierboys. Twee keer een fout, zeg maar. Ja, dat is niet anders, zeg ik dan altijd maar. En nu weer een slechte bal van Deli Hielkemeijer. En dan mag dinges weer uitbreken. Maar dan heeft Bolnes de bal alweer ontvangen. En dan, Bolnes zou eigenlijk een beetje tempo moeten maken. Maar dat lukt niet echt. Want het is veel en veel te warm, denk ik, om je eigen heel erg in te spannen. Zeker in de wedstrijd waar niks meer op het belang staat. En nu gaat de bal over de ballenvanger heen. En dan moet er weer een andere bal komen. Dat is bal nummer zoveel die daar de bomen in gaat. In ieder geval met die stand van 1-2 en 33 minuten gespeeld.

0: Ja. De Giro is ook... oh nee, daar is helemaal niks in. Ja, de Giro is ook wel bezig. Maar we gaan naar Arendt. Wat Arendt gescoord. Arendt, is die weer gelijk getrokken?
1: Ja, absoluut. Het is Nordinat Leiven die alleen doorgaat. En de grensrechter die staan wel te vlaggen. Maar de scheidsrechter die zei al gelijk, dat kan helemaal niet. En daar is de stand hier op 2-2 gekomen.
0: Nou, helemaal goed. Dat is, en hoeveelste minuut was dat?
1: Oh, sorry. 37e minuut.
0: Nou, dan is de administratie weer helemaal bijgewerkt. Dankjewel. Gaan wij, denk ik, even bij Selwyn kijken. Selwyn.
2: Hier nog 5,5 minuut officiële speeltijd te gaan. Zal er wel wat blessure tijd bij komen. Met name door die drinkpauze van 2 minuten natuurlijk. Het staat nog steeds 2-0. Het is bij Knissen dat het weer een beetje probeert. Maar echt doorkomen doen ze niet. Een paar keer een voorzet. Net heel mooi verdedigd trouwens hoor. Dat word ik dan altijd ook wel blij van. Thijs Blaak die omringd staat door spelers van zowel bij Knissen als zichzelf. Hem heel leuk, doodleuk op zijn borst laat vallen. Waardoor de keeper hem kan oppikken. En dan wordt er weer doorgevoetbald. Nu zit bij Knissen in de aanval. Gaat via de rechterkant. Laten we die even meenemen. Kijken of daar iets uit kan komen. Die voorzet die gaat komen, maar die wordt tot corner verwerkt. Dus gaat hier de corner genomen worden. 41ste minuut, 2-0.
0: Helemaal goed. Nou, en dan werd ik net op mijn vingers getikt. Want ik zei dus, we gaan kijken bij Selwyn. Nou, dat gaan we niet doen, want we gingen luisteren. Dus we gaan nu luisteren hoe het in Rijssoort is. En dan is dat maar altijd maar de vraag wie we aan de lijn krijgen. Want ze zitten daar met z'n drieën.
3: Ja, en je krijgt Ruud aan de lijn. En
0: ik vind het helemaal goed.
3: Naar de woord. Oh, dat is mooi. Nee, maar die zat net te kijken naar een voorzet van Maffelaai vanaf de rechterkant. Die wordt netjes weggewerkt door Slikkerveer. Slikkerveer die in het beginfase, dus we zitten nu in de 8e minuut zo'n beetje, toch wat meer de druk legt bij Rijssoort. En Rijssoort laat zich wat makkelijker van de bal spelen. Dus we zitten nog in een onderzoeksfase waarvan we één corner voor Slikkerveer hebben mogen optekenen en een vrije trap op 40 meter. Dat allemaal niets heeft opgeleverd, dus we zitten in de 8e minuut nog steeds op 0-0.

0: Ja, en er worden natuurlijk 3 wedstrijden gespeeld. Maar bij 2 wedstrijden zit het op slag van rust. En we gaan eerst eens even kijken bij Sowin. Nee, niet bij Sowin. Overgaan naar Arendt, want er is bij Arendt gescoord. Nou, dat moet niet gekker worden, Arendt.
1: Het is 2-3 geworden. Ik weet niet wat de keeper aan het doen is, maar zulke ballen moet hij toch wel gewoon oprapen, vind ik dan gewoon. Maar ja, hij gaat het doel in en het is niet anders. Bonnas staat achter met 3-2.
0: Nou, dat is dan weer even minder. Maar ja, we zeiden het al, Bonnes is heel gehavend aan de start verschenen. Dus ja, dan gaan we maar even nu wel even kijken bij Selwyn. Want daar loopt het denk ik richting de rust, Selwyn.
2: Zeker weten. En nu is het Nadir Benadou die de bal voorbij de keeper kan tikken die uit zijn goal is. En die keeper die gaat hier rood krijgen, want die maakt het. Het is een bal die diep komt van achter. Nadir Benadou die vliegt naar voren terwijl we in de blessuretijd zitten. En hij wil hem langs de keeper wippen. En de keeper doet heel stiekem met zijn handje zo de bal wegtikken. Ja, dat heeft de scheids gezien. Dus zodoende gaat Swijkenissen hier met 10 man spelen tegen RVVH. Het had hier echt, dit had gewoon, als hij er langs was geweest, was de 3-0 geweest. Want er was verder niemand meer in de buurt. En als je zo hands maakt, dan is het gewoon een terechte rode kaart. Dus we kunnen er niks anders van maken. Daardoor ligt het spel wel even stil hier. Want er zal gewisseld moeten gaan worden bij Spijkenissen. Dan gaat er een veldspeler vanaf. En dan gaat er een reservekeeper inkomen. Terwijl de keeper hier nog even lijkt te blijven staan. Alsof hij nog niet door heeft dat hij rood heeft gekregen. Maar hij gaat nu toch echt. Nee, er gaat in ieder geval warm gelopen worden. Zo op slag voor rust dus toch nog wel het een en ander. Precies als je naar me toe komt, Ron. Rode kaart voor Spijkenissen met de stand van 2-0. En ja, hoe lang er nog gaande is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik zou zeggen, groep moment om even naar de andere velden te gaan.
0: Nou, we hebben natuurlijk een hele mooie wedstrijd die om 3 uur is begonnen. En dat is natuurlijk de Nesten Derby. Oftewel Resort tegen Slikkerveer. En het is altijd maar de vraag wie we aan de lijn krijgen. Dus ik zeg, we schakelen gewoon over naar Resort.
3: En dan komt Arjan.
4: Ja, ik heb geen idee of er vragen gesteld zijn vanuit de studio. Maar in die openingsfase golft er 2 kanten op. Net nog een kleine kans voor Resort. Waar het Tijnen de Beer was diep ging op een balletje. Wat door het centrum van de defensie van Slikkerveer erachter werd gelegd. Vanaf de rand van de 16. Maar Joris van Vught was eerder uit zijn doel. En dook zich met leeuwenmoed op die bal. En raakte daar iets bij geblesseerd. Vandaar dat het eventjes een blessurebehandeling was. Dat is allemaal weer goed gekomen. Joris staat weer op en gaat weer door. Een paar minuten daarvoor nog een schotje van Ronald Capella wat naast ging. Het golft 2 kanten op. Maar zonder dat beide ploegen nu echt uitgespeelde kansen krijgen. Het is ook natuurlijk een feit dat geen van de tweeën wil verliezen vandaag. Kost wat kost willen ze natuurlijk die Ridderkerkse eer hoog houden in deze competitie. En Resort moet daarin vandaag winnen. Als je kijkt naar de ranglijst. Want Slikkerveer zou dan al een puntje genoeg hebben. Maar ook Slikkerveer wil vandaag gewoon winnen. En dat straalt zich af op het veld. Nu een goede onderbreking weer vanuit het middenveld door Erik Kerkhoven. Via, even kijken, nog een speler van Slikkerveer ging die bal weer diep op Doku Kamurat. Maar goed defensiewerk weer van Resort. Balletje terug op Jesse Verveer. En zo weer terug naar het middenveld. Nu in de spits Michael Harding aangespeeld. Maar ja, die verliest het duel omdat er te veel Slikkerveerders om hem heen stonden. Ronald Capella kan weer breed spelen op Mike van Dongen. En die bereikt dan Kasper Gerritsen niet. En Kasper Gerritsen die kan niet de bal bij zich houden. En zodoende moeten we hier weer eventjes het balbezit aan Resort overlaten. Melivaj Krolis geeft een lange bal naar voren. Daar staat dan in de defensie Ryan van Dongen, die verlengt op Mike van Dongen. En die werkt weg. En zo gaan de eerste schermutselingen nog steeds over en weer. We zijn inmiddels hier aan de Vlasstraat 16 minuten onderweg. Stand nog altijd 0-0.

0: Ja, do it right. Nou, dat proberen wij te doen tot 6 uur vanavond. Want ja, er is natuurlijk een ongelooflijk spannende ontknoping met een verschrikkelijk leuke wedstrijd. Sowieso voor alles wat Ridderkerk een warm hart toedraagt. Want het is natuurlijk de Neste Derby of zo. Rijsoord tegen Stikkeveer. Ja, dat zijn altijd van die wedstrijden. Daar is heel veel sfeer. En wat Ruud al heel terecht opmerkte. Het zijn twee heel erg bevriende clubs. En dat geeft altijd hele leuke wedstrijden. En ik vraag me eigenlijk af of dat op dit moment nog steeds zo is. En ja, ze zitten daar met z'n drieën. Dus ik weet niet wie we aan de lijn krijgen. Dus ik zeg gewoon weer, we schakelen over naar Rijsoord.
1: Dat is mooi. En Yvette, is het nog leuk?
2: Nou ja, het is sowieso leuk. De sfeer hier is goed. Alleen op voetbalgebied gebeurt er niet zo heel erg veel.
1: Dat is kort en krachtig, denk ik zo. Nee, we zagen mooi daarnet nog een schop van Kevin Versteeg. 20 meter afstand, maar ook 20 meter over. Dus dat had ook geen bijdrage. Ja, het is hier nog steeds gezellig. Het voetballen respecteren elkaar en er worden geen nare dingen naar elkaar ontwikkeld, dus nog niet. Het is nu de tweede corner voor Slikkeveer en dat betekent dat je nog steeds in de 22e minuut doende bent met een stand van 0-0.
0: Nou, helemaal goed. Het is daar 0-0 nog steeds. Op de andere twee velden is het rust. En dat betekent dat wij gewoon nog ook wat muziek kunnen draaien.

0: Ja. Ja, wie kent ze niet, hè? Doe maar. En je had vroeger, je was voor Doe maar of je was er tegen. En als je tegen had, dan had je een speltje en daar stond op Laat maar. Weet je die nog, Gerda? Nee, want jij was natuurlijk pro-Doe maar. Denk ik. Oh, toch niet? Oké. Okay. Goed. Voor tot zover de geschiedenis, zullen we maar zeggen. Even over de Giro, want dat gaat natuurlijk ook nog door. Er is een hele grote vorm van concentratie bij Vingegaard. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij natuurlijk voor deze etappe al aangekondigd het roze te willen pakken. Maar dan zal hij, ja, dan zou het handigste zijn om dat vandaag te doen met een dagzegen. Ja, of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag, want het is een loodzware etappe. Maar dat hadden we al gezegd. De finish is ook bergopwaarts. Dus dat wordt nog wel een dingetje. En ja, laat ik zeggen, de finish wordt verwacht zo rond 4:15. En aangezien wij vandaag tot 6:00 doorgaan, kunnen we dat misschien nog wel meenemen. Er wordt gerust voetbald, sowieso. Maar bij twee wedstrijden is het natuurlijk rust. En de andere wedstrijd, ja, daar zijn ze bezig. Want die is om 3:00 beginnen. Maar dat begonnen, moet ik dan zeggen. Maar dat is natuurlijk ook gelijk een hele belangrijke wedstrijd. Het is de Neste Derby. Resort tegen Slikkeveer. Resort op een 6e plaats. Slikkeveer op een 5e plaats. Resort 39 punten. En Slikkeveer 40 punten. Dus ja, er valt heel wat te halen of te verliezen. Dus we gaan weer eens even luisteren hoe het in Resort eraan toe gaat.
1: Het is hier nog warm.
0: En dat is sowieso.
1: Maar het is dus even drinkpauze, dat was het bruggetje. Ja, we zitten toch te kijken naar een wedstrijd die licht naar Slikkeveer overhelt. En ik weet dat nu EBOH met 1-0 achter staat. Dus het is ook voor Resort van groot belang dat ze hier de punten binnenhouden. Het was toch Casper Gerritsen die Verveer erg lastig maakte en die... Ja, die konden terugleggen naar de 16 meter. Waar de inzet nog een keer van Casper Gerritsen was. En Thomas op de lijn de bal ervan afroste. Dat had een mooie kans voor Slikkeveer. En die kans heb ik bij Resort nog niet gezien. Maar dat zat ook met de verhoudingen van de hoekschoppen. Het is 4-0. Dus dat geeft al aan dat Slikkeveer licht de betere is op dit moment. Maar goed, het kan verkeren, de zon schijnt. Dus wie weet wordt het ook hier nog een beetje zonnestraal in het voetballen. Wat dat betreft, 28 minuten, 0-0.
0: Helemaal goed, 0-0 daar. Zometeen gaan de ballen ook weer rollen op de andere velden. Dus dan gaan we weer even contact zoeken met de desbetreffende verslaggevers. Maar ik zou zeggen, tot die tijd...

0: Ja, en we hadden het er net al over. Er wordt echt geklommen vandaag in de etappe van de Giro. Het is vooral de jonge Tim Rex die koste wat het kostte tempo hoog wil houden tot aan de top. Maar dat moet hij dan ook echt wel uit zijn tenen halen. Het is een verschrikkelijk loodzware etappe. Het is ook warm. Maar goed, ja, weet je. Het is wat het is. Voorlopig is er nog steeds een kopgroep vooruit. En ja, dan is het allemaal alleen maar afwachten wat Vingegaard gaat doen. Om te kijken of hij wat kan gaan betekenen om het roze te pakken. Op de andere velden, zowel bij RVVA als Bolnes, is er nog niet gestart. Maar er wordt natuurlijk wel gevoetbald op de Vlasstraat. Want die wedstrijd is om 3 uur begonnen. Ja, we hebben daar alles weer uit de kast getrokken. We hebben daar 3 man naartoe gestuurd. Nou, nee, dat mag je zeggen. 2 man en 1 vrouw. En dat zijn Ruud, Arjan en Yvette. En het is altijd maar de vraag wie we aan de lijn krijgen. Het is voor ons een soort van verrassingspakket.
1: En we houden jullie daar fijn mee bezig. Wij zien hier enkele mooie momenten, Yvette.
2: Ja, zeker. Onder toeziend oog van de burgemeester die hier vlak voor ons commentaarhokje zit, werd de eerste corner genomen door Rijsoord. En die kwam terecht op het hoofd van Kevin Versteeg. Die kopte hem heel netjes richting doel. Alleen was het Joris van Vught met een nog mooiere redding dan die kopbal was. En ja, dus uiteindelijk geen doelpunt voor Rijsoord, maar wel veruit de beste kans die we van Rijsoord tot nu toe hebben gezien.
1: Dankjewel. Ja, dus dat betekent in de 33e minuut 0-0 op de Vlasstraat.
0: Nou, helemaal goed. Dan gaan wij denk ik nog maar een stukje muziek draaien totdat er op het andere veld weer gestart gaat worden.

0: twee.
1: Ja, heb een beetje vertrouwen. Dat, zo is het eigenlijk een beetje de vrije vertaling. Ja, en als we dan een beetje vertrouwen willen uitschalen, dan is dat met name op het veld hier vlakbij. En dan hebben we het over RVVA en die hebben Spijkenissen op visite. Nou, Spijkenissen natuurlijk ook kampioen. Maar ze zijn de rust ingegaan met een voorsprong. En nou zeggen ze altijd van de rust is afgelopen, zijn dezelfde 22 op het veld. Maar ik ga dat even anders zeggen. Selwyn, zijn dezelfde 25 op het veld.
2: Ja, hoe sterk nog, ik kan het je beter vertellen. Zijn dezelfde 24 op het veld.
1: Oh ja, dat was een keer rode kaart, hè? Ja. Ja, het zijn de 24 inderdaad.
2: Ja. Nee. Er is één wisseltje geweest bij RVVA. Daar is Thijs Blaak naar de kant gegaan. En voor hem is Joep Jugwels erin gekomen. Dus daar is gewisseld. Spijkenissen wel nog met dezelfde spelers. Als vlak voor de rust. Want daar is natuurlijk toen wel gewisseld. Want er ging toen met een veldspeler vanaf voor de keeper. En daar staat nu nummer 1 in de goal. Dus de oorspronkelijke nummer 1. Die kreeg eigenlijk rust. Die kreeg de andere keeper. Die kreeg een moment om te keepen, omdat het al kampioen was natuurlijk. Maar ja, die pakte dus rood. En daardoor zijn we nu in de tweede helft 3 minuutjes onderweg met die stand van 2-0. En het kabbelt nu een beetje voort. Het is RVVA dat de bal vooral heeft, dat naar voren probeert te voetballen. Maar ook niet heel veel haast maakt. Ook niet zo gek, want je staat 2-0 voor.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de trainer van Spijkenissen dan eigenlijk niet zo blij is. Dat je een keeper wat tijd geeft en die loopt vervolgens tegen rood aan.
2: Ja, nou, het ging vooral op de manier waarop. Want het was, ja, hij was inderdaad, als Benadou er langs was gekomen, was het 3-0 geweest. Maar aan de andere kant, je bent al kampioen, dan is het 3-0 lekker belangrijk. En hij deed niet per ongeluk tegen zijn hand. Het was echt een heel erg bewust zo van, tik even met het handje ertegen. Hij hoopte misschien, als ik het zo doe, dat de scheidsrechter het niet zag. Maar ja, het stond vol in zichzelf van de scheidsrechter. Dus dan is het zo. Ja, en daar zal inderdaad de trainer niet blij mee zijn, Rob.
1: Nee, daar gaat inderdaad toch, daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Daar kunnen we wel van uitgaan. Goed, gaan we eens even kijken, want ik denk, wordt er bij Arend al gespeeld? Ja, bij Arend rolt de bal ook weer. Arend.
3: Ja, waar de stand nog steeds 2-3 is, dat vind jij natuurlijk het belangrijkste. Maar,
1: sowieso.
3: Ja, dat weet ik toch, Ron, hoe jij bent. Jij vindt helemaal niet interessant wie ik ben, maar wel wat de stand wil. En het is Bonnes.
1: Ik ga nog eens een keer naar je zwaaien, hè? Dat snap je toch zeker wel.
3: Op Tenerife dan, hè?
1: Ja, jij op dat andere eiland, hè?
3: Ja, nee, dat is goed. Maar in ieder geval, Bonnes heeft 3 keer gewisseld en... Ja, dat zal het spel ook niet ten goede komen, denk ik. Want ja, er is weer de hele ploeg is door elkaar gegooid. En ik ben eigenlijk nog aan het zoeken wie er nou eigenlijk gewisseld zijn. Want ik kan er niet echt de hoogte van krijgen. Ik heb gezien, de rechtsbuiten is eruit. Arie Sebouw, als ik goed zie. Nee, die zie ik weer lopen. Ja, die is eruit, ja. Noord, nee, die loopt er ook nog in. Nou ja, ik ga het dadelijk opzoeken. Ik heb mijn papiertje in mijn tas zitten en dan zal ik het opzoeken voor je, Ron. Want anders klopt jouw administratie niet meer en dan slaap je vannacht niet en al die dat gezeur. Ja. In ieder geval staat de stand hier nog steeds 2-3.
1: Helemaal goed, dankjewel Arend. Gaan we eens kijken op de Vlasstraat, want daar loopt het denk ik tegen de rust aan.
4: Nog niet hoor, we hebben nog zo'n 7 minuten te gaan is mijn vermoeden. Ja, je ziet toch dat Rijsoort zeg maar in de laatste minuten van de eerste helft wat meer pakt de bal, wat makkelijker rond krijgt, ook wat steviger in de duels gaat zitten. En dat heeft tot 2 mooie kansen geleid. Eentje van Danny Haasdijk die aan zijn linkerkant de bal in de rechterhoek van de goal wist te plaatsen. Maar er zat net een handje bij van Joris van Vught. Die op een keurige manier de bal nog naast kon rommelen. En zeg maar, een afgekeurd doelpunt 2 minuten later van Kevin Vergeer. Omdat hij had geduwd. En dat vond zeg maar, in mijn optiek de goed leidende scheidsrechter Bayram Shaki niet goed. En dus ging dat doelpunt niet door. We zitten nu in de 41ste minuut. En het gaat dus een beetje over en weer met nu een lichte overwicht van Rijsoord. En wie weet wat de tweede helft zo meteen gaat brengen. Het is 0-0.
1: 0-0. Ja, Frits van Turenhout die zei dat het op een hele, ja, die op een hele nette manier. Maar goed, Frits, ja, de man hebben zijn ziel. Maar dat was een van de, ja, een grootheid. Laten we het daar maar ophouden. Ja, goed, als we dan praten over grootheid, dan kijk ik aan de andere kant van het glas, want dat is David Muis. En dat is de man die er op dit moment voor zorgt dat het geluid bij u uit de speakers komt. En die heeft vast wel weer een stukje muziek klaarstaan.

0: Ja, en er is gescoord, en er werd in mijn ogen fluisterd, gescoord bij Ruud. Maar dat zou net zo goed bij Arjan of bij Yvette kunnen zijn.
1: Bij ons alle drie. Het is een 0-1. Yvette, hoe ging het?
2: Ja, het was een goede aanval van Slikkenveer. Het was een snelle aanval. En Ronald Capelle die geeft de bal af aan Casper Gerritsen. En Casper Gerritsen die tikt hem prachtig in de hoek. Ja, netjes gedaan door Slikkenveer. Dus 0-1. En...

0: Ja, en er is natuurlijk net gescoord bij Rijvoort Slikkerveer. Het staat 0-1, dus Slikkerveer staat voor. Ja, Ruud, dat betekent dat... Slikkerveer staat voor, moet ik dan zeggen. Dat betekent dat Rijvoort sowieso de tweede helft nog even flink tegenaan moet. Willen ze nog wat resultaat gaan behalen?
1: Ja, je mag hopen dat ze nu een beetje wakker zijn. Maar Yvette gaat nog even uitleggen hoe die dat doelpuntje tot stand kwam.
2: Ja, het was een goede, snelle aanval van Slikkerveer. En Ronald Capelle die geeft de bal heel netjes af aan Kasper Gerritsen. En Kasper Gerritsen die prikt hem mooi in de hoek. Het was een uitstekende aanval.
1: Nee, dat is zo. En daarna zijn er nog twee mooie kansen voor Rijsoord geweest. Pols die knikt hem net in het zijnet. Met een mooie kopbal. Dat betekent dus dat we wel wakker zijn. Maar in de 45e minuut nog steeds 0-1 staan.
0: Oké, nog 0-1. Ja, nou ja, dan moeten we maar kijken. En het zal bij jullie nu inderdaad echt wel richting de rust lopen. Dan gaan wij nog eventjes kort naar de twee andere velden. Want we lopen zo meteen weer richting de reclameboodschappen. Het nieuws en de reclameboodschappen. En dat betekent, ja, als er dan wat gebeurt, dan kunnen ze sowieso niet roepen. Ja, ze kunnen wel roepen, maar we kunnen er niks mee. Dus dat is bij ons dan eigenlijk een beetje een gewoonte dat we voor die tijd nog eens even op de velden gaan kijken hoe het ervoor staat. Zodat wij met een gerust hart zo meteen onze eigen kleine rust in kunnen. En ik stel voor dat we beginnen op de berg. Dat lijkt me een goed idee. Dus we gaan eens even kijken bij... dat mag ik niet meer zeggen. We gaan even luisteren hoe het bij Arend is gesteld. Ja, het gekke is, Arend, ik zat net eigenlijk een beetje te kijken. Maar als ik dan de tegenstander van Boldes zie, dan moet ik altijd denken aan een liedje van de Vulpoepers.
3: Ja, inderdaad.
0: Dus, maar dan kan je eigen afvragen. Dan kan je eigen afvragen komen. Hun ook nu, komt die tegenstander nu ook gewoon rechtstreeks uit de kroeg.
3: Ja, en ik moet altijd denken aan Darkdam van de Drie Musketiers. Ja. Weet je wel, het is de botten zijn gestolen nu. Dus,
0: ja, dat is een ding wat zeker is. Ja, maar die hebben ze toch teruggevonden in Maastricht?
3: Ja, zoiets. Ja, heel ver diep. En weet ik veel wat hij aan het doen is. Maar hier is het in ieder geval nog steeds 2-3. En het is een heel gezapig potje. En Egelantierboys gaat nu weer eens wisselen. En Bolnes mag erin gooien. Ik kan er echt helemaal niks van maken, Ron. Ik kan geen positief woord erover zeggen, want het is... Echt zomaar avondvoetballen. Dat gaat helemaal nergens over. Maar ja, Bolnes staat wel met 3-2 achter. En daar komt de keeper de goal uit. En dan stompt de bal weg. En dan mag Egelantierboys weer uitverdedigen. Nou, het is hier 62 minuten. Ik denk dat dat de belangrijkste mededeling is. En het is 2-3.
0: Ja, nee, blijf vooral goed drinken. Hè, want daar gaat het om. Goed, gaan we kijken bij die andere wedstrijd. De nummer 4 tegen de nummer 1. Ja, Spijkenisse is natuurlijk al kampioen. Maar het is natuurlijk... het zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn als Evia de winst daar weg kan halen. En ze zijn goed onderweg, want het is 2-0, Selwyn.
4: Klopt, zit in de 59e minuut met die stand van 2-0. En verdiende voorsprong hoor. De 3-0 gaat ook eerder vallen dan de 2-1 als je de laatste minuten bekijkt. RVA dat nadrukkelijk aan de poort rommelt. Meerdere schoten. Het was eerst een vrije trap. Dat was een schot van Jesse Ergens van best wel flinke afstand. Maar hij schoot hem heel goed in de linkerhoeklaag. Keeper kon er net aankomen. Daarna was het een goede aanval van Nadir Benhadou. Daar zat de keeper ook weer tussen. Ja, dit is toch de nummer 1 die in de goal staat. Hè? En dat is te zien. Nu ook weer een aanval. Wordt te goed terug. Gelegd door Laurens de Witte op Nadir Benhadou. Maar er zit net een verdedigend been van Spijkenisse tussen. Ja, zo hebben we in de laatste 5-6 minuutjes echt wel kansen gezien op die 3-0. Het zou ook verdiend zijn, want RVVH speelt wat beter. Want Spijkenisse, zoals je al zei, zijn kampioen. Het gaat helemaal nergens meer over voor hun. En je hebt ook een beetje het idee dat ze denken, we vinden het wel goed zo. We spelen hem even lekker uit. Daarna gaan we nog een biertje doen in de kantine. En dan zit het seizoen erop. Gaan ze zich maken voor de vierde divisie. Terwijl wij net in de rust even aan het kijken waren hoe het op de andere velden stond. Hoe het voor RVH is. Ja, en RVH moet winnen, dat is het belangrijkste. En dan pas gaan ze zien. Nu misschien Maxwell Samsin, die goed door is. En die legt hem dan breed op Nadir Benhadou. Die kan schieten, maar weer die keeper. Weer die nummer 1 die zijn hand er tegenaan zet. Goede aanval op rechts. Maxwell Samsin die zijn tegenstander uitkapt. Een diep legt op Nadir Benhadou. Maar die kiest net niet genoeg de hoek. Als hij hem iets meer naar rechts had geprikt, dan had hij misschien wel gezeten. Maar helaas, zodoende staat het hier in de 61e minuut. Nog steeds 2-0.
0: 2-0 daar bij RVVA Spijkenisse. Ja, ik zei het al, het is een belangrijke voetbalmiddag. En dan vooral die derby, want dat, daar zijn de echte punten te verdienen, zullen we maar zeggen. Want ja, ze staan maar 1 punt uit elkaar. En dat is heel erg weinig in het voetbal, zullen we zeggen. In die tussentijd loopt het wel richting de klok van 3 uur. Nee, 4 uur. Zo, ja, we gaan natuurlijk al langer, een uur langer. Hè. Het loopt richting de klok van 4 uur. En dat betekent dat wij onze kleine rust ingaan hier tijdens de uitzending. Dus dat betekent dat wij richting de reclameboodschappen gaan. Het nieuws en de reclameboodschappen. En daarna zijn we terug met uur 3 van deze 4 uur durende live uitzending van de Ritsport Show op deze zaterdag 23 mei. Dus alle reden om te blijven luisteren. Ik zeg tot na het nieuws.

0: Ja, en dan...
1: Ja, even zo. Ja, er is gescoord bij FVVA. Ik moest even heel snel terugkomen. Zo in.
2: Yes, het is op slag van de juni naar het nieuws. Dan is het hier Ben Nadir Hadou die heel goed uitbreekt aan de rechterkant. Heeft Max al soms zin bezig op links om hem breed te leggen, maar gaat voor eigen succes in de verre hoek. En scoort hem. 62 minuten gespeeld. 3-0.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 zelf richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Welkom terug in het derde uur van de Riddersport Show op deze zaterdag 23 mei alweer in het jaar 2026. Dan gaan we eerst nog even iets rechttrekken, want er zijn ook mensen die luisteren die niet echt helemaal weten hoe het voetbal hier in elkaar zit. Wij hebben het constant over de Neste Derby. En dat komt, want bij Rijsoord heet het eigenlijk het Krijnest. En bij Slikkerveer heet het het Slikkernest. Dus ja, het is de Neste Derby. Zo simpel is het eigenlijk. Meer kunnen we er niet van maken. We gaan even kijken. We gaan luisteren. Want anders krijg ik weer van Gerda. We hebben onze kleine rust gehad. En vlak voor het nieuws werd er gescoord bij RVVA. Je zou bijna denken, omdat Spijkenisse natuurlijk door vorige week de wedstrijd kampioen is geworden, dat Spijkenisse eigenlijk een beetje een cadeautje zat weggeven.
2: Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Ja, ze hebben er niet. Als ze een stapje harder kunnen zetten, dan denken zij, nou, hoeft vandaag niet.
1: Het is nu ik ga je gelijk even onderbreken, want er is gescoord bij Arend. Arend. Nee. Arend is weg. Arend is er weer. Of is hij weg? Ja, Arend is er. Arend, er is gescoord bij jou, heb ik gehoord.
3: Ja, het is zelfs 2-4 geworden. Het is de spits van Egon Tierbos die volledig vrij in mag koppen uit een cornerbal. Niemand om Molnes die op staat te letten. En dankjewel, zegt hij. Het is 2-4.
1: Ja, en dat is dan een partij waarvan je zou denken dat Bolmes er overheen moest gelopen. Want Bolmes staat 2 en de Egeland Tierboer staat om 13. Ja, nogmaals, ze zijn gehavend aan de wedstrijd begonnen. Gaan we even terug naar Selwyn. Ja, nogmaals, ja, je zei het zelf ook al. Je zou het haast gaan denken dat Spijkenisse cadeautjes aan het weggeven is.
2: Ja, een beetje wel. Ja, nee, ze vinden het absoluut prima zo. Er wordt nu wel gewisseld. De topscorer gaat zo meteen in de ploeg komen. 22 doelpunten heeft de beste man gemaakt. Dus dat is er wel eentje om voorop te letten. Mochten ze eruit komen, want er over voorbij de middenlijn komen, dat vinden ze al lastig. Nu ook weer wordt er goed ingegrepen door Job Jugwils. En het is RVVA dat echt uit een ander vaantje tapt hoor. Die hebben echt nog een partij energie. Daar word je helemaal eng van. Nu is het Samsin die goed doorkomt op rechts. Naar binnen trekt en uithaalt. Maar een half metertje over de goal heen schiet. Dus dat is helaas. Want het zou zomaar kunnen dat het hier nog 4-0 wordt. Misschien nog wel meer, maar dan we weten het niet. Dat is het voetballen. Maar in ieder geval, RVVH veel beter dan de kampioen op dit moment. Thuis was dat bij Spijkenisse een heel ander verhaal natuurlijk. Toen was het andersom. Maar nu is RVVH de betere. 72 minuten gespeeld. 3-0.
1: Ja, en het is natuurlijk rust bij Rijsoord en Slikkerveer. En dan gaan we eens met een man bellen die daar ook aanwezig is. Maar dat is puur omdat hij ook een voetbalsupporter is. Maar dat is de man die ons ook altijd alles kan vertellen over het honkbal. En dat is Arno Selterijg. Arno, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Ja, nou ja, je zit in ieder geval naar een leuke wedstrijd te kijken, heb ik begrepen. Maar wij gaan het eerst even hebben over het honkbal.
4: Ja. Ja, nee, vorige week natuurlijk was best wel een leuke wedstrijd. Alleen, de regen was weer een spelbreker in deze. En gelukkig was de wedstrijd niet reglementair. Dus dat betekent dat hij niet wordt meegeteld in de stand. Mm-hmm. En die wordt dus weer opnieuw vastgesteld. Maar het was echt een gelijkopgaande wedstrijd. En op het moment van staken was het wel 10-8 voor Alfiens. Maar hier zat duidelijk meer in. Dat de wedstrijd aan alle beide kanten wordt. Maar zeker aan de reuzenkant werd er eindelijk weer even goed gehongbald. Werd op de goede momenten, de goede hits geslagen, de dingen gedaan zoals je dat hoort te doen. En dat gaf wel een klein beetje hoop zeg maar, voor de komende wedstrijden.
1: Mm-hmm. Was het trouwens net zo erg als bij Heerenveen Ajax vorige week?
4: Nee, nou ja, ik heb het een paar keer meegemaakt, maar nee, het was niet zozeer, nee dat niet. Maar het veld werd wel onbespeelbaar van ons, we hebben natuurlijk gref.

0: ja, dan blijft daar ook inderdaad wel water op staan. En dan, ja, dan kunnen wij er niks mee. Die ballen worden gewoon levensgevaarlijk. En dan, ja, dan wordt er gewoon een half uur gewacht. En als het weerbeeld niet verbetert. Of als de scheidsrechter zegt van joh, als je met een kwartiertje tijd het veld weer geprepareerd kan hebben. Ja, dan gaan we verder, maar dit was eigenlijk niet te doen.
1: Nee, want ja, ik heb hem zitten kijken en ik moest eigenlijk wel lachen om die verslaggever van Studio Sport. Want die zei van je mag op dit moment alleen nog meedoen als je minimaal 2 DSM-diploma's hebt. Maar ja, zo erg was het bij jullie nog net niet.
0: Nee. Ik heb het wel een keertje meegemaakt met het Worldport Tournament in Rotterdam, dat er ook echt een woordbreuk kwam. Dat echt het hele veld onder water stond. Dat had ik ook echt nog nooit meegemaakt. Maar ook de straten, de pleinen, erachter van het stadion. Ja, daar gingen mensen daar bodysurfen door de plassen heen. En ja, ook wel wat rare strafelen meegemaakt. Maar dat is op zich wel leuk. Maar nee, zo was het gelukkig niet. Alleen ja, het veld werd onbestelbaar. En dat, ja, dan houdt het bij ons heel snel op.
1: Ja, precies. Wat staat er de komende tijd voor jullie nog op het programma?
0: Volgende week krijgen wij, als het goed is, een van de, ja, laat ik het maar even zo noemen, de naaste concurrenten, de Wombats. Uit mijn hoofd krijgen we die thuis volgende week. En dan, ja, dan moeten we toch heel zachtjes toch wel de weg naar boven zien te vinden om minimaal in die middenmoot terecht te komen.
1: Ja, precies.
0: En als ik gewoon kijk wat we nu aan het doen zijn, hoe we nu bezig zijn, ja, dan moet dat lukken.
1: Ja, want ik denk dat als jullie in de middenboot terechtkomen, dan mogen jullie gewoon, denk ik wel, praten van een geslaagd seizoen.
0: Nee, absoluut. Maar dat was ook een beetje onze intentie. Dat we gewoon, gewoon bij de middenboot, we hebben geen ploeg om kampioen te worden. Dat willen we ook nog niet. Er komt vrij veel jeugd aan. Ja, die moet je gewoon de komende 2-3 jaar moet je die in gaan passen. En dan zou je eerst de keuze misschien moeten maken om te zeggen, joh, we gaan eens kijken waar we terechtkomen qua stand. Maar op dit moment is het absoluut niet. We willen in deze klasse blijven. Het is een hele goede klasse om zeker ook om jonge gasten op te leiden en daar wat mee te doen. En dan, voor onze club is dat perfect. Zeker gezien natuurlijk ook met de velden die er heel zachtjes aan zitten te komen. Dan, dan doen we het gewoon goed.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Ik wil het gewoon even weten hoor. Heb jij een slikkerverenhart of een reishoorthart?
0: Ik heb hier pekjes op. Je kan kiezen naar lange doelpunt. Dus als reishoort scoort, dan draait iedereen zijn pekje om. En slikkerveer staan nou voor. Dus ja, zeker de mensen van slikkerveer staan allemaal nu met de slikkerveerkant hier naar boven.
1: Helemaal goed.
0: Het is echt geweldig om te zien. Het is leuk om te zien. Het is een heerlijke, ja, echt, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is het een beetje een hondbal weer. Iedereen staat door elkaar, het maakt niet uit, we drinken een biertje, we lachen met elkaar, we kijken naar de wedstrijd. En ja, dan heb je gewoon een hele goede zaterdagmiddag. En dat straalt deze wedstrijd ook weer uit. En dat was trouwens bij Slikkerveer in het begin, of halfweg het seizoen, was dat idem dito zo. Dus, dit is een heel goed voorbeeld voor de voetbalwedstrijden. Dus,
1: ja, nou weet ik natuurlijk niet waar jij staat langs het veld, maar ik heb net begrepen dat de wedstrijd weer begonnen is. Dus we gaan even een paar meter opschuiven, denk ik, want ik weet niet waar je
0: staat. Ja, ietsje verder. Hij zit ongeveer ergens in de helft van het veld en ik sta helemaal rechts bij de cornerblok.
1: Ah, nou, dan gaan we een behoorlijk eentje opschuiven. Want daar zitten. Ja. Ik ga jou in ieder geval bedanken, Arno. En dan gaan wij eens even luisteren wie we aan de lijn gaan krijgen. Voor het begin van de tweede helft van Rijshoort. Slikkerveer.
2: Ja, goedemiddag. Arno heeft een mooie inkleuring gegeven aan hoe we hier in de wedstrijd zitten.
1: En ja, mooi is die, hè?
2: Iedereen. Ja, hij zegt, dit is voetbal. En we hebben de wedstrijd weer laten starten door... Wacht even hoor, ik krijg een tip. Ben ik zo beter te verstaan? Ja, nou. In ieder geval, de wedstrijd is gestart door Sakir, onze scheidsrechter. En er zijn door Rijshoort 3 mensen gewisseld. Tijmen de Beer, Jeffrey Pols... En Vince van Nes, die hebben het veld verlaten en daarvoor in de plaats hebben we teruggekregen. Jeremy Boshart, die halverwege het seizoen weer terugkwam en rust en rust en rust bracht. En nou een mooie kans voor Slikkerweer. En daar ligt, ik meen, Timo Versteeg, die ligt te kermen op het veld. En dus gaan we even wachten totdat die gerepareerd is. Joël, Sashat, die is in het veld gekomen. En Kinsley Hout, samen met dus Jeffrey Boshart, dan had ik vertelde dat hij halverwege het seizoen zo'n enorme rust terugbracht in de verdediging. Ja, het is, was eventjes knoeien daar in het doelgebied van Rijsoord. Met een toch wel opgelegde kans voor, ik ken niet alle namen bij Slikkerweer, maar die maaide er keurig netjes onderdoor. Dus de bal werd niet geraakt. En Timo is weer hersteld en die heeft de bal weer in het veld gebracht. Keurig netjes teruggegeven aan Slikkerweer. Dat betekent dus dat we in de 49ste minuut drie nieuwe krachten hebben bij Rijsoord. Slikkerweer heeft nog geen wissels gebracht, Arjan. Nee, toch?
3: Nee, zeker niet. Die zitten allemaal nog te popelen op de bank. We lopen er wel nu twee warm. Maar nog geen wissels doorgevoerd.
2: Nou, dat moeten we doen met degene die er nog staan. En we hopen dat Rijsoord zich gaat herpakken. Want ik weet op dit moment niet wat OBOH gaat doen. Maar die stonden achter nog. En hoe Speert daar mee gaat. Dat is einde oefening. Hey, oh ja, die staat met 3-1 voor. Dus het gaat hier echt om wie is de beste in Ridderkerk. Rijsoord of Slikkerweer. Zeggen, doe je best. Het is 0-1.
1: Nou, als ze hun de best blijven doen, doen wij dat ook. En ik zei het al, we blijven bij je tot 6 uur. En dadelijk ook nog uitgebreid nabeschouwingen. Want ook dat hoort erbij, zeker bij zo'n belangrijke laatste dag. Ja, en dan gaan we toch eventjes terug naar RVVA. Want ja, we gaan terug naar Arend. Want daar is weer gescoord. Arend? Ja? Nee. Oké. Nou, we gaan proberen zo snel mogelijk contact te zoeken met Arend. Want daar was gescoord. Gaan we in de tussentijd toch eventjes naar het veld hier iets verderop. En dan hebben we het inderdaad over RVVA Spijkenissen. Ja, Selwyn, 3-0 voor. Maar kan je nou spreken van een... Selwyn, ik kom zo naar je, want we gaan eerst toch naar... Ja, het is weer zo'n dag. We gaan eerst naar Bolnes, Arend.
0: Ja, waar Bolnes op een 3-4 komt, het is Serrano, de speler uit onder de 23, die de bal steenhard voorgeeft. En hij wordt ingelopen door een eigen speler van eigen hanteerboys. Dus 3-4 in de 84ste minuut.
1: Helemaal goed. We komen zo meteen bij jou terug. Ik hoorde jou wel lachen op de achtergrond, Selwyn. Maar jij weet dat als jij Gerda en mij samen indeelt, of eventueel nog met Michiel erbij, dat er altijd van alles gebeurt.
4: Zeker weten.
1: Ja,
4: zeker dat onze Michiel is toch erger.
1: Ja, doe jij het erom?
4: Ja,
1: of doen die ploegen het erom? Zeker. Dat kan ook nog.
4: Nee, die weten gewoon dat jullie er zitten, denk ik.
1: Oh, dat was hem. Ja, goed, we hadden het er net al over. Ja, ze staan dan wel 3-0 voor. Maar als zij de neutrale kijken, is het dan ook nog een wedstrijd waarvan je zegt van nou, die is leuk?
4: Nou, voor de Ridderkerkse kijker is het een leuke wedstrijd. Voor de neutrale kijker zou Spijkenisse iets meer in de wedstrijd mogen gooien. Want het is wel een beetje, het kabbelt nu een beetje voort. We zitten inmiddels in de 82ste minuut. Bij Rijsoord is er nog, RVVA is er nog twee keer gewisseld.
1: Ja, het is zo'n middag, hè?
4: Zo'n middag, ja, het komt ook door de warmte.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen.
4: Precies. Voorin zijn Laurens de Witte en Ben Hadou eruit gegaan. Voor hun zijn Van der Biesen en Obiku erin gekomen. En nu is het Santos die lijkt...
1: Ik ga je weer onderbreken, want er is weer gescoord bij Arend. Arend.
0: En Bolnes maakt 4-4 en het is Serrano zelf nou die weggestuurd wordt. En de bal steenhard tegen het net aanschiet. 4-4.
1: We komen straks weer even bij je terug, Arend. Ja, nou ja, Selwyn, ja, inderdaad, het is dus weer zo'n middag.
4: Het is zo'n middag. Ja, nee, inderdaad, kan gebeuren. Nee, waar ik was gebleven, Dos Santos, die verlaat geblesseerd en met geel het veld. Hij maakte een sliding waarbij hij zichzelf blesseerde. Kreeg daar wel geel voor, want hoogbeen, dus terecht gele kaart. Voor hem is Gross Santana erin gekomen. Zijn we administratief weer helemaal bij. Wij zitten hier in de bijna nu in de 84ste minuut met die stand van 3-0.
1: Helemaal goed. Ja, dan gaan we toch even terug naar Arend. Arend, het zag er op eigenlijk een tijdje redelijk donker uit, maar nu toch weer gelijk getrokken.
0: Ja, toch wel weer gelijk getrokken. Het is toch wel heel knap van Bonnes. En ondanks die gehavende ploeg, je kan ook zeggen dat het ontzettend zwak is van Egon Tierboys natuurlijk. Want je moet hier gewoon... Maar ja, Bonnes is gewoon ook nog de betere ploeg. Echt waar, dat is de ploeg die het meeste aanvalt. En daar wordt Halil, die toch nog het veld in is gekomen, weggestuurd. En die moet zijn mannetje uitspelen, leg hem dan voor. En wordt hij weggehaald door het verdediger van Egon Tierboys. En dan mag Egon Tierboys weer gaan beginnen aan een aanval. En dan moet Bonnes opletten dat ze dadelijk niet in die zeper aanlopen. En een geweldige crosspaas van die speler, zeg. Naar die spits. En dat is trouwens wel een goede voetballer, die spits. Die kan er wel van. En nu is de rechtsback helemaal mee, of de linksback helemaal mee naar voren gekomen. Maar dan is het een ingooi voor Bonnes. Uitstekend verdedigd door de jongen van onder 23 jaar. Die zijn naam die ken ik dan weer even niet, want die staan niet op mijn formuliertje. Maar dat is er ook één uit onder 23. Want trainer Mark Verzand heeft gewoon drie spelers van onder 23 ingebracht. Om lekker even te laten neus in deze afdeling. En dat is toch wel heel erg prettig bij die stand van 4-4. Ik wou 3-3 zeggen.
1: Ja, het scheelt niet zo erg veel.
0: Nee, toch één, hè?
1: Ja, nou, het is dat. Dan gaan we eens even overschakelen naar de Vlasstraat. En dan ga ik toch eens even vragen. Bij Bonnes staat de teller op 8 doelpunten. Gaat dat bij jullie ook nog lukken?
2: Daar geloof ik niks van. 8 doelpunten vanaf nu. Het zweet staat er nu echt al in de bil.
1: Maar dus, je weet het, hè, Ruud. In theorie heb je vanaf de middenstip maar 3 seconden nodig.
2: Ja, nou reken door. doe daar een glas water bij. En dan mag je blij zijn als er zometeen nog wat doelpuntjes te melden zijn. Maar 8 is te veel. En je niet vergeten, Bonnes heeft er ook 3/4 wedstrijd voor nodig gehad om zover te komen. En wij zitten nu al op de 54ste minuut. Er staan nog steeds 0-1. En het is ook niet spectaculair. Er zijn wat kansjes. Kevin die had een kansje. Daarnet een schot van Kasper Gerritsen die door een eigen man op de rug werd gekaatst. Of het was juist de rug van Kasper. Waardoor dat was een mooie trap. En die trap die komt van Kinsley Hout. En die keepertje van jullie, van Joris van Vught, die haalt hem keurig netjes uit de linkerhoek. En ja, dat was dan wel een moment om even te memoreren. Maar het betekent toch nog steeds een extra corner die ik overigens gestopt ben bij te houden. Want er valt niet zo verschrikkelijk veel op te tekenen. Maar nu is het een corner voor Rijshoort. En dat mag ik hopen dat daar een mooie bal uitkomt. Nee, dat die valt bij ongeveer 16, 17 meter. En die wordt uitgevoetbald door Slikkerweer. En dat betekent dat we met elkaar gewoon de 56e minuut ingaan met 0-1.
1: Nou, helemaal goed. Ja, ik weet het, ik ken je een beetje. Het liefste zie jij gewoon nog een doelpunt van Rijshoort. En dat is logisch, want ze willen allebei winnen. Dus ik hoop dat het voor jou dan alsnog ook nog een mooie middag wordt. Want ik moet natuurlijk neutraal blijven, want zo simpel is het ook weer. Gaan we... ik denk dat we maar gewoon even eens... Wat? Ja, we gaan naar Arend. Nou, ik krijg te horen dat we naar Arend gaan. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, Arend, ik heb net even aan Ruud gevraagd. Bij Resort Stekkerveer gaan ze die 8 doelpunten niet halen.
0: Nee, dat heb ik gehoord. Maar ja, dat is logisch natuurlijk. Hier staat niks op het spel. En bij hun staat natuurlijk nog wel de eer op het spel. Dat is een hele eerlijke zaak. En het is hier afgelopen. Het is 4-4 gebleven. En Bonnes kreeg nog een geweldige kans. Het was Appie Hasnou die alleen op de keeper af kon gaan. Maar wat doet hij? Hij legt hem breed. En daar stond niemand van Bonnes. Dus dat was niet zo slim. Wel, maar hij had het gewoon helemaal alleen moeten doen. En ik zei tegen jou, die bek uitstekend verdedigd. Die goed ingevallen was. Nou, ik heb zijn achternaam ondertussen gevonden. Is Noordergraaf. En die jongen die deed uitstekend in de tweede helft.
1: Helemaal goed.
0: En wil ik iedereen een prettig weekend wensen.
1: Ja,
0: en
1: maar volgens mij kom jij in het laatste uur nog even terug met
0: dan
1: Mark.
0: Kom ik even terug, ja. Maar dan komt de trainer, niet ik, maar de trainer komt terug.
1: Ja, Mark, dat hadden we al doorgekregen.
0: Ja, nou. En ik wil wel even zeggen dat Bonnes maandag voor de Rijnmond Cup om 12 uur voetbal bij Binnenmaas tegen LMO, de finale voor de derde en de vierde en de vijfde klasse.
1: Nou, helemaal goed.
0: Dus maandag voor mensen die nog niet genoeg hebben van voetballen, maandag bij Binnenmaas.
1: En het is maandag ook hartstikke goed weer. Dus. En het is een vrije dag, dus wat let je?
0: Wat moet je nog meer, Ron?
1: Dan
0: ga ik nou zwaaien. Doe je terug zwaaien?
1: Ik zwaai mijn eigen helemaal wezenloos. Echt waar. En Gerda zit ook te zwaaien.
0: Oké,
1: doei. Hey, dankjewel. Hetzelfde. Ja, dan gaan we naar die andere wedstrijd die waarschijnlijk ook een beetje op zijn eind loopt. En dan hebben we het over RVR Spijkenisse. Die 8 doelpunten ga je ook niet halen, maar een 3-0 voorsprong. Ik denk dat je heel blij mag zijn.
4: Zo, nou, bijna de vierde. Het is, ik weet niet hoe ze hem eruit houden bij Spijkenisse, maar het is knap gedaan. Het is tot 3 keer toe van de lijn gehaald met meerdere inzetten. Het was een hele hoge bal die van de linkerkant van het veld kwam. Die werd niet goed weggewerkt door de keeper. Ingeschoten, toen van de lijn gehaald. Nog een keer geschoten, weer van de lijn gehaald. Nog een keer geschoten, toen tot corner verwerkt. En die gaat nu genomen worden. Wij zitten in de 90ste minuut. Zal nog wel, ik denk een minuutje of 2-3 bijkomen vanwege de drinkpauze en de wissels. Maar meer zal het niet zijn. Want de wedstrijd is al wel gespeeld. Laten we die corner nog even meenemen. Misschien komt daar nog wat leuks uit. Het is Davy van der Wiesen die hem gaat nemen helemaal links. Nee, dat moet ik het wel goed zeggen. Dat is Lucio Hollander. Nou, hij was een beetje vervormd door het glas waar ik doorheen moet kijken. Corner gaat nu komen. Gaat hoog voorkomen bij de tweede paal. En die gaat ingekopt worden door Job Jugwels. Obiku die kan schieten. Schiet op een rug van een Spijkenisse speler. En dan wordt het een corner aan de andere kant. Enfin, hier dus de laatste officiële minuut. Dan nog wat blessuretijd. Dan is het 3-0. Dus als jullie mij niet meer horen, dan horen jullie mij in het volgende uur voor ook een interview met de trainer. Hier in ieder geval een mooie pot gezien van RVVA tot nu toe. Tenzij er nog wat gebeurt, dan hoor je mij zo nog even om.
1: Nee, dat is helemaal goed. En dan houden we in ieder geval het laatste uur nog terug. Dat is natuurlijk het voordeel als je een uur langer hebt. En dan zit ik hier tot mijn verbazing eigenlijk te kijken. Want het eerste duel om de landstitel bij het mannenhockey Amsterdam tegen Rotterdam. Binnen 3 minuten is het 1-0 voor Amsterdam.

0: Ja, we gaan naar de Vlasstraat, want daar is gescoord. Ruud, kan jij je reiswoord hard ophalen?
1: Ja, ik zie Thomas, de jong, die krijgt dan maar een metertje of 30 de bal voor zijn rechter. En die trekt één streep naar de linkerhoek waar Joris van Vught niet bij kon. Dus wij tellen nu een doelpuntje 1-1 en dat is een mooi verhaal. Wat is nog meer gebeurd? Yvette, wat hebben we nog meer mogen zien?
2: Ja, we hebben een aantal wissels gehad, waarbij ook het afscheid van Mike van Dongen, die is gewisseld en zijn vervanger is Denno Stoffels. Daarnaast is ook Bas Mulder en Sam Seyfi zijn erin gekomen voor, voor Ronald Capelle en voor Kasper Gerritsen. En nu een aanval van Slikkerveer. Doko Kloep die schiet ruim naast. Dus uiteindelijk er gebeurt van alles. En je ziet ook kramp vanwege de warmte waarschijnlijk, maar... Er gebeurt nog genoeg hier.
0: Oké, er gebeurt nog genoeg. Ja.
1: Dat betekent dus dat we op een toch wat enerverende 5 minuutjes zijn gekomen. En is het Bo die gescoord heeft? Oké, ik hoor net dat niet De Jong, maar Bo Telau, de jongen die in de afgelopen maanden zo ongelooflijk gegroeid is hier. Komt van Spijk en Issen vandaan, maar die trok die streep. Was boos, nummer 16. En dat betekent toch, we hebben nu een kleine blessure van, ik weet niet wie dat is, Arjan, wie is dat?
3: Jokal Moerat, die had last van kramp.
1: Ja, dat heb je weinig drinken en dan ga je vanzelf last krijgen van dit soort vervelende dingen. Dus het is even stil hier. Iedereen kan nog even op adem komen, want we hebben nog zo'n 23 minuutjes te gaan. Misschien een minuutje erbij. En dat, wie weet wordt het nog leuk. Voor in ieder geval de reisordenaren. Dat zou mooi zijn als een keertje boven Slikkerveer eindigen. Het is 1-1.

0: Lady Gaga en Pokerface. Ja, en dan heb je een verslaggever en die belooft iets. En vervolgens komt hij die belofte weer niet na. Nou, dat maakt ook niet uit, want het is voor de rest een goede man. Een doodgoede man zelfs. Hij zou pas het volgende uur terugkomen. En dat komt hij ook, maar hij komt nu ook nog even terug. Nou, dat vinden wij helemaal niet erg. Zo win.
1: Ja, nee, ja, geeft niks. Het is hier inderdaad afgelopen. RVVH wint met 3-0 van kampioen Spijkenisse. Dat was wel leuk om te zien. Spijkenisse kreeg net recht voor onze neus van een KNVB-official de officiële kampioensmedaille uitgereikt. En die gaan nu naar de kleedkamer met z'n allen om daar de kampioenschaal in ontvangst te nemen. Dus dat is leuk dat ze dat hier nog even doen. Zal daarna ongetwijfeld toch gevierd gaan worden. Zowel hier als thuis in de eigen kantine. Ja, daarvan akte. Verder wou ik nog even melden dat het er qua na-competitieplek misschien wel goed uit kan zien voor RVVH, want IFC heeft verloren, dus RVVH gaat in ieder geval als derde eindigen. Maar dan ligt het er even aan wie de nummer 2 wordt in de competitie en wie de periodetitel gaat pakken. Daarvan zijn we in afwachting, want de andere wedstrijden wordt nog gevoetbald. Dus straks als ik in het derde uur of het vierde uur terugkom rond, dan kan ik vertellen of RVVH na competitie gaat spelen of niet.
0: Nou, daar gaan we daar gespannen op wachten. En we zijn er toch tot 6 uur, dus dat maakt dan verder ook niet uit. Ja, dus dat. Dan gaan wij weer eens even richting de Vlasstraat, denk ik zomaar. Want dat, die wedstrijd, ik heb een beetje het idee dat hij een beetje aan het ontketenen is. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou ja, ontketenen in ieder geval. Hij wordt wel leuk. Er zijn wat blessures geweest, maar ook wat wisselingen. Yvette, wat zijn...
3: Ja, bij Slikkenveer zijn Jesse Ringlever en Doku Kamurat, die zijn eruit gegaan. Die zaten er allebei wel een beetje doorheen. En die zijn vervangen door Boy van Reden en John van Vught.
2: Nou, dan zijn we in ieder geval met de administratie weer een beetje op orde. En wat voor wedstrijd ontketend? Nee, het is wel. Het wordt ook wat onvriendelijker, zie ik. Want daarnet lag Timo ook al op de grond te kermen. En een doorgebroken Danny. Die een enorme schuiver kreeg, waardoor een gele kaart moest komen. Dat betekent dus dat het wel wat pittiger gaat worden nu. Maar er zijn nog niet echt substantiële verschillen in kansen zichtbaar. Het is Rijsoort die nu probeert de 16 in te voetballen, dat mislukt. Harding die neemt niet de bal, maar wel een voet mee. Dus de bal ligt nu weer bij Slikkenveer. Die probeert aan de linkerkant een opening te vinden. Dat lukt niet. En daar zit Botelouw bij. Nou, dat betekent dus dat we de 75 minuten hebben met een 1-1 stand.
0: Ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen. Wij keken net even verschrikt op. Wat jij zei van Timo ligt op de grond. En wij hebben hier ook een Timo zitten. Dus wij hadden zoiets van, ligt hij op de grond? Maar die zat gelukkig nog op de stoel. Dus dat komt helemaal goed. Goed, als er wat er wel is, dan horen we jullie natuurlijk heel graag. We komen sowieso zo meteen nog weer bij jullie terug. Maar nu eerst tijd voor muziek. Bye.

0: Ja, en er zijn intussen uit twee wedstrijden afgelopen. En dat zijn Bonnes tegen de Eglantier Boys. Ja, 8 doelpunten daar gevallen. Dan mag je van geluk spreken dat het 4-4 werd. Want het zag er eigenlijk helemaal niet zo rooskleurig uit. Bonnes kwam op een gegeven moment achter met 2-4 zelfs. Maar goed, die hebben het in ieder geval gered. Tenminste, in zoverre. Ja, dan kan je afvragen. Hebben ze nou een punt gewonnen of 2 punten verloren? Dat is een beetje een dingetje. Ja, goed. RVVA, die heeft u ook gehoord. Daar werd het 3-0. Het was een soort van cadeautje van Spijkenisse. Omdat toen RVVA vorige week won. Ja, toen werd Spijkenisse automatisch kampioen. Dus het was leuk cadeautje. Er zat geen strikje omheen. Maar ze konden het in ieder geval redelijk makkelijk uitpakken. Daar kwam het ongeveer op neer. Er is nog wel 1 wedstrijd bezig. En dat is op de Vlasstraat. En dat is natuurlijk de derby. Zoals het er nu naar uitziet. Oh, er wordt gelijk gescoord op de... Oh jee. Welke van de... Zijn er nu 2 aan het juichen of is er nu 1 aan het juichen? Dat is een beetje de vraag.
1: Ik ben aan het vragen, ja. Nee, er is gescoord bij Rijsoord. Kevin die krijgt in een scramble de bal voor zijn... is daar een mooie redding nog van Joris van Vught. Maar dan krijgt hij hem voor zijn rechterpootje en jast hem. Genadeloos het net in bij de Slikkerveerders. En dat betekent dat wij hier op 2-1 staan. Overigens, niet nadat Slikkerveer ook nog een paar mooie kansen had. Toch, Arjan, was het niet zo?
2: Ja, Slikkerveer had in het voortraject best wel wat kansjes. Via onder andere, even kijken hoor, Denno Stoffels. Die schoot vanaf de flanken, vanaf de linkerflanken in de handen van Doelman van Veer. En Bas Mulder, die schoot net heel hard. Op aangeven van Boy van Reden richting Jesse Verveer. Maar die keeper die stond goed en pakte die ballen heel goed. Maar ja, zojuist is het dus aan de andere kant wel raak. En dat was Timo Versteeg die die bal eerst doorkopte nog op Joris van Vught. En daarna zelf de rebound inschoot van dichtbij. Het gaat over en weer. En ik had juist het idee in de laatste fase net dat Slikkerveer weer wat meer aan het aandringen was richting het doel van Rijsoord dan andersom. Maar ja, hij valt dus aan de andere kant. En op zich allemaal prima, want het was een mooie actie. En inmiddels is er volgens mij ook nog een wissel geweest, Ruud.
1: Ja, dat klopt, Arjan. We hebben een wisseltje meegemaakt. Thomas de Jong, onze rechtsachter, heeft zijn plek verlaten en is op de stoel gaan zitten. En daar is voor in de plaats gekomen Lichon Lisse. Dat noemen we onze luchtmacht. De man die nog wel eens een balletje kan koppen, zeg maar. Dat betekent, we zijn nu met een vrije trap aan de linkerkant voor Slikkerveer doende. En dat we in de 81ste, wat zeg ik, de 82ste minuut zitten. En dat er wat strubbelingen zijn rond Danny. Danny moet naar de kant, want die is geblesseerd. Die heeft denk ik iets van bloed. Ja, dat vermoed ik ook. En dat betekent dat wij, met Slikkerveer nog, met 10 man moeten we die bestrijden. En Jesse Verveer plukt de bal mooi uit de lucht. En een waardeloze uittrap. Maar goed, het is de 82ste minuut en het is 2-1 voor Rijsoord.

0: Ja, en ik zei het net al, het lijkt erop alsof de wedstrijd nu los is. Want er is weer gescoord bij Reuzenwoordstuk weer. Ik weet nog niet aan welke kant. Ik ga wel vast tegen jullie zeggen van, ik weet niet hoeveel jullie nog hebben. Maar jullie hebben tot het eind van, van de wedstrijd, tot eindsignaal, mits het nieuws er niet tussendoor komt, de zender is voor jullie.
1: Ik denk dat ik weer gewoon een beetje
2: klaar is. Ja, hallo.
0: Ja, zeg het maar, Ruud.
2: Oké, ik had even niet door dat we in de lucht waren.
0: Ja, nee, maar ik zei het ook, de zender is nu voor jullie tot aan het nieuws. Dus.
2: Ja, oké, nou ja, we hebben een doelpuntje voor Rijshoort. Dat is nu 3-1. Wat kwam die, Yvette? Kwam die van links?
3: Nou ja, Romein van Brugge die lag nog naast het veld met krampaanval. Dus ze kwamen gewoon bij Slikkeveren verdediger tekort. En dat kon je duidelijk zien, want LeSean Lisse werd niet goed gedekt. Dus hij had, toen hij die bal kreeg, eigenlijk alle vrijheid en alle tijd om die bal op doel te schieten. En dan is het snel voorbij. Dus 3-1 voor Rijshoort.
2: En dat is het goede nieuws. Maar iedere keer als ik zeg dat dat goed nieuws is, dan krijg ik een enorme deuk van mijn buren. Want dat is voor hun niet zulke best nieuws. Toch, Arjan?
4: Nou ja, het is op zich wat het is, heet dat dan. En voor beide ploegen gezien de stand op alle andere velden doet er eigenlijk niet toe voor die derde periode. Waar vooraf natuurlijk nog een beetje hoop voor zat. Nu was het alleen vandaag de spreekwoordelijke Ridderkerkse eer die hier op het spel staat. En je ziet wel dat beide ploegen willen winnen. Ook Slikkeveer wil winnen. Want het was in de aanval. Met een snelle tegenaanval staat er Rijshoort dus op 3-1 voor. Waar Sean Lisse inmiddels weer voorin de bal heeft. Nu wordt hij verspeeld. Dan doe ik een cool op. Maar Danny Aastijk die zit er goed tussen. En die pakt de bal weer op het middenveld. Gaat even terug naar de eigen helft. Naar Kevin Versteeg. En die gaat hem dan weer breed spelen op Joël Chazat, linksback. Die bij hem Melivaj Krolus vindt. Die kan weer gaan aanvallen langs de flank. Probeert daar Romain van Brugge op ver te spelen. Dat lukt ook. Maar de tweede die er dan staat, die is wat moeilijker. En dan gaat het ten koste van een achterbal, zoals de scheidsrechter Sakir aangeeft. En die Joris van Vught zo meteen weer mag nemen. Kijken we ook gelijk even naar de competities in die derde klasse H. Dan zien we al twee uitslagen. Drechtstreek DFC 0-2 en de Albelas Perkouw 1-5. Dat zijn wedstrijden die je voor Slikkeveer en Rijshoort niet meer toe deden. Maar het is wel bijzonder hoe de tussenstanden zijn in de kop van die competitie. Want zowel Pelikaan als Hardingsveld, de nummer 1 en 2, staan achter. Ja, hoe bijzonder is dat in deze bloedstollend spannende derde klasse. Die nu weer Slikkeveer in de aanval is. Een voorzet van Sam Saifi. Waarbij de tweede paal staat alleen Joël Chazat van Rijshoort. En die laat de bal heel tergend langzaam over de achterlijn lopen. En dan is het even kijken wat hij geeft. Een cornerbal. Ja, dat is een beetje misschien omdat die bal ergens onderweg toch nog geraakt was. Door een verdediger van Rijshoort. Scheidsrechter die vindt het ook wel leuk, denk ik, om deze corner te geven. Ik heb geen idee of het echt een corner was. Maar hij was overtuigd van zijn zaak. En de speler van Rijshoort was ook overtuigd van zijn zaak en liet de bal lopen. Maar het blijkt dus een corner te zijn die nu genomen wordt door Bas Mulder. Heeft Donner Stoffels bij zich. Neemt hij hem kort? Ja, neemt hem kort op Donner Stoffels. Gaat hij voorzetten? Gaat hij schieten? Er komt de schot net een metertje over bij de tweede paal. En zo doen we weer deze kans voor Slikkeveer verkeken. En dan mag Rijshoort weer in de aanval, Ruud.
2: Ja, en dat is aan Jesse Verveer de eer om de bal weer in het spel te brengen. En ja, scheidsrechters, ach, wat ze niet zien is niet gebeurd. En wat zij denken te zien, zeker wel. Dus het is nu even rustig aan bij Rijshoort. Die zijn ook allemaal toe aan wat drinken. Wat we overigens in de eerste helft wel hebben gedaan en in de tweede helft niet. En zo zijn we onderweg naar de 90ste minuut. En eigenlijk zitten we al een minuutje in de blessuretijd. En ik denk dat Slikkeveer, het is gedaan, het is met Rijshoort, Slikkeveer, de eer ligt nu bij Rijshoort. En we gaan daar zo meteen met z'n allen een lekker biertje opnemen. We komen zo meteen nog terug met mogelijk wat interviews, want bij Slikkeveer gaat het een en ander veranderen. Misschien bij Rijshoort ook wel, er komen wat mannen bij en dan gaan wat mannen weg. Dus ik hoop jullie zo meteen weer te zien en te horen.

0: and two.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Er wordt daar aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: voor een aantal mensen veel belangrijker dan dat. Want het was bijvoorbeeld voor Mike van Dongen naast mij de laatste wedstrijd, Mike.
1: Ja, en ik weet niet of ik je heel erg goed te woord kan staan nu, maar ja, emoties nemen even de overhand nu.
0: Ja, het is begonnen met de publiekswissel natuurlijk. Ja, je kinderen het veld op. Een mooier afscheid dan dat kan je niet bedenken, dat ze jou nog zeg maar ook voetballend aan het werk hebben gezien. Ja, dat is geweldig. Maar je hebt natuurlijk een geweldige carrière gehad. Want begonnen ooit bij Slikkeveer als volgens mij debuterend 16-jarige. Vertel eens, wat is er daarna allemaal gebeurd?
1: Ja, op je 16e debuteren. Een tijdje weg geweest. Kom je uiteindelijk weer terug, speel je echt in de senioren. Een jaartje IOC, toch weer terugkomen. Tussentijds ja, word je dan toch en dan Slikkeveer weer kampioen twee keer. Met IOC. En dan ga je daarheen zoort. 3 jaar. Fantastische mooie jaren gehad. Ook kampioen geworden. Nou, dan uiteindelijk met wat omzwervingen kom je daarna weer terug. En dan mag je nog 3 jaar afsluiten met je beste maat, je broer. Ja.
0: Want dat is het, hè, ook. Je bent echt een familieman. Op en top. Moeders en vaders zitten altijd alle wedstrijden langs de kant. Eerste periode samengespeeld met je andere broer Steven. En de laatste jaren nu met Ryan. Ja, dat moet geweldig zijn.
1: Ja, ze hebben het wel zo voor de jongensboek, maar ik denk dat dit hem is, Arjan.
0: Ja. Nou, dankjewel in ieder geval ook namens alle luisteraars van Radio Ridderkerk voor alle mooie voetbalmomenten die jij hebt gedaan, afgeleverd in de afgelopen jaren. Bij alle clubs, ja, bijna 3 van de 4 in Ridderkerk. Dus ja, dankjewel en chapeau.
1: Jullie bedankt.
0: Dankjewel.

0: Ja, en we gaan ook die andere wedstrijd eens even nabeschouwen. En dat hebben we het over Rijsvoort. Slikkerveer, daar waren we natuurlijk al. Maar we hadden natuurlijk ook de man aan de andere kant. En dat is Ruud. Ruud, wat kan jij ons nog vertellen?
1: Nou, wat ik kan vertellen, naast dat ik natuurlijk hartstikke blij ben met deze overwinning op Slikkerveer, is het ook de laatste wedstrijd voor Rijsvoort. De, zeg maar, de periodekampioenschap is niet getrokken. Maar naast mij staat de trainer van Rijsvoort. En Ron, hoe kijk je terug op de wedstrijd en het seizoen?
2: Wat wil je eerst? De wedstrijd. Ik denk best wel voor dit weer hoog tempo eerste helft. Maar wel een initiatief van Slikkerveer. Wat ook niet echt veel kansen kreeg. Maar waar je ook helemaal niet. Maar de eerste helft was duidelijk wel voor hun. En na de tweede helft wat dingen omgezet, wat anders gaan spelen. En ik denk dat dat wel het verschil maakte. Waardoor we eigenlijk de tweede helft was het eenrichtingsverkeer naar onze goal toe.
1: En natuurlijk blij met de wedstrijdoverwinning.
2: Ja, natuurlijk. Dit is een wedstrijd op zich natuurlijk. Had nu nog een extra lading. Omdat het eventueel nog een periodekampioenschap kon opleveren. Dan dat natuurlijk toch allemaal... ben je afhankelijk van anderen, dus dat is moeilijk. Maar goed,

0: Ja, ik bedoel, jij weet dat nog beter dan ik, maar ik loop inmiddels ook al wat jaartjes mee in deze contraille. Dan is winnen van Slikkerveer als resort, winnen van RVVA, dat tikt aan binnen de club.
1: Ja, dat zijn in ieder geval mooie emotionele momenten. Maar dit is wel een vriendenwedstrijd. Dat zie je ook om je heen hier?
0: Ja, dat is het. Kijk, dat is nog standen nog uit de tijd van resort zaterdag, Slikkerveer zondag. En dan, als je inderdaad bij de een of bij de ander ging kijken, zag je heel veel dezelfde gezichten vaak. En dat uitzicht nu naar twee van dit soort wedstrijden waar het natuurlijk heel leuk vertoeven is. En dan dit weer hebt, dan heb je deze ambiance. En ik durf niet te zeggen hoeveel, maar het waren wel flink wat mensen.
1: Ja. En het seizoen, Ron, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, natuurlijk helemaal blanco begonnen. Eigenlijk op een paar jongens die je van een paar jaar geleden kon. Kon je niemand. Kon de tegenstanders niet. Dus ja, dan wordt het moeilijk om een voorspelling te doen. Ja, je ziet dan toch dat Spirit, Pelikaan, dus Hardingsveld er wel ver boven uitsteken. Voetballend gezien, qua alles. Maar wij zijn daar langzaam, als je even de eerste periode buiten beschouwing haalt, wat ik dan noem, aan elkaar wennen. Kijken, wat heb je voor vlees in de kuip? Wat heb je allemaal voor spelers? Ja, doe je gewoon met de bovenste mee in de tweede en de derde periode. Dus dan kunnen we dat doorzetten naar volgend jaar. Dan moeten we mee gaan doen, vind ik.
1: Veel nieuwe mensen?
0: Ja, er gaat niemand weg. Buiten wat jongens die al weg zijn gegaan, die gestopt zijn. Komen er wat jongens in aanvallende zin bij, want dat was heel heel schaars. En
1: dan weer snel eerst vakantie en trainen en proberen volgend jaar de volle buiten te halen.
0: Ja, ik bedoel, ook daar is weer kijken van wat blijft er. Ik bedoel, op het moment dat ik denk dat Pelikaan kampioen is geworden. Wat doet Hardingsveld, wat doet Spirit, wat doet Ebo in de na-competitie? Winnen die alle drie, dan wordt er weer een heel ander verhaaltje. Als dat ze wel blijven en de degraderen de drie uit de tweede klas die ook gelijk terug willen. Dus het is moeilijk om te zeggen, we gaan dit of we gaan dat. Maar we gaan wel met die intentie beginnen aan het seizoen.
1: Ik vond het een hele mooie tweede helft. Als het gaat om het seizoen. Jij en je team heel erg bedankt. Ook namens alle luisteraars en de reisordenaren. En ik wens jou een hele fijne vakantie. En ik ga jou ook in het nieuwe seizoen terugzien. Veel succes, Ron.
0: Graag gedaan. Doei, doei.
1: Dan ga ik nu op zoek naar Gijs. Naar Arjan. Arjan die gaat met Gijs praten, als het goed is.
2: Nee, dat is straks. Ruud, die is wellicht zo meteen aan de beurt. Eerst worden er even wat afscheidsmomentjes gepleegd. Met verschillende mensen. De eerste die aan de beurt is Melvin Spruit. Kwam dit seizoen van EBOH vandaan als assistenttrainer. En vervulde een goede rol binnen de selectie. Assistent van Gijs. En begin van het jaar konden we ook bekendmaken dat hij het eigenlijk zou overnemen van Gijs. Komend seizoen als nieuwe trainer van Slikkerveer. Maar hij werd ook zomaar ineens ingeloopt. Voor de trainerscursus om weer een nieuw diploma, een hoger diploma te kunnen halen. En dat is ook zo'n moment wat maar één keer in de zoveel tijd voorbij komt. Dat je mee mag lopen met zo'n nieuwe trainerscursus. Dus die kans greep je aan. En in onderling overleg hebben we inmiddels afscheid genomen van Melvin. Nu vandaag letterlijk. Maar dan als toekomstig trainer voor het volgende seizoen. Is uiteraard wel weer een andere trainer geïnstalleerd die komend seizoen zal gaan starten. Maar eerst was het toch even het afscheidsmomentje van Melvin. Die gezien zijn best wel zware thuissituatie toch echt gewaardeerd wordt door Slikkerveer en door de selectie. Dus op die manier werd er even afscheid genomen van Melvin. En op dit moment is voorzitter John Vlasblom van Slikkerveer zijn toespraak aan het houden bij afscheid van trainer Gijs Zwaan. Die inderdaad zo meteen afzwaait, maar wij wellicht eventjes na de plaat pas aan het woord kunnen laten.

Ja, en op landelijk niveau, als het gaat om voetbal, is er op dit moment een behoorlijk interessante situatie. Want natuurlijk zijn de play-offs bezig in de keukenkampioendivisie voor promotie en degradatie. Afgelopen woensdag werd er gespeeld tussen Willem II en Volendam. En dat was 1-2. Dat meldde ik u al aan het begin van deze uitzending. Om 16:30 is de return begonnen en nu is het op dit moment 1-2. En dat betekent dat we een gelijkstand hebben. Dus het is maar de vraag wat daar nog gaat gebeuren. Want ja, op dit moment staan ze op gelijke voet. Dus dat is best wel even een dingetje, zeg maar. Het is eigenlijk is het nu gewoon 2-2. Daar komt het ongeveer op neer. Dus dat kan nog heel erg interessant worden daar. Ja, mocht het voor het eind van de uitzending bekend zijn, dan gaan we u dat natuurlijk melden. En verder zijn wij in afwachting van nog wat andere nabeschouwingen. Maar die komen later. Dus blijf vooral luisteren tot de klok van 6:00.

0: Ja, en ik zei het net al, we gaan door met de nabeschouwingen. We gaan nu even nabeschouwingen met Selwyn. Selwyn was voor ons bij RVVH Spijkenissen. En Selwyn, als het goed is, heb jij de trainer bij je staan.
1: Ja, dat klopt, Ron. Ik heb trainer Manuel Visser hier naast me staan. Manuel, ten eerste gefeliciteerd met een mooie overwinning, denk ik.
2: Ja, ik denk als je kijkt naar het spelbeeld waarin je tegen de kampioen speelt. En op voorhand zal iedereen zeggen van ja, die hebben dan niks meer te winnen of die laten het wel lopen. Maar die lieten niks lopen. En ik denk dat wij in de eerste helft enorm veel gas gegeven hebben. En dat we twee mooie goals gezien hebben. En dan kom je op 2-0. En na rust, even vlak voor rust een doorbraak. Keeper maakt hens buiten de 16, rode kaart, terecht. Dan spelen ze met 10 man en dan in de tweede helft was het voor hun alleen maar verdedigen voor ons aanvallen. En ik denk dat we 7 keer voor de goal gestaan hebben. En we schieten maar 1 keer in. En dan hoor je uiteindelijk dat je 1 doelpunt tekort komt voor de periodetitel. Dus dat is wel zuur.
1: Ja, dat is zeker zuur. Ja, dat is inderdaad jammer, want Almkerk heeft nu periodetitel gehad. Dus net geen nacompetitie voor RVVA. Want inderdaad, met name Nadir en Maxwell, die hadden nog echt wel doelpunt op de schoen liggen.
2: Ja, en als je op het laatst kijkt, er was een scrimmage voor de goal. Ja, ik kan er nog 100 keer naar kijken. Maar dan denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die bal er niet in gaat? Er wordt 4 keer van de doellijn afgehaald, achter elkaar. En dat is dan net dat ene doelpunt. En het was nooit onze doelstelling. Hè. Onze doelstelling was handhaven. En als je dan 50 punten haalt en derde wordt, dan heb je een fantastisch seizoen. En dan toch een kleine domper op dit moment.
1: Ja, inderdaad, wat je zegt op dit moment. Want later, misschien over een weekje, dan denk je, ja, we hebben gewoon een fantastisch seizoen gehad. Dan door naar volgend seizoen. Wanneer gaat de voorbereiding en zo allemaal beginnen?
2: Ja, we gaan ergens derde week juli beginnen. En dan proberen we weer, net als dit seizoen, weer wat op te bouwen. We hebben wel wat probleempjes op dit moment, omdat... wat we niet verwacht hadden, was dan de keerzijde van het succes, zeg maar. Is dat we in de afgelopen 2 weken 4 basisspelers nog even zien vertrekken.
1: Ja. Ja, en mag je zeggen welke, of is dat nog niet officieel naar buiten gebracht?
2: Jawel hoor, dat is voor mij geen probleem. Giovanni Suiza, Nadir Benadou, Maxwell Samsin en Alessandro... Alessandro da Silva, mijn linker wingback. 4 basisspelers. En dan, ondanks dat die jongens hun ja-woord hebben gegeven aan ons, zie je ze dan toch naar Nieuwenhoorn en Spijkenissen vertrekken. Ja, dat is eigenlijk heel onfatsoenlijk. Maar nogmaals, het is ook de keerzijde van het succes. We hebben redelijk alles op kunnen vullen nu. Maar op dit moment hebben we nog plek voor 3 spitsen.
1: Ja, dus er moet wat bij inderdaad. Er komt nog wel wat werk aan samen met Hans Maus.
2: Ja, daar zijn we al druk mee bezig natuurlijk. Maar dat valt natuurlijk niet mee als je op het laatste moment daar geconfronteerd mee wordt. En dan heb je nog maar heel even voordat de deadline is. En dan is het vrij zuur, zeker voorin. Dat zijn met vandaag mee denk ik 32, 33 doelpunten. Dus we moeten wel op zoek naar minimaal 2 of 3 snelle spitsen.
1: Ja, en als er dan, dat zal misschien nog niet officieel uitgesproken zijn, maar wordt dan de doelstelling voor volgend seizoen misschien weer handhaving? Of wordt het toch gewoon, we hebben het nu goed gedaan, we gaan naar boven kijken?
2: Ja, dat was wel de bedoeling. Kijk hoe het nu uitpakt. We hebben dit seizoen laten zien dat we met 18 nieuwe spelers, een vreemdelingenlegioen, dat we dit kunnen bereiken. En dan hoop je eigenlijk van, we houden de basis bij elkaar, we pakken er een aantal bij. Waardoor je wat sterker wordt en dan ga je ook echt om de titel meestrijden. Want dat is wel wat ik wil. Mijn ambitie is nog steeds, ik had getekend bij een divisieclub. Die degradeert op het moment dat je getekend hebt. Nadat je getekend hebt, degradeert de club. Dan pak je het met Hans, hebben we het samen opgepakt. Allemaal jongens van onder 23 die nog nooit in de eerste helft hebben gespeeld. 50 punten halen, ja, is echt bizar goed. Alleen dan vind ik het heel erg jammer dat die jongens blijkbaar toch... het gras wat groener aan de andere kant zien.
1: Ja, precies. Nou ja, zeker weten. Wij gaan elkaar in ieder geval weer zien op het Ridderkerktoernooi. En dat wordt een thuiswedstrijd voor jullie. Dus ik zou zeggen, tot dan.
2: Heel graag. We gaan elkaar zien.
1: Zeker weten. Goed, Ron, je hoort het van trainer Manuel Vissers. Helaas geen nacompetitie voor RVVH. Want Almkerk heeft net een beter doelsaldo. Het is op 1 doelpuntje aangekomen. En dat is toch jammer te noemen. Maar aan de andere kant, als je doelstelling handhaving is en je wordt derde in de competitie, dan heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. Dus laten we hopen op een heel mooi volgend seizoen.
0: Maar precies. Ik weet niet of jij dat mee hebt gekregen net. Maar er is een redelijk leuk scenario op dit moment in de play-offs voor promotie en degradatie.
1: Oké, okay, vertel.
0: Woensdag hebben Willem II en Volendam natuurlijk tegen elkaar gespeeld. Toen werd het 1-2.
1: Ja.
0: Om 4:30 is de return begonnen. Volendam Willem II. En het is nu 1-2. Dus er is een stand van 2-2 op dit moment.
1: Precies, de boel staat weer gelijk.
0: Dus de boel staat weer gelijk. Dus die kan nog heel erg interessant gaan worden.
1: Ja, zeker weten.
0: Dus.
1: Nee, goed. Dus, jij hebt het gehoord van de trainer. Ik ga kijken of ik nog een aanvoerder kan vinden. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij al naar huis is. Want er zijn al een paar spelers naar huis toe. Dus misschien tot straks. En anders tot volgende week, Rob.
0: Ik heb volgende week geen. Maar ik ben er wel volgende week. Maar
1: nee, ik zie jou vast weer ergens.
0: Ja, maar volgende week hebben wij hier iets anders, hè, nog?
1: Of ja, het, zeker.
0: Ja, we hebben volgende week de kinderdag, hè?
1: Ja, weet ik.
0: Dus dan ben ik er ook weer. Ja. Ik kan hier net zo goed mijn bed neerzetten.
1: Ja, en grote kans dat ik volgende week in de studio zit. Dus dan zien we elkaar zo.
0: Goed. En dan zijn we elkaar eens nummer. Dan gaan we gewoon appen.
1: Ja, precies.
0: Komt helemaal goed. Hey, Selma, dankjewel. Ga je vanavond nog naar het dorp trouwens, of niet?
1: Dat weet ik nog niet. Is er iets te doen op dorp?
0: Nou, er is vanavond lekker volop muziek, hè. De terrasjes zijn open en zo. Dus.
1: Gezellig. Ben jij er ook?
0: Ja, wat dacht jij?
1: Nou, misschien dat ik even langs fiets dan.
0: Ja, nou, helemaal goed. Dan doen we samen
1: even. Doen we even een biertje.
0: Doen we even een biertje. Precies. Vanavond komt helemaal goed.
1: Is goed.
0: We appen erover.
1: Is goed.
0: Dankjewel, Selwin. Hoi.

0: Ja, je luistert toch steeds naar de Riddersportshow tot 6 uur. Als het goed is, gaan we dadelijk nog wat live krijgen. Maar dat is nog even afwachten. Tot die tijd kun je luisteren naar een interview. En dat gaat over inclusief sporten. En je kunt luisteren naar Michelle de Groot en Aad Hogendijk.
1: Een maand geleden ongeveer bevestigden de gemeenten in onze buurt met Team Sportservice Zuid-Holland een samenwerking om aangepast sporten naar een hoger plan te tillen. Worden de mensen met een beperking er dan nu ook echt beter op? Dat gaan we vragen aan Michelle de Groot, want zij gaat dat allemaal coördineren. Goedemiddag, Michelle.
2: Hi, goedemiddag.
1: Nou, leuk dat je erover wil komen vertellen. Ik vertelde je net al eventjes buiten de uitzending om van er was een wethouder in een van onze buurtgemeenten, maar die vond het belangrijker om een dagje weg te gaan. Dus nou, nu komen de mensen die het weten.
2: Ja, precies.
1: Gelukkig.
2: Ja.
1: Zeg, wat bevatten die gemaakte afspraken precies bij ons in de buurt?
2: Nou, eigenlijk hebben 9 gemeenten hier in de regio Zuid-Holland-Zuid. Onder andere buurgemeenten van Ridderkerk, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Die hebben een samenwerking ondertekend op het gebied van inclusief sporten. Met daarbij de focus op aangepast sporten. Ja, en dat houdt in dat we eigenlijk nog meer in deze regio met elkaar samen gaan werken. Als we het echt hebben over het aangepast sporten in eerste instantie. En onder aangepast sporten, daar verstaan we eigenlijk de sportvoorzieningen voor mensen met een mentale ofwel een lichamelijke beperking.
1: Helemaal duidelijk. En dat is in een groep mensen die moeten echt nog geholpen worden. Want er wordt wel wat al voor hun gedaan, maar dat voldoet dan niet.
2: Er wordt zeker wel wat voor hun gedaan. En wat er wordt gedaan, dat voldoet ook absoluut wel voor deze doelgroep. Alleen we merken gewoon dat als je kijkt naar bijvoorbeeld een stukje zichtbaarheid van wat is er allemaal in de regio bijvoorbeeld te vinden. Of het aanbod is in sommige gevallen ook best nog wel beperkt. Dan is zo'n regionaal samenwerkingsverband super mooi om met elkaar op te kunnen trekken. Om te kijken of dat we een stukje zichtbaarheid kunnen verbeteren. Of dat we het aanbod kunnen verbeteren. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook om verenigingen, trainers, et cetera, te ondersteunen als zij ook wat willen gaan doen op het gebied van aangepast sporten.
1: Ja, en hoe ga je dat vormgeven dan?
2: Nou, ik ga dat gelukkig niet alleen doen. Kijk, deze 9 gemeenten die hebben allemaal de handen in één geslagen en die hebben gezegd van we gaan ervoor. We willen daar wat moois van maken met elkaar. Maar in elke gemeente zijn er bijvoorbeeld buurtsportcoaches die ook echt het uitvoerende werk doen. Die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er ook sportlessen zijn of die het aanspreekpunt zijn voor de mensen in de desbetreffende gemeente. En ik ga juist achter de schermen ervoor zorgen dat alles wat er gedaan moet worden, dat gebeurt. Dat de buurtsportcoaches bijvoorbeeld hun werk kunnen doen. Dat kijken wat er nog mist en waar we naartoe willen. En eigenlijk heel het samenwerkingsverband vormgeven.
1: Ja, even wat persoonlijk zo tussendoor. Hoor. Ja. Maar volgens mij ben je zelf ook wel redelijk van het sportieve. Is het dan leuk om gewoon het bureauwerk te doen?
2: Nou, ik zal er zeker voor zorgen dat ik niet alleen het bureauwerk ga doen. Ik hou me ook bezig met bijvoorbeeld het organiseren van grote sportdagen in de regio. Dat is uiteindelijk ook iets wat...
0: ik zei het al, we wachten nog op wat live. En als we dan praten over live, live als dit kunnen we niet. We hebben aan de telefoon Davy Hielkemeijer van Bonnes. Davy, goedemiddag. Ja? Ja, is hij er? 1, 2, nee. Ja, is hij er wel, is hij er niet? Als het goed is, heb ik hem aan de telefoon. Maar ik weet niet... Ja, ik hoor wat op de achtergrond. Het is helemaal goed. Het komt altijd goed. Davy, goedemiddag. Nee. Nou, de verbinding valt weer weg, denk ik. Ja, één moment wordt er aan de andere kant geroepen. Ik heb tot 6 uur de tijd, dus het komt helemaal goed. We wachten gewoon even tot we de verbinding hebben met Davy. Want toch een behoorlijke wedstrijd achter de rug, gok ik. Ja, proberen we het toch eens een keer. Davy, hoor jij mij?
3: Ik hoor jou heel ver weg.
0: Heel ver weg.
3: Ja. En ik hoor je wel, maar heel ver weg.
0: Joh, dan gaan we eens even kijken of we dat een beetje op kunnen schroeven. Dat zou wel heel fijn zijn. Hey, dankjewel. In eerste instantie sowieso dat je even aan de telefoon wilde komen.
3: Geen probleem.
0: Ja, gelukkig maar. Ik zei het al tegen Arend, want die zat natuurlijk altijd bij jullie langs Stijn. En een redelijk enerverende wedstrijd.
3: Ja, ik zou het vandaag niet te veel, of vooral niet te serieus nemen. We waren natuurlijk redelijk voorbereid op het feit dat VDL vandaag het niet meer mis zou gaan. Waardoor wij in principe de jongens die op scherp stonden en met de pijntjes aan de kant hebben gehouden. Mm-hmm. Om in ieder geval volgende week op volle oorlogsterkte voor de dag te kunnen verschijnen.
0: Ja, precies. Want ja, we hadden het er aan het begin over. Hè, wat, jullie op een verdienstige tweede plek, de Eglantieren op 13. Ja, op papier had dat eigenlijk gewoon een walkover moeten zijn dus.
3: Als je het zo bekijkt, dan moet ik je helemaal gelijk geven. Ja. Dan, op papier hadden we deze wedstrijd met dubbele cijfers moeten winnen. Alleen een wedstrijd om des keizers baards, om het mooi te zeggen, is met deze warmte in principe gewoon... blij dat het afgelopen is.
0: Ja, nee, maar dat geloof ik ook wel. Gaan we eens even terugkijken, want als we het even goed beschouwen, hebben jullie eigenlijk gewoon weer een fantastisch seizoen gedraaid.
3: Ja, wij mogen absoluut niet klagen. Wij zijn natuurlijk als promovendus dit seizoen begonnen met een doelstelling. De doelstelling dat we ons zo snel mogelijk veilig zouden willen spelen. Om volgend jaar in ieder geval gewoon nog een jaar op dit niveau te kunnen acteren. Uiteindelijk liep het zo goed dat wij onze doelstelling tussentijds natuurlijk wel een paar keer bijgesteld hebben. Dat we zeiden van nou ja, als wij voor de periode mee willen doen, dan is dat in ieder geval ons nieuwe doel. Zodat we dat je aan het einde van het jaar toch nog een leuk toetje hebt. Mm-hmm. En daar hebben we ons in ieder geval al redelijk vroeg voor veilig gespeeld.
0: Ja, want dat is wel een ding geweest. Hè? Eigenlijk halverwege het seizoen kon je eigenlijk al zeggen van ja, we zitten gewoon in de safe zone.
3: Ja, er was een top drie die heel snel ontstaan was. Tussen LMO, VDL en ons. En daarin werd eigenlijk wel vrij snel duidelijk dat het tussen ons zou gaan. Mm-hmm. Wij hadden eigenlijk vanaf ook in de winterstop nog steeds, dat we tegen elkaar zeiden van nou ja, dit is een pure luxe. Maar ja, zolang je elke wedstrijd blijft winnen, dan ga je op een gegeven moment toch nadenken en zeggen van nou ja, als je zo dichtbij komt en je mag er een beetje aan ruiken, dan wordt het ook leuk om misschien wat te kunnen pakken.
0: Nou ja, dat is een ding wat zeker is. Ja. Want ja, wat dat betreft mogen jullie sowieso niet klagen. En ik denk dat het, hoe raar het dan ook klinkt, maar ik denk dat dit ook een fantastisch afscheidscadeau is voor Mark. Want ja, we weten allemaal waarom Mark ermee stopt.
3: Ja. Ja, nee, dit is natuurlijk iets als Mark natuurlijk aangeeft op een gegeven moment eind maart, begin april. Van ja, jongens, ik speel hiermee en het lichamelijk merk ik toch dat het ons of in ieder geval hem, dat het hem veel doet. Ja, dan is het natuurlijk als team zijnde één taak en dan proberen we een leuke afscheid te geven. Maar uiteindelijk zitten wij als ploeg zijnde met al die oude rot, als je het zo bekijkt, natuurlijk wel in elkaar dat wij elke wedstrijd gewoon willen winnen. Mm-hmm. En zeker als we op het veld staan. Dus als je om de bovenste plaatsen mag meedoen als nieuwkomer zijn in de vierde klas, dan is dat eigenlijk altijd gewoon een topprestatie geweest.
0: Nou, dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Je moet er nog minimaal één wedstrijd, maar het kunnen er ook twee worden. En dan uitkijken naar het volgende seizoen. Met inderdaad de opvolger van Mark, Fred van Zon. Hoe kijk jij richting het nieuwe seizoen?
3: Ja, nee, wat je zegt, het zijn inderdaad nog. Ja, we hebben natuurlijk nog een finale aankomende maandag. Wat voor de Fides Cup. Dan volgende week zaterdag schaven deel thuis. En met eventueel misschien nog een mooie finale als toetje. Mark's wens was eigenlijk dat Fred het zou overnemen. Omdat hij de groep kent, weet wat er speelt en weet hoe de groep is. Waardoor er eigenlijk voor de spelersgroep niet veel verandert. Mark en Fred hebben natuurlijk ook jaren samengewerkt. En Mark's wens was in dat opzicht van ik zou heel graag het achterlaten voor Fred. Omdat ik dan de spelersgroep ook in goede handen achterlaat. Mm-hmm. Dus ik verwacht in principe dat het voor ons dat er niet heel veel verandert als spelersgroep. Wij gaan gewoon door als groep om elke wedstrijd te willen winnen. En daar zal volgend jaar eigenlijk geen verandering in komen.
0: Ja, en dat werd net bij RVVA ook al even aangehaald. Het Ridderkerktoernooi komt er natuurlijk ook aan. Wat zijn de ambities daar?
3: Zijn jij de ambities voor volgend jaar?
0: Nee, voor het Ridderkerktoernooi.
3: Het Ridderkerktoernooi, ja.
0: Ja, want die komt er natuurlijk ook weer aan, hè?
3: Ja. Dat, ik zag dat het, ik zag de laatste de loting, zag dat we op een woensdagavond tegen Slikkeveer moeten spelen.
0: Ja.
3: Ik geloof dat de meeste van ons op een zaterdag of een zondag terugkomen van vakantie. En dan op een woensdagavond al tegen Slikkeveer moeten aantreden. Ja, kijk, in principe hebben we het nu 3 jaar, als deze spelersgroep zijn we bij Bonnes. En we zijn er 3 jaar, komen we altijd, komen we redelijk voor de dag. Het is in ieder geval verslagen in grote flaters. Mm-hmm. Met natuurlijk zelfs nog een keer finale plaats behaald. Hey, je moet het zo zien, het is een voorbereiding voor ons. En als RVVA op volle oorlog sterk is, die al in verdere voorbereiding zit, dan zal die gewoon waarschijnlijk met de winsten vandoor gaan. Mm-hmm. En dan moet je het gewoon zien als een goede voorbereiding. Maar ja, als je een toevallig wint van Slikkeveer, dan speel je wel een leuk toetje. En er staan altijd redelijk wat mensen langs de lijn, dus er zijn mooie wedstrijden te spelen.
0: Nou ja, dat is het ding wat zeker is. Maar goed, nu nog even een paar wedstrijden te gaan en dan genieten van vakantie.
3: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen eraan toe is bij ons. We lopen allemaal een klein beetje op ons laatste beentje. Er zijn wat kleine pijntjes, wat lichte klachten hier en daar. En ik denk dat iedereen rijk al eens uitkijkt als het de finale 6 juni is geweest. We daar met een leuk feestje mogen eindigen en dat we dan in ieder geval een volle maand, al 6 weken misschien wel, even kunnen genieten en kunnen bijkomen.
0: Nou, jullie verdienen het ook, want jullie hebben echt een fantastisch seizoen gespeeld. Namens alle luisteraars ook en namens ons, bedankt voor alle wedstrijden die jullie ons gegeven hebben. Wij hebben ervan genoten en als jullie er ook van genoten hebben, dan is het alleen maar goed. En dan spreken we gewoon af dat we elkaar volgend jaar weer horen.
3: Zeker weten, we zien elkaar bij het Ridderkerktoernooi of misschien aankomende weken nog.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Davy, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen en ga lekker genieten.
3: Geen probleem. Hey, groetjes. Fijne
0: uitzending. Hoi, hoi.
3: Doei, doei.
0: Ja, en dan gaan wij gelijk nog een keer terug naar Arjan.
4: Ja, want hier bij Resort is net afscheid genomen van een aantal spelers. En uiteraard ook van trainer Gijs Zwaan. En die heb ik bij me staan. Ja, Gijs, 3 jaar Slikkeveer zit erop. Maar ja, dat heeft wel wat gedaan.
5: Ja, weer een tijdperk voorbij. Hè? En 2 keer de na-competitie gehaald. Nu net, ja, tot het laatste moment doe je er nog in mee. Alleen het was net te weinig. Hè? Wat je hoopt voor zo'n club. Hè? Met zo'n familiaire club als Slikkeveer. Dan hoop je toch een niveautje hoger te loodsen. Ja, oké. Dan heb je iets meer fittere spelers nodig. Iets minder blessures door zo'n hele wedstrijd. Door zo'n hele seizoenshelft. En dat is jammer. Dus ik heb voor mezelf de lat hoog gelegd. En dat heb ik niet kunnen halen. Dat vind ik met name voor de club heel erg jammer.
4: Ja, dat gaf je ook net aan in de afscheidsspeech richting de spelers. Jouw lat ligt altijd hoog.
5: Ja, ik wil altijd het beste ten eerste uit mezelf halen. En dat heb ik nu ook met Melvin en Remco gedaan. En dan dat je alles toch een beetje up-to-date heb en dat je alles benoemd hebt en dat je het niet laat samenhangen aan toevalligheden. En dat is soms in de hand te hebben en te houden en soms ook niet. En dan maalt zo'n wedstrijd je nog wel 1 of 2 dagen door je hoofd heen om te kijken of we het de volgende keer anders moeten doen of we het anders moeten benaderen. Maar dat heb ik niet als voetballer gehad, maar wel als trainer.
4: Ja, dat is toch een andere discipline. Hè? Zelf voetballen op het veld is heel anders als langs de kant eigenlijk niet kunnen ingrijpen, zeg maar, in situaties. Hoe kijk je terug op die 3 jaar Slikkeveer? Fijne periode, mooi voetbal ook.
5: Ja, met heel veel plezier. Net dat we constant gemist hebben. De volgende stap. Maar ik heb het gewoon 3 jaar lang ontzettend naar mijn zin gehad. Ik keek alweer uit naar de dinsdag om te trainen. Donderdag weer om ergens naartoe te trainen. En dan weer de wedstrijd verzorgen. En dan, dus ik had nog wel. Het verhaal wordt soms wel beslist door andere mensen. Ik heb hier 6 jaar gezeten bij Rijswoord. En nu 3 jaar hier bij Slikkeveer. En voor mijn gevoel had ik nog wel heel lang hier willen blijven. Bij gewoon een hele fijne club. Een hele fijne groep mensen. Met liefhebbers. Alles in de puntjes verzorgd. En dat laat ik nu achter. Maar ik laat het wel achter, hopelijk in goede handen. We hebben al wat jongens door laten stromen. Vanuit onder 18 en onder 21. Dus er staan er weer een paar te trappelen.
4: Ja, dat moet voor elke vereniging vers bloed. En zeker nu er ook weer een aantal kanjers net stoppen met voetballen. Dat gaat ook door. Jij gaat zelf ook door. Nieuwekerk, dat wordt de volgende klus. Wat zijn daar de verwachtingen?
5: Ja, in ieder geval. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. In ieder geval proberen we eerste klasse te worden of in ieder geval te blijven. Een stabielere eerste klasse. En daar hebben ze wel een... ze hebben daar 105 spelende elftallen. En drie goede onder 23 elftallen. Dus daar kan je uit putten, uit bogen. En we hebben ook nog een scoutingsapparaat die hier en daar wat wedstrijden bekijken. En proberen daar wat één of twee of drie spelers erbij te halen. Maar we kijken ook wel met een schuin oog naar onze jeugd. Zoals we dat hier bij Rijsoord en zoals we dat ook bij Slikkeveer moeten doen. Want ja, die mag je niet onder laten sneven. Want daar moet je constant naar kijken dat je wat je zelf in huis hebt, zou je moeten gebruiken.
4: Oké, Gijs. Hartstikke bedankt voor die drie mooie jaren hier bij Slikkeveer. En ik wens je ook namens onze luisteraars van Radio Ridderkerk heel veel succes toe bij Nieuwekerk.
5: Dank je vriendelijk. Alles is met plezier gedaan. En met liefde.
4: Ja, zo we weer eventjes vanaf de Vlasstraat. We gaan zo nog even op zoek naar wat afscheidnemende spelers.

0: Ja, de middag loopt een beetje op zijn einde. We gaan nog één keer live terug naar de Vlasstraat. Daar staat Arjan. En Arjan, als ik goed ben geïnstrueerd, heb jij Leon's TKT naast je.
1: Ja, dat klopt inderdaad, Ron. Want Leon, ja, na een hele lange voetbalcarrière, heeft vandaag ook zijn voetbalschoenen letterlijk aan de wilgen gehangen. Alhoewel, hij heeft ze nu nog aan, hoor. Dus en volgens mij is hij nog eigenlijk gewoon zo fit dat hij bij wijze van nog een helftje erachteraan kan doen. Leon?
2: Nou, vandaag niet, moet ik eerlijk bekennen. Maar een jaartje eraan vast had nog wel gekund, maar het is mooi zo geweest. Hoor. Nee, het is van, vandaag was het iets te warm om echt te kunnen uitblinken. Maar goed, maakt de dag niet mooier, hoor.
1: Ja, zo'n afscheidswedstrijd bij Resort. Dus ja, een halve thuiswedstrijd noemen we dat, zeg maar. Een mooie dag op zich.
2: Zeker, ja. Toen ik dit zag aan het begin van het seizoen dat dit de laatste wedstrijd zou zijn, was ik daar al heel blij mee. En dan hoop je dat je, net als de vorige keer, dat je hem wint. Maar dat zat er vandaag niet in. We begonnen heel goed, maar bij Resort was de tweede helft veel beter. En ik denk ook fitter, want bij ons, iedereen viel als bosjes. En ik eigenlijk ook wel. En ook weer niet. Dus nee, prima zo, joh. Gaan we er een leuke avond van maken, want dat zit er nog wel in, denk ik.
1: Maar kijken we even terug op jouw voetbalcarrière. Ja, uiteraard begonnen bij RVVA en dat eigenlijk heel lang.
2: Ja, heel lang RVVA in de eerste periode. Denk 7 of 8 jaar. En toen een klein uitstapje naar Heinenoord. Dat was ook heel leuk. Als sportief wat minder, maar ja, en toen toch weer terug, omdat daar ligt toch je hart. En de laatste 2 jaar bij Slikkerveer heb ik ook heel erg van genoten. Dat heb ik bewust gedaan, omdat goede vrienden van me zaten en we wilden altijd nog samen spelen. Dus die laatste 2 jaar waren ook heel fijn. Daar heb ik heel erg van genoten.
1: En wat ga je nu doen? Ga je in een zwart gat vallen of valt dat wel mee?
2: Ik ben daar wel heel erg warm voor. In de zin van, ik wil graag blijven sporten. En ik heb gewoon niet het idee wat ik... Ik heb gewoon geen idee wat ik moet gaan doen. En er is genoeg, maar het liefst ga ik gewoon nog door de week trainen bij de voetbal, bij Slikkerveer. En dan het weekend...
1: Dat kan altijd, hoor. Bij de veteranen hebben ze nog wel mensen nodig.
2: En daarom. En ik ben ook al qua leeftijd een dikke veteraan. Dus wie weet, we gaan het zien. Maar voorlopig. Nu gewoon zomervakantie en even aan niks denken en gaan wat meemaken.
1: En wellicht een trainerscarrière. Ligt dat in het verschiet misschien als qua ambitie?
2: Nee, totaal niet. Ik altijd op intuïtie gespeeld, dus ik zie het allemaal niet zo. Dus dat zijn niet de goede eigenschappen voor het trainen. Nee, ik ben het helemaal gescheten zo.
1: Oké, Leon, in ieder geval hartstikke bedankt voor al die mooie jaren. In het begin uiteraard bij RVVA, de laatste 2 jaar hier bij Slikkerveer. Heel veel mensen langs de lijn hebben van je genoten. En dank je wel daarvoor.
2: Ja, graag gedaan. En jullie ook bedankt voor altijd er zijn en verslag uitbrengen en foto's maken en wat dan ook. Wordt heel erg gewaardeerd, dat weet ik. Door ons allemaal. Dus.
1: Dankjewel. Ja, dat was het vanaf de Vlasstraat hier inderdaad. Voor de laatste keer eventjes napraten met de afscheidnemende spelers, trainers enzovoort enzovoort. Want op zo'n slotdag van die competitie, dan is het toch ook echt de laatste dag van die competitie. En voor beide ploegen hier dus, zowel Resort als Slikkerveer, geen verlenging qua na-competitie. Dus dit is het.
0: Nou ja, precies dat. Maar voordat we gaan afbreken, en dat doe ik eigenlijk elk jaar, dat weet je. Langs deze weg wil ik jullie als verslaggevers in ieder geval vast heel hartelijk danken. Want jullie zijn uiteraard degene die door weer en wind voor ons langs de lijn staan. En als jullie er niet zijn, kunnen wij deze sportuitzending niet maken. Dus mede namens het alles en iedereen die hier in de studio zit, ook aan jullie hartelijke dank. En we hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen. Nou ja, jou een beetje kennende, gaat dat vast wel lukken.
3: Zeker.
0: Helemaal goed. Nou, dat betekent dat ik hem hier langzaam ga afsluiten. We hebben een lange sportmiddag achter de rug met een paar mooie wedstrijden. Ik ga ze nog eventjes voor je herhalen. We hadden net, en je hoorde daar, Arjan, Ruud en Yvette. En dat was de derby. Resort Slikkerveer. En die eindigde in een 3-1 voor Resort. Dan, en de man is in de tussentijd, hij is gewoon niet afgestopt. Hij is in de tussentijd terug hier in de studio. Selwyn Frentzen, die was voor ons bij RVVA Spijkenissen en daar werd het 3-0. Ja, en dan die andere wedstrijd Bonnes tegen de Egeland Tierboys. Ja, Bonnes wat gehavend aan die wedstrijd begon. En daardoor werd het daar 4-4. Dus dat was wel een redelijk doelpuntenfestijn, om het zomaar even te zeggen. Nou, nu had ik het net over het studiopersoneel. Vandaag was de techniek in handen van David Buijs, geassisteerd door Timo Verveer. Op de lijntechniek, daar zat Gerda Veerman. Jullie ook hartstikke bedankt, want zonder jullie kunnen wij ook niks. De eindredactie, ja, je zou het niet willen geloven, die is in handen van Selwyn Frensen en die deed natuurlijk ook het verslag. Mijn naam is Ron de Zout. We hebben de afgelopen 4 uur met ongelooflijk veel liefde en plezier dit programma voor je gemaakt. Het voetbalseizoen zit erop, maar dat betekent niet dat de sportshow ophoudt, want er zijn nog genoeg andere sporten. Dus je gaat ons sowieso nog horen. Voor wat betreft het voetbal zeg ik heel erg hartelijk bedankt voor het luisteren en het supporten van je club, want daar gaat het tenslotte om. Wat ons betreft zou ik zeggen, blijf ook nog lekker luisteren naar RTV, want we hebben genoeg andere mooie programma's. Voor nu dankjewel en graag tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
2: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

is het jaar 2007 stamt het album You Got to Move van David Maxwell samen met Luciano Red. Dan gaan we weer beginnen. Ik ga draaien Get Your Hands Off My Woman. Ik zou zeggen veel plezier bij Bluesy Delane.

Zo de kop is eraf met het eerste uurtje van Bluesy op deze zaterdagavond. Lekkere slow blues. We hebben begonnen met David Paxwell en Luciano Red met Catch Your Hands of My Woman. Maar het album You Got To Move. The King Bees, een band waar ik eigenlijk nog maar weinig van gedraaid heb. Maar een cd die ik al eeuwenlang in huis heb. En toch maar weer eens een keertje op mijn lijstje een nummer van gezet. Stinking and Swinging, dat is de titel van het album. En ik ga draaien Send Me To The Jailhouse, The King Bees.

King Beast uit het jaar 2000 met Send Me to the Jailhouse van het album Stinging and Swinging. Johnny Jong, een legende eigenlijk weer uit het verre verleden. Inmiddels ook niet lang niet meer onder ons. Ik heb een verzamelalbum meegebracht met als titel Back to Chicago met authentieke opnames. Ik ga draaien Walking Slow en dat stamt uit het jaar 1969 en op de nummer hoor je onder andere. Even kijken. S.P. Lyrisch op drums. Smokey Pryor. We hebben een Otis Pen. En ja, nog wat mensen. We gaan luisteren naar Johnny Jong met Walking Slow van het album Live Back to Chicago. Back to Chicago uit 1969.

even een pauzetje. Er werkte iets niet, maar dat gaan we even spoedig stellen. Ik wil luisteren naar Johnny Jung met Walking Slow van het album Back to Chicago. Volgens een eentje van het Velma Blues Band, Life is Hard. En ik ga daar ook de titelsong van draaien.

dit is Jan J. Scherpenzeel. Ik trok zijn in het Pramblusifico Bravoer. Bij Radio Ridderkerk. Ik hoop dat hij nog heel lang door zal gaan met zijn programma. Want zulke programma's zijn uniek in Nederland.

gaat het wel wat boeiend met Life is Hard, hoorde je Andy Poxon met Carolyn van het album Tomorrow. En dit album is opgenomen toen hij nog 18 jaar was. En inmiddels is hij een jaar of 36 geworden. En speelt hij, of hij nog speelt, ik durf het echt niet te zeggen. Nicky T en de Snake Charmers hebben een nieuw album uitgebracht met als titel Ain't Wasting Time. Lead Me On.

Nicky T, moet ik zeggen. Nicky T in The Snake Charmers met Lead Me On van het album Ain't Wasting Time. Ga verder met Little Boogie Boy, Blues Band. En dat is een ouder album waar wij zijn mede gezelschap kregen van Nick Holt. Het album draagt de titel We Do It For The Blues. En ik ga draaien Sitting Here and Thinking. En daar is, de bijdrage is daarbij ook van Nick Holt.

Little Boy. Nu is die wel klaar. Little Boy Boy Blues Band met Nick Holt als gast. Zitten hier in Schinking van het album We Do It For The Blues. Het laatste nummertje is hier eentje van Isai Brunt. Just The Way That It Goes van het gelijknamige album. Na het nieuws en de reclame ben ik terug met deel 2 van Blues. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
4: Ga voor meer informatie naar
3: rtvridderkerk.nl/reclame.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

terug op deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste deel lekkere slow blues. In het tweede deel gaan we er ook wat lekkere pittige muziek bij draaien. Ik ga beginnen met het nummertje van The King Bees. En ook weer van het album Stinging and Swinging. Backdoor Lovin'. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesje deel 2.

0: The King Bees met Backdoor Lovin' van het album Stingin' en Swingin'. Of het nieuwe album van The Boogie Bees. Ja, ik heb er al verschillende keren van gedraaid, uiteraard ook. En ga nu draaien van het album Don't Be So Mean. You Got To Move.
1: I didn't kill him, nah. I just shot him. I told him that was up to him and the Lord about that.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer. I said somebody help me.

Amani Burnham met The Last Thing I Remember van zijn nieuwste album Roots and Wings. Niet naar het nieuwste album, maar wel naar het allerlaatste album wat ze gemaakt hebben, Almost There. En ik heb het dan uiteraard over Berlaus, een legende in de blueswereld. Berlaus, en ik ga draaien Hard Feelings.

Ja, al uit 1993, Tim Elliott en de Troublemakers met hun versie van Rollin' and Tumblin'. En welke band hebben ze eigenlijk niet op zijn repertoire staan? Johnny Mastro en Mama's Boys misschien ook wel op een van de albums, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik heb het album Loose Dream meegebracht. En daarvan ga ik draaien The Light. Johnny Mastro en Mama's Boys.

0: $1 million world.
1: Ja, dat is wel wat. Feels like $100. En je hoorde Nikki en de Snake Charmers van het hun nieuwste album Ain't Wasting Time. Bradley Circus, ja, ze bestaan niet meer, maar zijn pakken in de studio geweest hier in Bluesy voor een live interview. En ook op het Bluesy Blues Festival hebben ze gestaan. En ook in Wild Spree zijn ze geweest. Jammer dat deze band er niet is, want een heerlijke band. Ik heb een album Shotgun Bunny meegebracht en daarvan ga ik draaien. Singing to the Lord.

0: Ja, nogal.
1: Nee.

Ja, na het lachpartijtje van Bradley Circus, Singing to the Lord van het album Shotgun Bunny, hoorde je Christina Croft uit Australië. Die stuurde mij uit de Best of Bottleneck toe en ik draaide daarvan Stone Cold Tomb. En die sedane en de West Coast Playboys. Het album Hot True Step heb ik meegebracht en ik draaide van You May Not Know.

het Blues Orchestra met hun uitvoering van het beroemde Catfish Blues van het album And Still I Rise. Misschien vanmorgen iets leuks als je toch niks te doen hebt. Eerste Pinksterdag hebben we bij L'Esprit Blues Podium, L'Esprit tegenwoordig gevestigd in Barendrecht. Voor de mensen die dat nog niet weten, hebben we te gast Long Way Blues. Je bent van harte welkom uiteraard om dat allemaal live mee te maken. En de optreden begint om 3:00. De zaal gaat tussen 2:30 en 3:00 open. En het is mooi weer. Dus ik denk dat ook de deuren open gaan. Dus ook mensen lekker op het terrasje kunnen zitten. Het wordt een heerlijke middag met een hele fijne band. Toegang voor leden is €10. En niet-leden betalen het luttele bedrag van €12,50. Ik zou zeggen, kom in grote getalen. Bij mijn weten is het toch niet uitverkocht. Dus je kan er altijd nog bij. En ja, veel mensen zitten ook buiten. En de deur is er open, dus je kan ook alles buiten volgen. De muziek in ieder geval wel. Je ziet het allemaal niet, maar je kan in ieder geval buiten ook muziek luisteren. Kom in grote getalen. En het is het laatste optreden in het seizoen. En we gaan er dan mee stoppen tot, uit mijn hoofd te zeggen, 6 september. Dus maak het laatste middagje mee nog in L'Esprit. En ik hoop jullie allemaal te zien. Ja, het zal het laatste nummer worden, denk ik. Carmen Moretti Band met Jill Dineen. About You, Come to Me.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: Radio.

0: Ter.
1: Onmiskenbaar, niet te stuiten.
2: It's not a revolution.
1: De sensatiegeneraal.

0: De grootste fout, om mee te beginnen natuurlijk. De nieuwste single voor Nederlandse rockchick in upcoming. Ruby June is haar naam. Echte naam is Robin Buijs. Waar kennen we haar van? Nou ja, 10 jaar geleden wellicht haalden ze nog de finale van The Voice Kids. En nu is ze groot geworden. En is dit haar, volgens mij haar debuutsingle. En we gaan ongetwijfeld veel meer van haar horen. Het klinkt een beetje als de Nederlandse Kelly Clarkson. Maar dan best pittig. Ruby June, naam om te onthouden. En welkom weer bij deze nieuwe aflevering van Sensatiegeneratie. De ideale combinatie van muziek en informatie. We nemen je weer op reis, muzikaal gezien dan. Voor alles wat er weer nieuw is uitgebracht in de afgelopen periode. Uiteraard rond de klok van 30:30 aandacht voor de demo van de maand. Onze vrienden uit Dordrecht, Secret Molecules. En we hebben ongetwijfeld nog wel meer interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden, et cetera, over de popmuziek voor je. Optredens, concerten waar je wellicht heen zou kunnen gaan. Goed, beginnen ook gewoon nog eventjes met behoorlijk wat ouds, om het zo maar te zeggen. Maar het is hartstikke nieuw. Het is namelijk de nieuwe single voor country zanger Willie Nelson. Zijn nieuwste single is volgens mij gisteren uitgebracht. Fly Away is de titel daarvan. En we vliegen even op wereldreis.
1: I've been sitting in this prison

Ja, het is toch weer prachtig gedaan. Fly Away, een nieuwe single van Willie Nelson. En volgende week komt er zelfs ook nog een nieuwe plaat van hem weer uit. Dream Chaser. En hij heeft dat te bedenken dat hij inmiddels 93 is. En ook nog steeds op tour gaat met best behoorlijk wat optredens zo links en rechts in zijn concertagenda. Dus ja, still going strong, Willie Nelson. Petje af dus daarvoor. Gaan we door met Olivia Dean. Zij bracht natuurlijk een mooie plaat uit, The Art of Loving. Inmiddels komt daar nu ook weer een nieuwe single vanaf hieruit. Die is getiteld Baby Steps. Olivia Dean.

Ja, Olivia Dean met Baby Steps, afkomstig dus van haar tweede album. Die heeft ze inmiddels uit dus. En je kan er ook aan het werk zien, want 14 juni staat ze hier in Nederland op de planken in de Ziggo Dome. Goed, dat over Olivia Dean. Gaan wij door met muziek van Dean Lewis. Gisteren uitgekomen, dus hartstikke vers van de pers. Zijn nieuwste single is getiteld Escape. Mooie ballad.

From Down Under, Australië uit Sydney, Dean Lewis. En daar komt hij vandaan met zijn nieuwste single Escape. Ja, geen idee. Zijn concertagenda is nog verder helemaal leeg. Dus of er nog wellicht meer muziek eerst van hem aankomt. Misschien wel een album voordat hij weer gaat toeren. Geen idee, maar zijn concertagenda is blanco. Nadat hij natuurlijk vorig jaar hier wel optrad in de Ziggo Dome. We gaan door met een zangeres. Het is een beetje jazzy, een beetje soul. Mooie mix van die soort muziek smijlen. We gaan lekker luisteren naar Baby Rose. Haar nieuwste single is But Nvm. En dat klinkt dan zo.

Baby Rose met haar nieuwste single. Die is afkomstig van het nieuwe album Journalism, wat nog moet gaan verschijnen. Geen idee of ze optredens heeft hier in de buurt. Daar kom ik in ieder geval op haar website en Facebook-accounts en dergelijke niet zo achter. Dus dat moet wellicht nog wat groeien. Maar dat ze bekend is, zeker deze Amerikaanse zangeres. Haar echte naam is trouwens Jasmine Rose Wilson. Komt uit Washington D.C. Is inmiddels 31. Maar staat nog eigenlijk aan het begin van haar echte carrière als zangeres. Ze heeft ook wel wat rolletjes gedaan, acteerwerk, dat soort dingen. Maar ze probeert nu sinds 2024, dus dat is sinds 2 jaar geleden, dat ze bij het platenlabel Secretly Canadian heeft getekend, aan de weg gaan timmeren. Dus we gaan er ongetwijfeld meer van horen, deze zangeres, Baby Rose. En van Amerika gaan we gewoon lekker terug naar eigen land. We komen dan in Utrecht een singer-songwriter tegen, die heet Han van Eyck. Brengt muziek uit onder artiestennaam Shepherd's Oak. Zoals deze nieuwe single, The Pouring Rain, Shepherd's Oak. Dus...

Han van Eyck dus. Oftewel Shepherds ook met The Pouring Rain. Nieuwe single van zijn hand. Ja, wie mensen zeggen van joh, Han van Eyck, die ken ik helemaal niet. Een beetje een update. Is al heel lang actief. In 1999 scoorde hij namelijk een nummer 1 hit in Nederland. Als de zanger van de band Leef. Iconische titelsong van Big Brother toen. Daarnaast werkte hij samen als achtergrondzanger voor onder andere artiesten als Al Jarreau, Paul Carrack, Billy Preston en Lionel Richie. Dus ja, niet de minste, om het zo maar te zeggen. We gaan er ongetwijfeld nog wel meer van horen. En we houden je op de hoogte als er wellicht ook nog eens ja, misschien leuke optredens uit voortvloeien. We gaan door met nieuwe muziek uit Engeland. En komen dan terecht bij de nieuwe single van het album My Mess, My Heart, My Life. Wat op 19 juni gaat verschijnen van de Engelsman Miles Smith. Debuutplaat dus. En ja, er komt ook nog een tour aan. Daarover ja, straks meer. Eerst maar even de nieuwe single van Miles Smith. En die is getiteld Hold Me in the Dark. Mooie ballad.

Uit Engeland dus. Miles Smith met Hold Me in the Dark, zijn nieuwste single. Afkomstig dus van die nieuwe plaat die 19 juni gaat verschijnen. En wil je hem live aan het werk zien? Dat kan pas in het najaar. Hij komt eerst naar België, Brussel, Forest National op 18 oktober. En dan 2 weken later, 4 november, speelt hij in de Amsterdamse Ziggo Dome. En ik denk dat hij plat gaat, gezien zijn populariteit. Goed, mannen die nog veel populairder willen worden en tussen haakjes ook moeten worden, dat zijn natuurlijk altijd onze helden in de demo van de maand. Deze maand zijn dat de mannen van Secret Molecules met het album In Your Shadow. De drie muzikanten die komen uit Dordrecht, moet ik zeggen natuurlijk. Bestaan uit Otto van Gemert op zang-gitaar, Casper Rozenquist op de drums en Ton van der Kolk op bas. En met z'n drietjes hebben ze in het verleden bij de voorgaande EP's nog wel eens wat gastmuzikanten erbij gehad. Volgens mij bij deze niet, de laatste. Dus we gaan er weer even voor zitten. Lekker 2 liedjes van die nieuwe EP In Your Shadow. Om te beginnen met I Don't Think I Know Your Name. Daarna titelstuk en de single

Secret Molecules met twee mooie liedjes, waaronder de laatste titelstuk In Your Shadow van die nieuwe EP. Dus alweer de derde die ze hebben uitgebracht. En daarmee is eigenlijk de trilogie volmaakt, hebben ze zelf aangegeven. Ik ben benieuwd hoe het doorgaat. Ik heb ook gevraagd aan de mannen of ze bijvoorbeeld eens een keer hier bij ons in de studio wilden optreden. Ja, daar gaan ze over nadenken. Maar eigenlijk maken ze de muziek gewoon op het zolderkamertje. En daarbuiten komt het niet. Goed, we gaan lekker door met nog even die oproep te doen. Als je ook muziek maakt als soloartiest of als band en je wil ook hier in de spotlight staan bij Radio Ridderkerk, laat het ons gewoon even weten. Stuur een demo op naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatie Generatie. We gaan door met muziek, de nieuwe van Dotan. We gaan maar eens lekker luisteren eerst. En daarna kijken welke optredens die allemaal nog in de concertagenda heeft staan. De nieuwste single die heet I Don't Wanna Let You Go. Dotan. En een typische Dotan plaat.

I Don't Wanna Let You Go van Dotan, de nieuwe single. En die is natuurlijk weer echt een typische Dotan-plaat, zoals ik al aankondigde. Want ja, ik heb een beetje het gevoel dat al zijn liedjes wel in dezelfde flow ja, qua muziek meegaan. Wil je man het werk zien? Zoals gezegd, de concertagenda van hem. Ja, deze zomer gaat hij één keer nog optreden in Kortrijk in België, 27 juni. En pas vanaf 30 september doet hij een tour door de wat grotere zalen, zoals om te beginnen dan in Doornroosje in Nijmegen. Twee keer, 30 september en 1 oktober. Hier in de buurt, ja, Tivoli Utrecht op 10 oktober. Of Paard van Troje in Den Haag op 16 oktober. We gaan verder met bijzondere muzikanten hebben we weer ontdekt. All Sam, dat is de singer-songwriter uit Canada. Samen met Natasha Lyard heeft hij een nieuwe single uit. Die heet Together. En klinkt zo. Het is echt een hele mooie, rustige plaat. Een ballad.

0: Mooi duo Alsem dus, met zangeres Natasha Lyard. Uit Canada komen ze vandaan met die mooie nieuwe single Together. Gaan we ongetwijfeld meer van horen. We hebben ook nog een blokje Nederlandstalig tegoed in dit uurtje Sensatie Generatie. En we beginnen met zangeres uit Rotterdam, Leonie Meijer. Mijn land is jouw land. En dat is een lied met een boodschap.
1: Ik ben een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Je had gezien.

En ik weet, jouw volk is bang, omdat wij anders zijn. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is.

Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte.

Ja, mooie, rustige ballad van Leonie Meijer. Mijn land is jouw land. Een lied met een boodschap, zullen we zeggen. En wil je haar aan het werk zien? Dat kan. Ze doet optredens in het najaar met name. Van de zomer heeft ze er nog maar eentje staan. Dat is op 25 juli in de museumtuin van het museum in Schokland. Een van de polders in Flevoland. Maar vanaf het najaar staat ze bijvoorbeeld in het Diekenhuis in Middelharnis op 26 september op de planken. Dat is een beetje hier in de buurt. Maar zo goed, de agenda zit tot en met december aardig vol. We gaan door met nog een Nederlandstalige. Dat is van zangeres, of moeten we eigenlijk zeggen actrice. Kimberly Fransens begon als zangeres, maar inmiddels doet ze ook een beetje acteren. Dit is haar nieuwste single, Als ik dan denk aan jou, Kimberly Fransens.

Kimberly Fransens, als ik dan denk aan jou. Ja, mooi hoog gezongen, zoals dat zo mooi heet. En zoals gezegd, ze is ook een beetje aan het acteren. Want ze was laatst op tv bij RTL. Stars on Stage, zoals dat programma heette. We gaan door. Kijk op de klok. We kunnen nog mooi twee nieuwe singles laten horen. Eén daarvan is die van Naomi Sharon, Better Days.

0: Better Days van Naomi Sharon. Ja, als je dan luistert naar de muziek, dan twijfel je toch wel of het nou een man of een vrouw is. Maar ze is een vrouw. 12 juni staat ze trouwens op de planken in Amsterdam. Locatie kom ik even niet zo snel achter, maar ze gaat er wel optreden. Brengt ons ook gelijk aan het einde van deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. De show zit er weer op. We gaan nog één uitsmijter aan je laten horen. Dat is Nederlandse zangeres Inge Augustina. Haar nieuwste single die ze deze week uitbracht is getiteld Like a Phoenix. Bedankt voor het luisteren.
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting, heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
7: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond. Radio Ridderkerk. Op zaterdag.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: World of records and mixes. There can only be one radio show. Ladies and gentlemen. This is Outstanding 12 Inches and Remixes.

had some technical problems.

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix deze week is gemaakt door Koen en Adi. Veel plezier met het Bond van Doorstarters Mix 40.
0: Let's go! Go!
2: The rabbit kicked the bucket.
3: The rabbit kicked the bucket. The rabbit kicked the bucket. The rabbit kicked the bucket.
4: Music, please.

hoorde Sophia en Stay, de long version uit 1992. Daarvoor draaiden we Microwave en Misunderstood. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Zig & Zag en Damn Girls. Damn Girls.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Outstanding Wilfred Kissel
1: remixes. Radio Ridderkerk. Outstanding 12 inches and remixes.

0: trending. 12 inches and remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches and remixes. We begonnen met Hamilton Bohannon and You're the One. En we gaan verder met Entrance and Do You Think I'm Sexy?

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Is weer tijd voor de Mini Megamix. En de Mini Megamix is net als in het eerste uur een bond van doorstartersmix. Veel plezier met de Paul Hardcastle Megamix.
0: Let's go!

hoorde Squiddy Polity. En Perfect Way. De perfect mix. Van 1985. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met de Knights of the Turntables en Techno Scratch. Maar eerst luisteren we nog naar The Real Thing. En Can You Feel the Force? Namens Mark en mij, tot volgende!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit de Taalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Jo Ridderkerk.
10: Jouw radio.
11: Goedenavond.
12: Radio Ridderkerk
13: op donderdag.
14: De hit van morgen. Vandaag bij ons.
15: Dit is de Radio Ridderkerk top 15.
16: Radio Ridderkerk.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen. De hits van morgen, vandaag bij ons.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Dit is Radio Ridderkerk
3: nummer 15.

0: In de maanden juni en september is er geen top 15. In plaats daarvan kunt u luisteren naar non-stop muziek.
1: Dit is Radio Ridderkerk,
2: nummer 14.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 12.